0: met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende 20 jaar flink omhoog. In 2045 krijgen 170.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hebben. Tienduizenden meer dan nu. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum. De stijging komt door de vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen en daarom slaat het COA opnieuw alarm. Zelfs voor vrouwen, kinderen en zieken is bijna geen plek. Het tekort zou niet komen doordat meer mensen naar Nederland komen, maar doordat asielzoekers veel te lang in de opvang zitten door lange procedures. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en reed zonder rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance lag is oké en meegenomen door een andere ambulance. En de Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is overleden. In de jaren 50 en 60 had ze grote rollen in Hollywood-klassiekers als North by Northwest en On the Waterfront, als tegenspeelster van Marlon Brando. Daar kreeg ze een Oscar voor. Eva Marie Saint was ook deze eeuw nog te zien in allerlei films. Ze werd 102. Met Veronica Weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.

0: Veronica.
1: Echt, Veronica is helemaal top.
2: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Over 20 jaar is kwaadaardige huidkanker de meest voorkomende kankersoort. Nu staan prostaat- en borstkanker nog bovenaan, maar dat gaat veranderen, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Huidkanker ontstaat vaak door veel en lang onbeschermd zonnen, maar is meestal wel goed te behandelen. In het Drentse Hogeveen is het al een paar dagen onrustig door jongeren die zich misdragen. Ze vallen bijvoorbeeld voorbijgangers lastig en gooien met vuurwerk, meldt de regionale omroep. Gisteravond zijn in Hogeveen zeker 6 mensen opgepakt en sommigen zijn nog geen 18. De Zweedse politie heeft geschoten op een man die met een wapen rondliep bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Hij had volgens Zweedse media een mes bij zich en zou zich agressief hebben gedragen. De koninklijke familie liep geen gevaar, want er was niemand thuis. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. En het einde van een voetbaltijdperk. Lionel Messi heeft na ruim 20 jaar zijn laatste interland gespeeld voor Argentinië. De Argentijnen wonnen thuis met 3-0 van Benin. Messi bereidde 2 doelpunten voor en scoorde zelf ook nog uit de strafschop. Hij is nu geen international meer, maar speelt nog wel bij de Amerikaanse club Inter Miami. Het Veronica Weer van Weer Online. Kans op mist en het is een graad of 10. Overdag eerst droog met zon en daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Let's go.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de ter dood veroordeelde Christa Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zegt haar advocaat tegen Amerikaanse media. Christa Pike overleefde afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende 20 jaar flink omhoog. In 2045 krijgen 170.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hebben, tienduizenden meer dan nu. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum. De stijging komt door de vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. En nieuws over 2 voetbalhelden. Lionel Messi heeft gescoord in zijn laatste interland voor Argentinië. Hij benut in de thuiswedstrijd tegen Benin een penalty. En daarmee zit zijn interlandcarrière erop na meer dan 20 jaar. En Cristiano Ronaldo blijft ondanks een ruzie met de bondscoach toch beschikbaar voor het Portugese elftal. Het Veronica Weer van Weer Online. Kans op mist en het is een graad of 10. Overdag eerst droog met zon en daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Rijke Ketel.
2: Goedemorgen. Het aantal Nederlanders dat te horen krijgt dat ze kanker hebben stijgt de komende 20 jaar flink. In 2045 zijn het er 170.000, blijkt volgens meerdere media uit onderzoek. Huidkanker komt dan het vaakst voor. De stijging heeft te maken met de vergrijzing. De meeste kankerpatiënten zijn ouderen. Er zijn snel honderden extra opvangplekken nodig voor asielzoekers. Het COA zegt dat er steeds meer mensen op straat dreigen te belanden. Zelfs vrouwen, kinderen en ook zieken. Het tekort komt niet doordat meer mensen naar ons land komen om asiel aan te vragen. Volgens het COA zijn de trage procedures het probleem. De vrouw die in Amerika haar executie overleefde is bij bewustzijn en kan ook weer praten. Het gaat om Christa Pike, die veroordeeld is voor moord en vastzat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week bleef ze leven na twee injecties die normaal dodelijk zijn. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in Argentinië is een einde gekomen aan het tijdperk. Na meer dan 20 jaar speelde Lionel Messi vannacht zijn allerlaatste Interland. In Buenos Aires wonnen de Argentijnen met 3-0 van het West-Afrikaanse Benin. Messi bereidde 2 doelpunten voor en scoorde zelf ook. Hij schoot een penalty hard in de kruising. Het weer dan, eerst nog kans op mist. Daarna op steeds meer plekken zon. Later vanmiddag neemt de bewolking toe. Vanavond gaat het regenen. 20 tot 23 graden wordt het.
3: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden... voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Speel mee met de fluisteraar. De jackpot staat nu op...
8: Ja, die is gereset. 5.000 euro.

0: brandend kruis van zeggen. Madonna. Like a Prayer. Het was 1989. Dat is alweer een tijdje geleden. Hartelijk goedemorgen, vrienden. Het is weer zover.
1: Gerard Ekdom.
0: Het is dan woensdag.
1: Ekdom zit weer aan zijn schuif.
0: Tot 10 uur. Zeker een nieuwe editie van Ekdom in

0: van 2 minuten. En daarvoor ook een liedje van 2 minuten. Meer hits in de morgen. Het Mano Negra King Kong 5. Zo, het is woensdag 7 oktober, lieve mensen. We zijn nog de confetti van gisteren aan het opruimen hier in de studio. Want de fluisteraar is geraden.
1: Zo.
0: Ja, en ik had het voor het eerst goed.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Jij dacht dit al, hè?
0: Ik heb het gisterochtend nogmaals, nou, buiten de uitzending natuurlijk. Maar ik zat dus in een lange Fransfuik. En ik dacht, is die al genoemd eigenlijk? Ik heb geen idee, maar ik denk dus echt dat het Lange Frans is. Nou, gistermiddag kwam het hoge woord eruit. Diana won het hele pakket, de jackpot, jaarlang gratis energie. En het was inderdaad Lange Frans.
1: En ze zat in het buitenland ook nog, hè?
0: Zat ze in het buitenland?
1: Volgens mij, ja. Volgens mij was ze voor werk in het buitenland. En dan win je zomaar even meer dan 14.000 euro.
0: Heerlijk. Zie je, tot, die fluisteraar gaat zelfs de grens over. Ja. Internationaal gaan we gewoon. Dat is ongelooflijk. Dus ja, we hebben straks op de band een, ja, toch een nieuwe fluisteraar.
1: Toch wel, hè?
0: Ja, er zijn heel veel mensen die het gemist hebben gisteren. Ja, we hebben, het is nogal groots in het nieuws geweest. Het heeft in alle kranten gestaan, overal, alle socials en zo. Maar als je daar inderdaad dat niet volgt, heb je geen idee. Het was Lange Frans.
1: Nou, ik was wel verbaasd. En het was, ja, soms gebeurt dat wel eens. Dan zie je de fluisteraar ook daadwerkelijk de woorden zeggen en fluisteren. Ja, ik geloof het gewoon nog steeds niet.
2: Nee.
1: Nee, want jij dacht echt al een week.
0: Ik dacht al een week, ja.
1: Ik hoor het gewoon echt niet. En zelfs toen ik het filmpje zag, dat ik het hem zag fluisteren.
0: Toen zat je in ontkenningsfase.
1: Nee, dit is gedubt.
2: Dat is wel eigenwijs, hoor.
0: Ja, kan ja, dat nou toch? Waar.
1: Gek, hè?
0: Bizar, hè? Je hebt ook nog tot een jaar dat je bij mij werkte, moest je zeker weten of ik het wel echt was.
1: Ja, dat
0: werk ik nou echt met Gerard?
1: Is het Gerard Ekdom?
0: Is het een hulp Gerard? Of is hij genamaakt? Of is hij
1: inmiddels geloof ik wel dat jij
0: inmiddels bent. Ben ik, ja, ik ben het gewoon echt wel. Straks gaan we een nieuwe ronde spelen. En hebben we toch weer gewoon de boel gereset op 5000 euro. Dat is mooi, hè? Als ik thuis de bank reset, alles behalve 5000 euro. Bij ons gebeurt dat gewoon, maar goed. En we zitten even in, het is wel mooi, we hebben een soort, als we het dan toch hebben over een bepaalde fuik waar je in gaat. Er is een liedje, en dat gaat, als je even op Instagram of TikTok of waar dan ook zit, je ziet het voorbij komen. Zelfs bejaarden zingen het nu mee, met een filmpje. En dat is Bad Times, van een Imael Angel.
1: Ja, en wat is er nou aan de hand met dit liedje? Ja, waarom gaat dit viral?
0: Dit nummer bestaat wel, maar het is geen echte zangeres. De zangeres is AI. Alleen, het is mijn lief van de week overkomen. En het is ook nog een keer op de slechtste nacht van de week. Dan weet ik precies welke nacht het is. De nacht van zondag op maandag. Dan slaap je, tenminste bij ons thuis, het slechtst. En als je dan een liedje in je hoofd hebt, en het is dat liedje, dan kom je daar niet meer uit.
1: Nee, ik heb echt met het te doen.
0: Ik ga het even laten horen. Dit is het, de vleesgeworden koortsdroom in muzikale vorm. Dit deuntje. Deze stem bestaat dus niet. Maar het is het niet. Of zoiets. Ja. Nicole heeft er dus de hele nacht in haar hoofd gehad.
1: Het lijkt me vreselijk.
0: Ik werd wakker. Alsof er een soort mug om je oren heen. En nou ja, op dit moment is de hele. Want ik heb van de week een filmpje gevonden. Ik denk, ik heb jullie laten zien. Jongens, ik zit dus op internet in deze fuik. Ik krijg alleen maar filmpjes te zien van mensen die dit dus aan het playbacken zijn.
1: Ja, ik ken het echt alleen door jou, omdat jij het hebt laten zien.
0: Maar nu komt het. Ik heb het jou gestuurd, want ik zei, dit is mijn fuik. Succes. Nu heb jij hem ook.
1: Ja, je hebt mij geïnfecteerd.
0: Ja, ik heb jullie geïnfecteerd.
1: Dat is het hele ding met viraal gaan, is dat je de infectie doorgeeft aan iemand anders.
0: Ja, het is vreselijk.
1: En ik vind het echt geen leuk nummer.
0: Nee, het is verschrikkelijk. Maar...
2: Oh,
0: jawel.
2: Het is eigenlijk best lekker.
1: Jij gaat er lekker op.
2: Het is een hele goede beat wel.
0: Hij is wat langzaam, maar ik heb voor jou wel een remix gevonden.
2: Oh, is het zo?
0: Die is 120 bpm, dus dat komt goed.
1: Maar ze zingt best wel agressief toch?
0: Ja, het is een soort mug is het.
1: Wat vind je daar leuk aan, Marijke?
2: Ik vind de beat wel lekker.
0: Maar daar zit dus ook tekst in. We hebben net de tekst opgezocht. Zij zingt, ik hoorde ze, I don't work in a boat! Maar dat zingt ze dus helemaal niet.
1: Ja, dit verstond ik ook niet hoor.
0: De Bond van Storteraars tekent alweer protest aan dit nummer, maar goed. Maar dan weet je in ieder geval waar we in zitten, lieve luisteraars. Kom niet in de Bad Times fuik, want je ligt de hele nacht wakker.
1: Behalve als je Marijke Ketel bent, en jij vindt het prima. Zullen we het naar jou sturen?
2: Ja, lekker, doe maar.
1: Neem het maar over.
2: Goeie spraakoefening.
0: Ik wou zeggen, het is een soort articulatieles is het. Je gewoon even...
2: Precies.
0: Vroeger moest je pikken de kippen. Maar tegenwoordig kun je gewoon dit nummer meezingen en dan kom je er ook. Maar je moet er niet over gaan dromen. Je moet er zeker niet in je slaap in je hoofd hebben, want je ligt de hele nacht te wakker. Nee, dan kan je beter deze gewoon draaien. Dat is veel gezelliger. Gewoon.

0: dat Hives nog populair was. Oh wacht, Hives is terug. Zie, alles komt terug. Gewoon in de kast laten hangen. Kom vanzelf weer terug. Gabriella, tell me. Sweet about me. En daarvoor Dexys Midnight Runners. En kom on Aline. Ondertussen krijgen we in de Radio Veronica app een hele hoop vragen. Hoe heet dat klerennummer? Want ik wil mijn collega's ook die fuik in rijden.
1: Ja, dat is grappig, hè? Wat zegt dat over je collega's als je dit graag aan wil doen?
0: Wat erg. Hier,
1: Mark de Leeuw, ja, Yvette, die zegt het.
0: Mag ik de nummer nog even, want ik wil hem ook verspreiden onder mijn collega's. Ik weet niet of je dat een goed teken moet vinden dat je dat wilt verspreiden, maar we zijn een heel consument voorzienend. We doen dat gewoon.
1: En voor de mensen die het echt willen weten, Imael Angel met Bad Times. Ja. Zo heet het.
0: En de titel wordt niet één keer... Het nieuws komt eraan van 6:30. En Marijke, wat zit daar allemaal in?
2: Steeds meer Nederlanders krijgen de komende jaren kanker. En hoe zet je je eigen auto in de fik?
3: Huh? Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
4: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
3: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
5: Je wint 32.000 euro!
4: Alle info radioveronica.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar dan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijf.

0: inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40. De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
1: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Uni Breaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
5: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
6: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt?

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Hey Veronica Verkeer. Met een paar vertragingen. Uiteraard, traditioneel op dit tijdstip is daar weer de A15. Ridderkerk Oostvoorne, bij Oostvoorne, door een ongeval dit keer met een vrachtwagen. Ongelooflijk, hè? Het duurt ongeveer tot 19:30. Nu sta je daar al 3 kwartier. Dan hebben we nog wat N-wegen. Leuk om even mee te pakken. Rondje langs de velden.
6: Ja, doe maar, leuk.
5: De N57 is dat. Ouddorp Rotterdam bij Brielse Brug is dat. Dat staat 24 minuten. En nog heel lang op de N218, de Spijkenisse Europoort. Bij Europoort zelf, dat kun je je voorstellen. 42 minuten. Dat is helemaal wat, hè? Het is 6:58. Dat laatste nieuws met Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. De komende 20 jaar zullen steeds meer Nederlanders te horen krijgen dat ze kanker hebben, melden meerdere media. Belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. Huidkanker wordt zowel bij mannen als vrouwen de meest voorkomende vorm. De vrouw die in het Amerikaanse Tennessee haar executie overleefde is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zeggen haar advocaten. Ze werd vorige week met spoed naar het ziekenhuis gebracht, toen bleek dat de dodelijke injecties die ze kreeg niet werkten. Na 208 interlands is het voor Lionel Messi nu echt over en uit bij het nationale elftal van Argentinië. Hij sloot vannacht met zijn team winnend af in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Na afloop was er een emotioneel dankwoord van Messi. En een goede reden, denk ik, om nooit meer afval uit je auto te gooien. En zeker geen peuken. Er reed gisteren een vrouw in een cabrio bij Noordwijk. Toen ze haar sigaret wilde weggooien. Wilde ze uit het raam gooien. Maar die belandde op haar achterbank.
5: Oh god.
7: Hele auto in de fik gevlogen.
5: Oh jongens.
7: Ja, de auto is in de fik gevlogen. Flinke schade. Brandweer kon de brand wel nog blussen, maar die cabrio die moet even naar de maker, denk ik.
5: Het is wel een licht ontvlambaar cabrio, ja, dat moet ik vertellen, ja. Die vrouw staat in een zak in as natuurlijk.
7: En misschien wat leder, toch? Ik weet niet wat voor haar
5: misschien dat materiaal van gemaakt. Een kurkdroge auto moet dat zijn geweest.
7: Ja, denk ik wel.
5: Nylon achterbank.
7: Ja. Sowieso roken in de auto, toch? Ja, ik vind dat altijd zo viezig.
5: Ja, viezig. Je ruikt het ook meteen. Als je een tweedehands auto waar ooit in gerookt, je ruikt het meteen. Ja, we hebben de asbak helemaal schoongemaakt. Dat zal wel.
7: Ja, dat zal.
5: Maar ik ken iemand die rijdt al 6-7 jaar in dezelfde auto. En ik weet gewoon, de vorige eigenaar was iemand die een pakje per dag doorheen aan het stomen was daar. Die ruikt het nog steeds.
7: Ja. Nee.
8: Je had vroeger inderdaad ook auto's met asbakken erin.
5: Ja.
8: Wat een tijd, jongen.
5: Ja, mijn vader die rookte vroeger ook nog wel eens een sigaartje.
8: Oh ja?
5: En die tikte het altijd uit het raam. Dus hij zei, kijk, nooit gerookt. Asbak is nooit... Ja, de asbak is niet gebruikt.
7: Zo werkt het.
5: Zo werkt het niet, hè. Maar kijk uit, dus... God straft onmiddellijk.
7: Ja, God straft onmiddellijk. Ik zou er gewoon lekker uitdrukken in je auto. Of misschien niet roken in de auto.
5: Dat kan natuurlijk ook.
7: Het weer nog. Eerst nog kans op mist. Daarna op steeds meer plekken zonnig. Later vanmiddag meer bewolking. Vanavond regen. En met 20 tot 23 graden is het nog steeds wel behoorlijk zacht.
5: Dat wel. Maar vanaf morgen is het echt wel...
7: Morgen komt echt de herfst.
9: Dit is Radio Veronica.
5: Snel zonnig.
9: Station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur. En nu Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
10: Uit de top, mijn selector.

0: Daybreak. Bon Jovi. You Give Love a Bad Name. En daarvoor, ja, ik hoorde nog even het weerbericht van vandaag. Nog een paar uur zonnig, dus hè. Sun is Shining, Bob Marley in de Funkstar Deluxe Remix. Het is weer tijd voor...
1: Ekdom's platenkast.
0: Even de platenkast in. En er is er weer een overleden. Oh, oh, oh, oh. Afgelopen weekend werd hij 70 jaar. En amper drie dagen na zijn 70ste verjaardag is hij gaan hemelen. Freddie Jackson. Hij had een aantal grote hits, met name in Amerika. Rock Me Tonight for All Time's Sake is denk ik zijn allerbekendste. Maar, ja, Freddie Jackson zat ook nog in een bandje. En die band had in de hitparade weinig succes. Maar die heeft een partij goede plaat gemaakt. Hij was ooit de zanger van de band Mystic Merlin. En aangezien hij er niet meer is, Freddie, hij is 70 jaar geworden. Dacht ik, is het wel fijn om deze uit de hoge hoed te halen. Letterlijk en figuurlijk, uit de hoge hoed.

0: 70 jaar oud geworden. En hij zong dit. En dat toeval wil dat ik hem 21 januari dit jaar ook uit de kast heb gehaald. Maar ik vond dat hij het verdiende. Dus in de rebound, Mr. Magician van Mist. Ik Merlin, zo heet deze band namelijk, Mystic Merlin.
1: Ik heb echt 4 minuten gewoon kippenvel gehad, weet je dat?
0: Ja, heeft iemand de kachel uitgeluisterd? Of was het de muziek?
1: Nee, het was echt de muziek.
0: Het was de muziek, ja, he. Heerlijk.
1: Zo lekker.
0: Ja, ze gaan allemaal, alle helden en mensen waar wij platen van in de kast hebben staan, die gaan langzaam allemaal. En zo ook Freddie Jackson, hebben we maar even geëerd. En dan nu... Yeah.

0: dat je inmiddels een soort van shield maakt op het moment dat het woord in...
1: Ja, ik moet onder de tafel duiken.
0: En voorkomen terecht. Het is heel spannend toch wel. Het is de paalstand. Op dit moment in Je Raadt Het Nooit, ofwel de spanning is om te snijden. Het is gelijk, maar het is ook woensdag, dus het kan nog alle kanten op. En het fragment van vandaag komt van Hart van Nederland. Nou, dat kan natuurlijk heel natuurlijk zijn. Zij gaan langs bij twee bewoners van een flat in Breda... die de jaarlijkse overlast van honderden grasvliegjes helemaal spuugzat zijn. Kijk, wij hebben fruitvliegjes. Heel erg vervelend. Maar zij hebben grasvliegjes. En die insecten zitten massaal bij ramen, deuren en galerijen. Luister even naar bewoner John, die zijn beklag doet op camera.
2: Als ik thuis kom... 1,5 vliegjes, zoals jullie kunnen zien.
3: Hoeveel zou dat er zijn?
2: Miljoenen. Echt, het is niet om aan te zien. Het is, ze komen uit het gras wat hier rondomheen zit. En in het najaar trekken ze naar boven. En dat is nou al jaren is dit al het probleem.
0: Als je goed luistert, hoor je ze op de achtergrond ook. Het is, vreselijk is het. Miljoenen van die klerenbeest. Ook zijn buurman is er helemaal klaar mee. Dus die wil ook graag op camera even wat zeggen over deze vreselijke plaag. Maar dan blijkt dat hij een vrij aanwezig stopwoordje heeft. Aan jou de vraag, Marijke. Wat is dat stopwoordje? Is het A, weet je? B, letterlijk? Of C, zeg maar?
1: Oh, wat is dit moeilijk. Hoe moet ik dat nou weer weten?
0: Ja. Doe een goede poging of een blinde gok.
1: Ja, zo is het ook.
0: Dus is het, weet je, ja weet je, ja weet je, is het letterlijk, hè, dat ik letterlijk miljoenen vliegjes letterlijk tegen die ramen, letterlijk, of?
1: Letterlijk,
0: ja. Ja, zeg maar, dus, ja, dus zeg maar, ja, dus zeg maar.
4: Heel goed.
0: Zeg ik het zo goed?
4: Ja, ik vind dat je dit heel mooi opgetist hebt.
0: Doe mijn best.
1: Waar was dit?
0: Dit was in Breda.
5: Hele,
0: ja. Waar al die, grasvliegjes zijn tegen de muren.
1: Ik moet toch een beetje geografische informatie hebben, zodat ik daar wat uit kan halen.
0: Want de gemiddelde Breda-er zegt vaak, natuurlijk heel vaak, zeg maar, letterlijk, weet je.
1: Ja. ik denk dat letterlijk is wel heel randstedelijk volgens mij. Is misschien dat niet.
5: Letterlijk.
1: Ja, dus laat ik daar een streep zetten. Ik moet ergens beginnen, jongens. Laat ik een streep zetten door letterlijk.
0: Fijn dat je alles ons meeneemt in jouw denkproces.
1: Ja, zeg maar. Ja, laat ik voor zeg maar gaan.
0: Zeg maar?
1: Ja.
0: Ja, je gaat voor zeg maar.
1: Van die vliegjes die gaan zeg maar, ze maar allemaal zo tegen de zeg maar. Ja, ik vind zeg maar wel goed.
0: Ik vind dat je dat mooi reproduceert.
1: Ja, let's go.
0: Dus nummer C zit erbij neer. En dan gaan we eens luisteren wat nou het stopwoordje van deze man is. Luister goed en geniet vooral.
6: Nou, ze noemen het dus grasvliegjes, maar het is een en al ellende zeg maar wat ik zie zeg maar. Ze hebben natuurlijk niet echt een lang leven zeg maar voor ieder vliegje dat doodgaat zeg maar, dan komen er denk ik een stuk of 10 terug zeg maar. Maar ja, ik kan je eigenlijk heel eerlijk zeggen dat ik al zeg maar, met mijn ouders al heb besproken zeg maar, om te kijken of ik eventueel nog terug kan gaan zeg maar, bij een
3: tijdje. Hoe overweegt om uiteindelijk het huis te verlaten?
6: Ja, uiteindelijk voor definitief eigenlijk zeg maar, want ik heb niet echt het gevoel dat dit opgelost gaat worden zeg maar.
0: Nou, dat was zeg maar het goede antwoord.
1: Ah, heerlijk dit.
0: Heel goed, 2-1 voor jou. En kunnen we met een goed gevoel naar de donderdag
1: zeg
0: toe.
1: Maar, ja.
0: Zeg maar, hè. Ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat is Ellie Goulding, zeg maar.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
7: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
14: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
18: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Even bollen met z'n lijf.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 7 uur.
25: Marijke Ketel.
26: Goedemorgen. Steeds meer mensen zullen de komende 20 jaar te horen krijgen dat ze kanker hebben, meldt het kankercentrum. De stijging komt vooral door vergrijzing. Kanker komt vooral voor bij ouderen. Huidkanker wordt zowel bij mannen als vrouwen de nummer 1, maar ook leverkanker is in opmars, omdat steeds meer mensen te zwaar zijn. Ook gisteravond was het weer onrustig in Hoogeveen. Er werden 8 minderjarigen aangehouden. Volgens RTV Drenthe houdt de politie de boel al een tijdje in de gaten. Jongeren op fatbikes intimideren voorbijgangers in het centrum en gooien met vuurwerk naar ze. De politie fouilleert de jongeren om te kijken of ze vuurwerk bij zich hebben. Christa Pike, de vrouw die in Amerika haar executie overleefde en naar het ziekenhuis werd gebracht, is bij bewustzijn en ook aanspreekbaar. Volgens haar advocaten is haar herstel medisch gezien ongekend, maar verwacht wordt dat het wel lang gaat duren. Pike zou met handboeien om in bed liggen momenteel. En mocht je wel eens een sollicitatiebrief of een opdracht maken met hulp van ChatGPT, dan is het oppassen geblazen, want er komt een onzichtbaar AI-watermerk in. En daarmee moet duidelijker worden dat de tekst met AI geschreven is. Het watermerk is te zien met een speciale tekstwatermerktechnologie. Claude bijvoorbeeld had al zo'n watermerk. Het weer dan. Eerst nog kans op mist. Daarna op steeds meer plekken zon. Later vanmiddag meer bewolking. En vanavond volgt dan regen met 20 tot 23 graden.
25: Dankjewel. 22 vertragingen geteld. En dit zijn de langste. De A15 Ridderkerk Oostvoorne. Ja, bij Oostvoorne. Nu komt het door een ongeval met een vrachtwagen. Het duurt nog tot 7:30. De vertraging is een uur. De A16 Breda Rotterdam bij Dordrecht Centrum. 42 minuten. En de N218 Spijkenisse Europoort bij Europoort. 51 minuten.

0: Gebruik de verpakking.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Alle Sigma verf bestel je bij...
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
10: Speel mee met de Fluisteraar.
9: De jackpot staat nu op...
11: Ja, hij is gereset. €5.000.
9: Let's go!
10: Dit is Radio Veronica.

0: Dordrecht. Anouk Veronica, woensdag 7 oktober 2026. Hartelijk goedemorgen. Het is de ochtendshow van Anouk Veronica. En we moeten even hebben over wat er gisteren is gebeurd op deze mooie radiozender. Gistermiddag, de middagshow van Wout en Frank. Daar hing de 51-jarige Diana van der Tuuk uit Westzaan aan de telefoon. En die zag in de jackpot iets staan van, hé, wacht eens even, 14.200 euro. Dat is mooi. Ik moet namelijk een nieuwe keuken hebben.
1: Ja, die lusten ze wel.
0: Ik ga een gokje wagen met de fluisteraar. En dat klonk zo.
2: Ik denk
0: het. Op de show van Radio Veronica. En we moeten even hebben over wat er gisteren is gebeurd.

0: Dit meen je niet.
1: Het was Lange Frans. Ik zit al een week in die fuik. En ik bleek gelijk te hebben.
2: Ja, jij wist het, hè?
1: Ik hoorde het vorige week ergens.
2: Ik verklaarde je voor gek, want ik hoorde dat er dus totaal niet in.
1: Ik moet zeggen, ik ben er al heel slecht in. Maar we hebben ook echt bewijs dat het Lange Frans was.
3: Sst. Dit is de Fluisteraar.
4: Radio Veronica. Join the club.
5: Mijn naam is Lange Frans. En geloof het of niet, ik ben de Fluisteraar.
1: En toch hoorde ik ook, en dit is mijn tuin. Voor de mensen die dat gemist hebben afgelopen zomer, Lange Frans heeft ook een nieuwe tuin. En werkelijk alles wat ook maar iets met groen te maken had, dat is eruit verwijderd.
2: Uit verbrand.
1: Hij had net de randen niet afgekit, zo erg was het. Ja. Het is onbestemd. Het enige groene wat er stond was de Big Green Egg. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Maar Lange Frans was dus de Fluisteraar. En daarmee had Diana het hele bedrag in één klap opgestreken.
2: Ja.
1: Maar ja, wat nu, hè? Wij vallen eigenlijk in een groot gapend gat. Of toch niet? Want we hebben goed nieuws voor iedereen die denkt, ik wil toch ook wel een keer een jackpot winnen. We hebben de jackpot gereset. En dan zou je zeggen, nou, dan staat die op nul. Nee. €5.000. Nou, staat die al.
2: Dat grote gapende gat is nog zo groot nog niet eigenlijk.
1: Eigenlijk een stipje.
2: Een stipje.
1: Nee, het is absoluut niet.
2: Ja.
1: We hebben een nieuwe ronde van de Fluisteraar. En die Fluisteraar, die nieuwe, die hoor je zometeen in dit programma. Die gaan we zometeen uitzenden. Dus zet de radio vast op strandje

0: als het lijkt op kip, ruikt als kip, mals is als kip, sappig als kip en smaakt als kip, dan is het waarschijnlijk
1: Gerard Ekdom.
2: Veronica.

0: was die heel populair, deze John Newman. En ineens was het stil. Love Me Again. En daarvoor ABC When Smokey Sings. Het is een vroege woensdagochtend. Het is Radio Veronica. Het is 7:50 en het is er tijd voor.
1: De Fluisteraar.
0: Een nieuwe fluisteraar. Een nieuwe ronde. Met een nieuwe jackpot. De teller staat gewoon weer op 5000 euro. En uiteraard een jaar lang gratis energie van Energiekiezer. Waarom ook niet? Er warmpjes bij zitten. Het zou zomaar kunnen. Zijn we er klaar voor?
2: Ik wil hem heel graag horen.
0: Hij staat op de band. Een nieuwe fluisteraar. Luister goed. Dit is hem.
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Oei, oei, oei.
3: Vlotjes wel.
0: Ja, snel.
2: Zo, ja, ja. Die had haast.
0: Deze, die moest nog even snel naar de parkeerschijf.
2: Dat is echt een flitsbezoek.
0: Is dat heel raar als ik hem nog één keer... Mag ik hem nog één keer laten horen, jury? Want hij is een nieuw, dit is een nieuwe fluister. Mag ik hem nog één... Nee, mag niet, hè?
2: Mag niet.
0: Ja, wel, we doen het toch. Wat krijgen we nou? Ja, ga jij ruzie krijgen van de jury?
2: Ik nog een keer horen.
0: Heb jij het boze gezicht van de jury gezien?
2: Maar heb je niet gehoord hoe snel dit ging?
0: Ja, ik ga hem nog één keer laten horen.
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Nu, ik heb wel ruzie nu, maar oké. Okay. Ja. We hebben hem nog een keer laten horen. Dit is de nieuwe fluisteraar. Als jij nu al denkt, oh, wacht eens even, dat is... Puntje, puntje, puntje. App dan fluisteraar naar de Radio Veronica app. Dan kan het zijn dat jij dit uur nog een gooi mag doen... naar die jackpot van 5000 euro.

0: Joel. En hij zegt het. En dan meent hij het ook. Go to hell with your own life. Leave me alone. It's my life. Het nieuws van 7:30 komt er langzaam zeker aan. En Marijke, wat zit er allemaal in zo?
1: Steeds meer kanker in ons land. En glazen omhoog of glazen omlaag.
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
9: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
11: Festool. Al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
12: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
13: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
14: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
13: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
14: Wow.
15: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
13: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
20: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
21: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
20: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Hey, Veronica, verkeer. 44 stuks en de allerergste staan allemaal op de A15. Het is weer feest daar. Ridderkerk, Oostvoorne. Bij Oostvoorne de eerste, de oprit is afgesloten, 50 minuten. En ook voor Brielen, 40 minuten. Bij elkaar opgeteld, mwah, neem brood mee.
1: Ja.
0: Het is 7:30. Het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende jaren flink omhoog. Dat zegt het kankercentrum. We horen bij de NOS hoe dat komt.
22: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
1: En waar nu nog borst- en prostaatkanker het meest voorkomen, is dat straks huidkanker is de verwachting. Het was ook gisteravond weer onrustig in het centrum van het Drentse Hogeveen. Daar vallen volgens de regionale omroep jongeren op fatbikes al een tijdje andere mensen lastig. De laatste dagen zijn al bijna 15 mensen daarvoor aangehouden. De Amerikaanse vrouw die vorige week haar executie overleefde is inmiddels bij bewustzijn en ook aanspreekbaar. Dat zeggen haar advocaten. Krista Pike, om wie het gaat, ligt in het ziekenhuis nadat 2 executiepogingen met dodelijke injecties zijn mislukt. En als jullie je glazen uit de vaatwasser halen, of je hebt net je glazen afgewassen en je zet ze weer terug in het keukenkastje.
0: Ja.
1: Ben je dan team rechtop terugzet of ben je team omgekeerd op terugzet?
0: Ik deed van de week een schrikbarende ontdekking. Het is mij om en om.
1: Oh, jij bent van beide kanten?
0: Ja. Dus ik heb de wijnglazen, heb ik. Met de opening naar boven.
1: Ja.
0: En alle gewone glazen, weet je wel, waterglazen, die staan allemaal naar beneden.
1: En waarom doe je dat?
0: Dat is een hele goede vraag. Geen idee.
1: Heb je nooit over nagedacht?
0: Nooit over nagedacht.
2: Het sluipt erin, hè?
0: Het sluipt erin. Iemand heeft het zo gezet. En zo is het altijd gebleven.
2: Ja, je bent ook een man van gewoontes.
0: Ja, het is heel erg vreselijk. Een man van gewoontes, hè?
1: Ik kom er zo op terug wat de quest...
0: Ah, is hij weer binnen?
1: ...de beste mogelijkheid vindt. Max, weer nog een duizend zakje doen?
2: Ja, wij zetten alles met de opening naar boven. We houden van een lekkere, dikke laag stof in onze bourgogne.
0: Oh ja, goed. Stof in de bourgogne, hè? Ja. Heerlijk.
1: Jullie doen het eigenlijk allebei best wel goed, hoor. Want volgens de quest is rechtop omhoog inderdaad de winnaar. Heel goed. En waarom dan, Geer, voor de wijnproever? Dan komt er geen muffe kastgeur
0: in het glas. Ik hou niet van muffe kastgeuren.
1: Nee, dat wil je niet in je chardonnaytje hebben. Als je het omhoog neerzet, dan droogt je glas ook sneller.
0: Ja.
1: Dan blijft er niet van dat vocht zo onderin zitten. Mm. En de allerbelangrijkste reden, je glas gaat langer mee. Want als je glas, eigenlijk het kwetsbaarste stukje van je glas is de mondrand.
0: Ja, die is het dunst, hè?
1: Inderdaad, en als je die dan op de kop neerzet, gaat hij uiteindelijk sneller stuk. En dan hoorde ik Max net ook nog beginnen over stofhappen in je glas. Dat valt wel mee, want de glazen circulatie is behoorlijk hoog.
2: De glazen circulatie.
0: Oké dan, een mooi woord.
1: Ja. Je pakt zo vaak een nieuw glas, als in dat gaat de meeste achterin je kast, die zijn misschien stof aan het happen. Maar dat gebeurt niet zoveel.
0: Nou, het hangt er een beetje van af wat er allemaal in je huis rondloopt, hè, aan spul. Ik heb natuurlijk een aantal jongens die bij elk slok wat ze nemen een nieuw glas pakken. Op een gegeven moment zijn de glazen op.
1: Ja.
0: En die staan dan boven of ergens anders. En dan denk ik, er zijn geen glazen meer, de kast is leeg.
2: Ja.
0: Dan weet ik al in welke kamer ik moet om ze allemaal weer terug te vinden.
2: Ja, dat stopt na hun studententijd.
1: Ja.
0: Hadden ze maar hun studententijd.
1: Ja. Ik hoop dat ze meeluisteren. Het weer nog, eerst nog plaatselijk nevel en mist.
0: Mist!
1: Daarna wordt het vrij zonnig en opnieuw zacht. 20 tot 23 graden.

6 tot 10 op Radio Veronica. Join the club.

0: vanochtend en het alarm ging af. De Pet Shop Boys alarm. Je go west. En daarvoor Big in Japan. Het was Alpha Feel. En dan nu.
1: De fluister.
0: Is het tijd om een eerste ronde te gaan spelen met de nieuwe fluisteraar. We hebben hem eerder dit uur stiekem twee keer laten horen. Want dan kon je even de nieuwe fluisteraar tot je nemen. En iemand die dat al gedaan heeft is Royce. Hallo Royce, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: 25 jaar ben je en in de buurt van Venlo, hè, ben jij woonachtig?
2: Ja, correct.
0: En hoe heet dat plaatsje?
2: Koningslust.
0: Koningslust, oh.
2: Ja.
0: Ik had echt nog nooit van die plaats. Hoeveel inwoners heeft het, Royce?
2: Volgens mij nog geen 1000.
0: Nog geen 1000, dus als jij binnenkomt rijden, dan gaat er een soort neon letters bord aan. Goedemiddag en welkom weer terug, Royce, staat er dan.
2: Ja, zoiets.
0: Oké. Okay. Ja, we hebben een nieuwe fluisteraar. Je hebt hem al kunnen beluisteren, gelukkig.
2: Mm-hmm.
0: Dus eigenlijk is het meteen een soort eerste ingeving die we nu gaan horen.
2: Ja.
0: Dat is spannend. €5000 staat er nu in de jackpot. Hij is gereset. En natuurlijk een jaar lang gratis energie van Energiekiezer.
2: Mm-hmm.
0: En hier komt hij nog een keer.
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Royce uit Koningslust. Wie denk jij dat de fluisteraar is?
2: Ik denk dat het Ilse de Lange is.
0: Nou, dat zou wel zo incredible zijn, hè, dat hij meteen goed is.
3: En hoorde je ook een beetje een Oosters accentje erin?
2: Dat viel wel mee, eigenlijk.
0: Ja, hè? Hmm. Ja, misschien.
2: Ja.
0: Je weet het nooit, Ilse kan het misschien wel verbergen ook. Hè.
3: Nou ja, en Lange Frans is natuurlijk een echt Amsterdamse accent, heeft hij. Maar hij klonk als een Zeeuw.
0: Als fluisteraar ben je ineens anders, hè?
3: Ja.
0: Ilse de Lange, wij gaan het vragen aan de jury. Is de fluisteraar Ilse de Lange?
1: Jouw antwoord is fout.
0: Nee. Helaas, Royce. Het is niet Ilse de Lange. Dat betekent dat we er meteen €200 bij knallen in de jackpot. Die staat dan nu op €5200. Dan gaan we straks weer spelen. En wens ik jou wel een hele fijne woensdag. Een leuk dat je meedeed.
2: Hetzelfde. Doei.
0: Fijne dag.
1: De fluister.
0: En dit is het nieuwe direct. Dat je deel hoort. Die is mooi. Heet My Friend.

0: als je deze plaat draait, dat in de studio al meteen... Wow! Yeah!
1: Ooit,
0: ja, jouw favoriete plaat aller tijden van Marijke Ketel, dames en heren, in de city. En Good Life. Zij krijgt geen genoeg van het goede leven. En dat vind ik een mooie samenvatting ook. Good Life. Het is Radio Veronica en we hebben zo meteen iemand in de studio. Ja, het is echt, ik weet dat er is al iemand een beetje zenuwachtig dat hij in de buurt is. De man die eigenlijk geen talenten heeft, maar één ding heel goed kan. En het zijn de heetste pepers ter aarde eten. En dat zijn darmstelsel wat daar dan tegen kan.

0: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Deze week in de bonus.

0: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: Dat is lekker thuis.

0: Dit is Campinamelk, een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
4: Big deals bij Keukenconcurrent.
3: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
7: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals.
8: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
7: Zong ik dat nou?
8: Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
12: Let's go for more from Extra Max.
11: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
14: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
13: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
18: Gewoon even op Welsimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo Welsimpel kan het zijn.
19: Welsimpel zet de tijd op 8 uur.
20: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 8 uur.
21: Echt 8 uur. Ongelooflijk. Marijke Ketel.
22: Goedemorgen. Uitgeprocedeerde asielzoekers die doelbewust niet meewerken aan hun terugkeer moeten 6 maanden cel krijgen. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van asielminister Van den Brink. Hij vindt asielbeleid niet geloofwaardig als mensen die hier illegaal verblijven hun uitzetting blijven frustreren. Dan moeten we ze kunnen bestraffen, zegt hij erbij. Het aantal kankerdiagnoses loopt de komende jaren flink op, dat verwacht het kankercentrum. Komt vooral door vergrijzing, horen we ook bij de NOS.
23: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland en vooral ook veel meer ouderen. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
22: Huidkanker is over 20 jaar de meest voorkomende kankersoort. Nu is dat bij mannen prostaatkanker en bij vrouwen borstkanker. Krista Pike, die haar executie overleefde, kan weer praten en is ook bij bewustzijn. Dat laten haar advocaten vanmorgen weten. De Amerikaanse kreeg vorige week 2 dodelijke injecties, maar dat ging niet goed. Na ruim een uur leefde ze nog en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze verder herstelt, is nog niet te voorspellen. En het was ook gisteravond weer onrustig in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. Al een tijdje heeft de politie daar zijn handen vol aan groepen jongeren op fatbikes. Die vallen andere mensen lastig en gooien met vuurwerk. Er zijn al zo'n 15 mensen aangehouden, onder wie ook flink wat minderjarigen. Het weer, eerst nog plaatselijke nevel en mist. Daarna wordt het vrij zonnig en opnieuw zacht, 20 tot 23 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond vanuit het westen regen.
0: Het grote sterven gaat beginnen.
21: De herfst ook wel, hè?
22: Ah, ik heb er wel zin in, hoor. Dat kunnen we allemaal.
21: Ja, ja, ga je lekker de regen lopen.
22: Lekker de
21: regen. Natte, vieze, lekker hoesten, natte
22: lekker,
21: man.
22: Lekker ruiken, ja?
21: Ja, ja.
22: Laat me.
21: Ik geef jou morgen een kastanje.
22: Dankjewel.
21: 56 vertragingen staan er momenteel. En dit zijn de problemen. De A15, daar zullen we hebben natuurlijk. Ridderkerk Oostvoorne. Bij de Veerpont Engeland staat hier. Dus dat sta je een uur te wachten. Dat is jammer. De A15 Gorkum Ridderkerk bij Papendrecht. Ook de A15, 39 minuten. En de N218 Spijkenisse Europoort voor Europoort. 41 minuten.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
24: Praxis.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
25: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
26: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
27: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja,
4: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Alle Sik & Verf bestel je bij
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Speel mee met de fluisteraar. De jackpot staat nu op
11: €5200.
10: Dit is Radio Veronica.

0: Centerfold. Het is woensdag, is het alweer woensdag, joh.
1: Join the club.
0: Het is al 7 oktober. Give the incredible. Ik doe morgen Radio Veronica. En vanuit gefeliciteerd, hij luistert altijd naar dit programma, David Guetta. Hij is opnieuw DJ van het jaar.
2: Ja. Wereldwijd, hè?
0: Wereldwijd. DJ Mack heeft net als vorig jaar David Guetta uitgeroepen tot de nummer 1 DJ van de wereld. En wie staat erop? Nummer 2.
3: Armin van Buuren.
4: Martin Garrix.
0: Martin Garrix.
4: Denk ik,
0: inderdaad,
4: ja.
0: Goed beantwoord. Het is Martin Garrix. Die stond in 24 nog bovenaan. En Armin van Buuren even in de lijst op nummer 7.
2: Oh,
0: kijk aan. Maar er komen ook geen nieuwe meer bij, dus dit zijn ze.
4: En waar sta jij dan?
0: Ik ben geen discjockey.
4: Oh.
0: Ja, ik ben discjockey, ik ben geen DJ. Ja, ook wel, maar anders.
2: Je produceert geen platen,
0: ik moet eens wat hits maken weer.
4: Ja, dat is.
0: Maar één kersthit, dat telt allemaal niet.
2: Nee.
0: Nou goed, we hebben een beetje een bijzondere ochtend. We hebben namelijk iemand in de studio die we zometeen even voor de microfoon gaan zetten. En ik heb Max in tijden niet zo ongelooflijk zenuwachtig gezien.
2: Ja, merk je het aan, hè?
0: Ik merk het. Er is iets aan de hand en jij gaat zo meteen iets proberen en jij maakt je daar zorgen over. En ik denk toch wel terecht.
2: Ja, toch wel, hè. We hebben Felipe Delhaas. Misschien heb je het artikel in het AD wel gezien. Er is een heel groot portret van hem gemaakt. Hij is namelijk een pepereter.
0: Ja.
2: Dus hij, zeg maar, als sport, het is ook officieel een extreme sport.
0: Het is een sport.
2: Hij eet hele hete pepers.
0: Ja. Nou, en jij mag een stukje proberen.
2: Hij heeft een hele boze jongen mee. En ik moet
0: zo meteen iets proberen. En jij maakt je daar zorgen over. En ik denk toch.

Kingston. Robin Thicke en Pharrell en T.Y. Blurred Lines. Want wat is hier toch geblurred? Precies. Het is woensdagochtend, Radio Veronica, je hebt ons gevonden. En van de week kwam ons oog terecht op iets heel bijzonders. Iemand die er een sport van maakt om zo heet mogelijk te eten. En ik moet zeggen, ik af en toe een theelepeltje sambal naast mijn kommetje Bambi. Hè? Als je een broodje kebab eet, even dat rode streepje saus erop. Oké. Maar er zijn dus mensen die er echt een sport van maken om met een stalen gezicht de heetste

0: pepers ter aarde ter mond te nemen. Nou, de Rotterdamse Verliep Delhaas is zo iemand. Hij stond van de week een heel portret in de krant. Ja, ik wil gewoon, ik moet weten wat deze man beweegt om tot bloedens toe deze hete toestanden ter mond te nemen. En hij staat gewoon in de studio. Verliep, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hè?
0: Ja, helemaal dankbaar dat je hier bent. Want je komt echt all the way straight van Bulgarije.
1: Ja, klopt. Klopt. Gisteren teruggekomen. En natuurlijk lekker vertraging in Nederland, want
0: dat hoort erbij. Dat hoort erbij, hè?
1: En nu net uit Rotterdam, gelijk hierheen door.
0: Dus je hebt amper slaap gehad.
1: Amper, ja.
0: Ongelooflijk. Nou, tof dat je dat helemaal wilt doen. Want ik ben zo nieuwsgierig, ik heb zoveel vragen. Neem me even mee in jouw hele paperwereldje, want hoe werkt dit? Wat is een sport, hè?
1: Ja, het is een extreme sport. Het wordt ook steeds officiëler. Dan krijg je ook met de League of Fire. Dat is dan eigenlijk de FIFA van het paper eten.
0: De League of Fire, dat is een mooi ook.
2: Ja, dat is mooi.
1: Ja, prachtig. Prachtig concept. En ze doen het heel strak qua challenges. Dus dat gaat dan bijvoorbeeld, dit is een saus die je moet shotten. Om maar wat te noemen.
0: Shotten. Gewoon achterover gieten.
1: Ja, en als je dat dan filmt en op internet zet, krijg je daar punten voor. Daar heb je weer ranglijsten van. En daarnaast heb je natuurlijk, en dat is eigenlijk het meest interessante, de peper-eetwedstrijden.
0: De peper-eeten. En waarom? Waar komt dit vandaan? Is dit iets van vroeger?
1: Bedoel je dan bij mij of in
0: de... Ja, nee, überhaupt. Er is een moment gekomen dat je dacht, oh, dat is wel lekker.
1: Ja, nou, voor mijzelf was het begon eigenlijk met dat ik op YouTube de Hot Ones show zag, waar beroemdheden dan zeg maar steeds pittigere kip met hot sauce eten. En voor mij was het toen eigenlijk dit helemaal niet aan de orde. Het was gewoon wel leuk hot sauce en ik wil wat proberen. En van daaruit eigenlijk was het, ja, dat is eigenlijk helemaal geen reden die je vaak hoort, maar gewoon de obsessie met dat al die pepers van die verschillende smaken hebben. Want honderden pepers en honderden verschillende smaken. Dus ja.
0: Je kunt ze ook onderscheiden van elkaar.
1: Ja, in die zin heb ik ook, ik heb wel ook echt een hele sterke reuk- en smaakzin in die zin. Vandaar dat ik ook op het Dutch Chili Fest en het Chili Con Carnaval zit ik ook in de vakjury. En ook sinds dit jaar ben ik hoofdjury.
0: Kijk.
1: Dan doen we gerechten beoordelen, hot sauces beoordelen. Je noemt het maar op en het komt voorbij.
2: Ik vind Chili Con Carnaval Festival, ja, dat is ook mooi. Het klinkt wel gezellig.
0: Dat is een festival.
2: En wat ik ook mooi vind,
0: geen wit overhemd aan. Hè, nee. Geen wit overhemd.
2: En wat ik ook mooi vind is dat jij eigenlijk ook zegt van ik heb helemaal geen talent.
1: Nee, ik heb hier echt totaal geen aanleg voor. Ook niet opgegroeid of opgevoed met pittig eten. Eigenlijk gewoon vanaf punt nul begonnen. En ja, tot de dag van vandaag ben ik mezelf eigenlijk meer en meer aan het trainen om nog pittiger te eten.
0: Maar wat is er tot nu toe het heftigste wat jou is overkomen met het eten van zo'n belachelijke peper?
1: Met een peper zelf? Ja, toen moesten we in de tweede ronde van de Europese titel vorig jaar moesten we 5-7 pot primo's eten. Dat is dan ook een van de heetste pepers ter wereld. En bij 2,5 gaf mijn maag het gewoon op. Wat overigens niet eens door die pepers kwam. Dat kwam doordat we daarvoor een saus moesten drinken. En daar zat dan weer een extract in. Nou ja, extracten, dat is zeg maar eigenlijk de pittige stof uit die pepers. Die koken of trekken ze er dan uit.
0: Ja.
1: En ja, de heetste peper, dat gaat richting de 3 miljoen. Maar het extract sausje wat we dronken, daar zat een extract in van 11 miljoen.
0: Oh, jongens. En je begon te gisten eigenlijk. Dat is eigenlijk,
1: ja, ik heb daarna in de akkers, want het is op de boerderij, zeg maar de peperboerderij van de Chili Hills in Bulgarije. Ik heb gewoon echt in die akkers echt even een uurtje moeten bijkomen. Gewoon liggen en het laten overgaan. Ja.
0: Ik kom een hoop vragen ook binnen trouwens in de app. Ik zie hier Gerrit mijn vraag aan hem. Heb jij nog wel smaak überhaupt?
1: Ja, juist.
0: Ja, je traint het, hè dan.
1: Ja, maar dat is niet altijd een voordeel. Want die extracten dus bijvoorbeeld. Mensen zullen het kennen van de pittige noedels uit de supermarkt. Dat er zijn ook extracten wat er allemaal door zit. Het is gewoon niet lekker.
0: Nee. Maar het verschilt ook per lichaam, denk ik. Niet iedereen reageert hetzelfde op wat jij... wat iemand zegt dat het heel heet. Dat kan voor de anderen valt wel mee zijn.
1: Ja, correct. Het is altijd een beetje subjectief. Ja. En dat zie je ook bijvoorbeeld met die peper-eetwedstrijden. In Bulgarije werd ik dan vierde. En de winnaar, dat was iemand die dat nog nooit had gedaan, maar gewoon van zichzelf daar dus echt talent voor had.
0: Ongelooflijk. Maar
2: het is toch, je zegt ook, ik heb dan een peper gegeten en dan lig ik eigenlijk kermend van de pijn, lig ik in een akker, lig ik tot bloedens toe te janken omdat ik een peper heb. Waarom? Wat haal je hier nou uit?
1: Ja, het is echt, natuurlijk als je het doet, het is met alle extreme sports natuurlijk, het is gewoon adrenaline.
2: Dat is het, hè?
1: Ja, en voor mij blijft het toch echt de obsessie, ook met zo'n wedstrijd, dat je al die pepers afgaat met al die bijzondere smaken. Ja, ik vind het gewoon geweldig.
0: Maar je hebt dus, ik vind het een mooi woord, wat mij betreft woord van Jai, je hebt een wedstrijdpeper meegenomen.
1: Ja, deze hebben we zelf 2,5 week geleden gebruikt in Breda, voor het Heet Zuur Hop Festival ieder jaar. En de laatste ronde, dat was dan een bord met 5 van deze pepers.
0: Maar ik heb net even geroken aan deze peper, dus zo ruikt de dood voor mij, denk ik.
1: Ja. Nou ja, detail, dit is dan een gated jigsaw. Ooit bedacht in Amerika, per ongeluk gekruist en dit kwam eruit.
0: Een gated jigsaw?
1: Ja,
2: Nee, ja, dat klinkt geruststellend.
3: Ja, precies.
1: Nou ja, het kan in de buurt komen van een Carolina Reaper. Ik heb deze zelf al een paar keer geprobeerd en dat doet hij gelukkig niet. Anders was het misschien ook een beetje te geweest voor de vroege ochtend. Maar hij is goed heet.
4: Maar je hebt handschoenen aan, zie ik. Is dat iets? Is dat nodig om hem vast te kunnen houden?
1: Voor mij eigenlijk niet. Voor mij is het puur dat ik het er gewoon altijd wel een beetje stoer uit vind zien. Ik ben er zelf ik kan er goed tegen. Maar we hebben ook hier in Amsterdam, vorig jaar bij het Shithot Fest, hebben we dus gehad dat dus fout ging. De organisator die wou mij helpen met pepers uitdelen. En die pakt al die pepers met zijn blote handen beet. En op een gegeven moment zegt hij, joh, maar wat voel ik? En wat voel ik aan mijn handen? En wat voel ik aan mijn gezicht? Ja, als je er niet gewend bent en je gaat de hele tijd met je blote handen aan zitten. Ja,
3: dan je gaat daarna even pissen? Nou.
1: Dan helemaal, ja. Zo. Ja, absoluut.
3: Is,
1: dat
3: is dan niet de bedoeling natuurlijk.
2: Ja, ik heb dat hiervoor gedaan. Dus ik heb alvast even...
3: Je hebt alvast... Goed zo.
1: Voor het veilig. Je bent veilig.
3: Nou, Max, ja, ik wil eerlijk zeggen, je hebt zo'n peper meegenomen. Ik ga hem niet eten, zeg ik alvast. Want ik moet vanmiddag nog iets presenteren. Maar Max, ik heb jou zover gekregen om misschien wel iets te proberen.
2: Ja, met nadruk op misschien. Ik hou nog een kleine slag om de arm. Ik heb echt een steen in mijn maag. Mm-hmm. Ik vind het echt heel erg spannend. Je hebt ook voor mij al melk neergezet. Ik dacht al dat dat voor na de peper is. Maar je zegt, je moet eigenlijk een bodempje leggen. Zodat je een stukje kan nemen. Nou, dat geeft me echt een heel onveilig gevoel.
3: Snap ik.
2: Maar we gaan het zo maar kijken. Zullen we het na het nieuws doen van half?
3: Ja, we gaan het zo doen.
2: Oké.
3: Okay. Ik zie je hebt nog geen hap genomen. Je bent nu al Simply Red. Oei, oei, oei. Kijk of je kan voorbereiden. Überhaupt. Of zie je nu al sterretjes? Dat is ook een. Stars bij Veronica.

0: Simply Red. Nou, dat kun je wel stellen, ja. En Stars. Zing. Zometeen kijken we of Max de peper ter mond gaat nemen.
1: Ja, we gaan het zien.
0: Maar eerst gaan we de boel nog even lekker maken. Want we hebben hier ook nog een andere envelop liggen met €150 erin. Namelijk voor Zing. Nou, de Ping kun je bij elkaar zingen. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf kwalificeren om mee te mogen doen. En dat doe je door dit af te zingen na de Ping. Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En misschien mag je meedoen. Zal ik hem nog één keer...
1: Ja, is goed.
0: Ja, kort af.
2: Deze is moeilijk.
0: Ja?
2: Ik dacht namelijk altijd dat het eerste woordje wat anders was dan het tweede woord.
0: Oh.
2: Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb dit altijd verkeerd gezongen.
0: Nou, spannend. Misschien lukt het jou wel. Lieve luisteraar, hè? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En misschien mag je meedoen met Zing naar de Ping. Het nieuws komt eraan van 8:30. Oh, wat zit er allemaal in, Marijke?
2: Wat is de grootste tv-blunder van dit jaar? En Max gaat een van de heetste pepers ter wereld proeven.
3: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
4: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
3: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
0: Je wint €32.000.
4: Alle info radioveronica.nl.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
11: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
16: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
0: Hi Veronica, verkeer met 61 vertragingen. En dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel, 40 minuten. De A15, ja, daar heb je hem weer. Gorinchem-Ridderkerk bij Sliedrecht-West, 34 minuten. En de N218 Spijkenisse-Europoort bij Europoort, een half uur vertraging. 8:58 en het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. De komende 20 jaar gaat het aantal Nederlanders dat de diagnose kanker krijgt met bijna een kwart omhoog. Volgens het kankercentrum komt dat vooral door de vergrijzing. Huidkanker wordt dan de vaakst voorkomende vorm. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer telkens frustreren moeten maximaal 6 maanden celstraf kunnen krijgen. Dat wil het kabinet. Volgens asielminister Van der Brink is het asielbeleid anders niet geloofwaardig. De gestopte talkshow RTL Tonight heeft de tv-knol gewonnen voor slechtste programma van het afgelopen seizoen. En ondanks veel geld en veel promotie bleven de kijkers weg, zegt de jury. En dit toch wel bekend geworden fragment is de blunder van het jaar geworden.
17: Totaal anders.
18: Ja.
17: Ja?
18: Nou, die kan er weer uit binnenkort. Jezus. Verschrikkelijk zeg.
2: Ken je het nog?
18: Echt, wat erg Kees. Wat heb je ervan gemaakt?
19: René, even rustig.
18: Nou, rustig. Ik ben rustig hoor. Maar ik vind het echt lelijk.
2: Dat is natuurlijk VT Woning.
0: VT Woning. Hebben wij nog nagedaan ook hier in de Veronica Studio. Ja. Wat lelijk.
2: De blunder van het jaar dus. Nou, het is een beetje een discutabele titel misschien. Maar goed. Ik denk dat de tijd is.
0: Over blunders gesproken.
2: Ja.
0: Wij hebben nog steeds Philippe Delhaas in de studio. Hij is beroepspepereter, om het zo maar te zeggen. Jij doet dit bijna dagelijks toch wel? De heetste pepers die er bestaan, maar dan in wedstrijdvorm. Je komt net terug van een heel ver land. Want je was gisteren nog in een heel ander land om hier aan mee te doen.
20: Bulgarije was een wedstrijd, hè?
0: En nu ben je hier en je hebt dus een van de heetste pepers die er zijn meegenomen.
21: Ja, correct. Ik zou zeggen, we gaan het gewoon doen zoals ze in de wedstrijden doen. Dus wat wij zo doen, wij moeten die peper omhoog houden. En de rest die moet zeggen, 1, 2, 3, eat that chili. En nogmaals, doe wat goed voelt. En dat is dus niet wegrennen. Je moet wel wat eten, maar...
20: Ja, want ik sta nu op het punt om dit te gaan doen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zweet in mijn handen.
0: Ja, ik heb je zelden zo zenuwachtig gezien.
20: Ik heb mijn kaken trillen ook een beetje. Ik heb echt een steen in mijn maag. Iemand zei nog in de app, die brandt vanzelf al weg als je zo die
0: steen in
20: je
0: maag, die brandt weg, ja.
20: Dank je wel.
0: Ja, we hebben ook nog een challenge voor je. Want als je dan de peper te mond hebt genomen, dan mag je daarna het weerbericht doen.
20: Ik heb hem nu vast. Misschien moet je de legendarische woorden maar gewoon gaan zeggen, Filip.
21: Alright, daar gaan we. 1, 2, 3, eat that chili.
0: Max koud op dit moment op een stukje van de heetste chili op aarde.
20: Ik laat hem even goed door mijn mond heen gaan.
0: En wat gebeurt er nu?
20: Nog niks.
0: Oh, dat valt me heel erg mee.
20: Ik denk dat ik een te klein hapje heb genomen eigenlijk.
0: Oh, en nu ga ik toch de vraag stellen.
20: Philippe niet, geloof ik.
0: Philippe heeft namelijk wel een goed stuk
21: te pakken. Hij moest bij mij even landen, maar zo, die is heet.
0: Hij is wel heet. Maar wat nu? Ga je dan nu nog een hap nemen?
20: Het is echt alsof ik een stukje paprika heb genomen.
0: God, wat een anti-klimax.
21: Groot hap, daar ga je.
20: Wil je het bedje nog een keer instarten? Dan probeer ik het nog een keer.
0: Amuseren. Max gaat nog een stukje nemen, want er gebeurt niks.
20: Ja? Zeg jij de woorden, Philippe?
21: 1, 2, 3, eat that chili.
0: Daar gaat hij weer. Max neemt een tweede hap. En nu gebeurt er daadwerkelijk iets.
20: Ja, dit... Ja.
0: Er komt een rook uit. Nee, dat niet. Maar het is
20: valt nog mee, ik heb hem doorgeslikt. Komt hij later binnen, Philippe?
21: Het is sowieso wel een beetje een slow burner, dus inderdaad...
0: Een slow burner?
21: Ja, sommige pepers hebben dat. Hoe langer je blijft staan, hoe meer die gaat opbouwen.
20: Ja, ik vind het echt nog meevallen, moet ik zeggen.
21: Nou ja, hey, zoals we zeiden, misschien heb je er wel talent voor.
0: Je hebt er talent voor.
21: Neem mijn plek.
0: Bulgarije, here we come.
21: Dan kan ik weer lekker gaan organiseren.
20: Ik vind het echt meevallen.
21: Ja. Nou, kijk, dat is fijn om te horen.
0: Moet ik nog een stukje eten?
21: Het is all up to you. Alles voor de show.
20: Ja, sorry, ik vind het echt heel erg...
0: Nou ja, dat weerbericht kun jij gaan doen, Marijntje.
2: Ja,
0: nee, dat zou ik doen. Oh ja, dat doe jij, oké. Okay.
2: Ja, okay, nou ja.
0: Hoe klinkt het weerbericht na zo'n peper?
20: Eerst nog plaatselijk nevel en mist. Daarna vrij zonnig en opnieuw zacht. 20 tot 23 graden. Vanaf morgen koeler en rond de 15 graden.
0: Ja, ongelooflijk.
2: Hoe is het mogelijk?
21: Helemaal top.
0: Nou, applaus voor Max. Echt.
2: Nou, ja, nieuwe carrière.
0: Alle zenuwen zijn in één klap weg ook. Zie je dit?
20: Valt allemaal wel mee, ja.
0: Je trekt wel wat rood weg, maar dat maakt niet uit.

0: voor jou. We moesten wel, hè. We konden niet anders. De Red Hot Chili Peppers en Snow bij de radio. En even kijken hoe het nu met Max is. Want ja, we zijn nu even iets verder in de tijd. De peper.
1: Ja, er is eigenlijk van alles nog buiten de uitzending gebeurd. Ik heb een grotere hap genomen. Twee zelfs. Het gaat best goed. Ik wil nu ook nog wel een hapje nemen. Gewoon voor op de radio. Dat mensen dat kunnen horen.
0: Ja, nog één.
2: Ja. Ja, je moet wel uitkijken trouwens hoor. Felipe zei net wel dat je echt moet uitkijken. Dat je grootheidswaanzin begint te krijgen.
3: Nee, dat niet.
0: Grootheidswaanzin in de pepelerij.
1: Ik heb nu echt het grootste hapje genomen tot nu toe. Jij hebt ook een hapje genomen, Marijke, maar dat heb je al gelijk uitgespuugd.
2: Nou ja, ik had een hapje genomen, want jij zei al, ik doe klein. Ik eet nooit pittig, dus ik vind een ert bij wijze van spreken
0: al
2: pikant.
0: Een ert al,
2: dus
0: ja.
2: Ik had een hap en jij zei, nee, dat is echt te groot. En toen schrok ik heel erg, dus spuugde ik hem meteen uit. En dat is een kwartier geleden, mijn onderlip doet nog steeds pijn.
0: Ja, en je begon te zweten ook.
2: Ik zweet nog steeds.
0: Ik zweet nog steeds.
1: Ja.
0: Nou, hoe dan ook.
2: Lekker. Je geeft geen kick, nog steeds niet.
1: Nee, het gaat best goed. Ik heb me echt druk gemaakt om niks.
0: Nou, wat fijn.
3: Ja. Ik bedoel wat ik zeg. Hey, 11 april 2027 Eindhoven. De Dutch Chili Fest, het nationale feest. Ja. Vier amateurwedstrijden. Ik zou zeggen, doe mee.
0: Zie
3: ik
0: je daar, Felipe.
1: Bij deze,
3: uiteraard. Ja, ik ben hoofd van de jury, dus ik ben er sowieso.
0: Mart is erbij.
1: En leuk dat je er was, Felipe. Dat je hier helemaal naartoe bent gekomen uit Rotterdam.
0: Ja, waanzinnig.
1: Fantastisch.
0: En, we houden jou in de gaten nu. Dat snap je ook wel, hè?
3: Ja, zeker. Ik zou zeggen, als jullie een keer even hier iemand op de pijnbank willen leggen.
0: Dat komt goed. Zing. Nou, het gaat er ook heet aan toe natuurlijk in Zing naar de Ping. Want wij hebben hier 150 euro liggen. Drie rondes gaan we spelen. Elk goed antwoord win je 50 euro. Je mag nou ook een ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout of een blackout, dan ben je je geld kwijt. Maar hebben wij voor jou de Echo in de Morgen. Kurkentrekker! Die ligt lekker in de hand. En vandaag spelen we het met Nicole Scheffer uit Eemnes. Nicole, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Gerard.
0: Hallo, hallo. Wat gaat er gebeuren in jouw leven vandaag?
4: Ja, ik ga een aantal pilotenselecties afnemen voor onze vliegschool in Lelystad.
0: Oh, kijk aan. Dat doe jij?
4: Ja, dat doe ik.
0: Wat goed.
4: Ja, leuk hè?
0: Jij leidt die opleidingen, zeg maar.
4: Nou, ik ben onderdeel van een heel groot team en iedereen heeft zo zijn verantwoordelijkheden. Maar ik doe de selecties inderdaad. Oh, okay.
0: Nou, wat leuk. Hè. Ondertussen kun je dat hopelijk zingend gaan doen. Want ja, het mooie is, je gaat het live doen. Hè, want we hebben het best moeilijk gemaakt. Want Marijke zei al, ik heb dit nummer nog nooit goed gezongen. Toen ik erachter kwam dat de tekst anders was. Want je moest dit afzingen na de ping. En we kregen een hoop binnen. I'm a feeling pain inside my head. Oh, wat gebeurt er? I really don't think you're strong enough, no. Mooi, nou heel mooi. Maar Nicole, jij gaat het live zingen.
4: Ja, ja, nou ja, ik eet liever een peper dan dat ik het live ga zingen, maar oké. Okay.
0: Nou, zal ik het nog één keer draaien, dan sluit jij aan. Dan op.

0: juiste tekst.
1: Wacht even, is het Life After Love?
0: Ja.
1: Niet Love After Love.
0: Nee, dat dacht ik ook altijd, maar nee. Ongelooflijk. Nicole heeft het gewoon goed. Heel goed, Nicole. We gaan door met jou. Ben je er klaar voor?
2: Ik denk het.
0: Oké. Komt-ie aan voor €50. Zing.

0: zeg. Eric Clapton, heel goed. Ga je door?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, okay, komt hij aan voor.
1: Ik ga voor de keuken trekken.
0: Nee, dan moet het fout gaan natuurlijk. Maar hier komt hij aan voor 100 euro. Hè?
1: Shut up and dance with me.
0: Heel goed, 100 euro. Ga je door?
1: Ja.
0: Ja. Oké, okay, daar komt hij aan voor 150 euro. Ja.

0: Trekken, trekken. 150 euro, Nicole.
1: En een waanzinnige zangcarrière natuurlijk.
0: Een waanzinnige zangcarrière natuurlijk. Die doe je er gewoon even bij, Nicole. Goed gedaan hoor, goed gedaan. En welke wil je helemaal horen? Wil je Cher, Eric Clapton, Walk the Moon of Katrina and the Waves?
1: Nou, Cher graag.
0: Toch Cher? Ja, want jij weet de tekst. Dus, ja.
1: Ja.
0: Je had voorkennis. Ik ga hem nu extra hard meezingen, Nicole.
1: Nou, geweldig.
0: Maak er een mooie woensdag van, hè.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: Cher, Billy, voor jou.

dan meteen wat geleerd ook, hè? Do you believe in life after love? De keuze van Nicole Scheffer. Zij won 150 euro in Zing na de Ping. En ze ging voor Belief van Cher. Zometeen na 9 uur is het weer tijd om te gaan kijken in iemands stemlijstje. Het top 3000 uur.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1.000. Hubo helpt.
9: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
9: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
14: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Oké.
21: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
23: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
24: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
25: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevert kosten,
26: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
27: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
28: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen.
0: Hoe moet dat nu verder? Zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 9 uur.
5: Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. Vandaag wordt herdacht dat Hamas 3 jaar geleden ruim 1200 mensen doodde en er ruim 250 gijzelde in het zuiden van Israël. Bij een van de herdenkingen vielen 2 doden, dat zeggen de Palestijnen. Tijdens een herdenking gisteren zei de Israëlische premier Netanyahu door te gaan met de aanvallen op iedereen die bij de aanval in 2023 betrokken was. Ook in Nederland zijn herdenkingen, onder meer bij het Vredespaleis in Den Haag. Daar zijn extra veiligheidsmaatregelen voor genomen. Het kabinet wil harder op gaan treden tegen uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren. Ze moeten maximaal 6 maanden cel kunnen krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel van asielminister Van den Brink. Het is een laatste redmiddel als alle andere manieren om iemand het land uit te krijgen zijn mislukt. De politie in Hogeveen had ook gisteravond weer zijn handen vol aan jongeren in het centrum, meldt RTV Drenthe. De groep rijdt rond op fatbikes, veroorzaakt overlast en valt mensen lastig, onder meer ook met vuurwerk. Ook gisteren werden er weer een aantal opgepakt. Een deel ervan is minderjarig. En de talkshow RTL Tonight heeft de TV-knol gewonnen als slechtste programma van het afgelopen seizoen. Een nieuwe tafel en veel duiders konden de kijker niet overhalen, dat zegt de jury. Die koos Harry Mens als slechtste presentator. De TV-knol is door de redactie van omroepvakblad Spreekbuis bedacht als tegenhanger van de televisiering. Het weer nog, het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden voor tussen de 20 en de 24 graden. Vanmiddag wat meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen dan regen.
5: Oeh, de herfst komt eraan. Wees voorbereid. En er zijn nog 44 vertragingen en dit zijn op dit moment de 3 grootste problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel, 1,5 uur. En daar is die, ja, de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij de havens 6200, 7000.
7: 7000?
5: Ja, daar is de oprit afgesloten, 22 minuten. En de auto met pech op de N218, Spijkenisse Europoort, zorgt nog steeds voor 22 minuten.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
28: Hoi.
12: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
29: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt!

0: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
1: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
0: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
1: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
4: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
5: Big deals bij Keukenconcurrent.
4: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Dus je hebt een ID Bus Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort, ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.

0: 50 jaar YouTube inmiddels. We hebben het laatst gevierd hier op Radio Veronica. Dit was The City of Blinding Lights.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Renze de Vries uit Veldhoven. Goedemorgen, Renze.
3: Hoi, hoi, man.
0: Hoi, hoi, man. Alles goed, Renze?
3: Ja, zeker.
0: Ja. Zit je er lekker in op deze woensdag? Dat is mooi om te horen.
3: Ja, we zagen bijna de dag of de week om midden.
0: Ja, ik hoor Zaagmans al, hoor. Ik hoor hem al. Ja. Zeker wel. Ja, we gaan lekker in jouw lijstje gaan wij vroeten, muzikaal gezien. En ik zie een hoop 80s, 90s, hè. Dat is toch wel jouw periode geweest?
3: Ja. Vooral de jaren 80, ja. Dat was geweldige muziek wat daar allemaal uitkwam. Ja, daar kun je al een top 3000 mee vullen, zeg maar.
0: Eigenlijk wel, hè. Eigenlijk, ik zit er te denken. Ja. Als we daar gewoon een top 3000 alleen in de 80's doen, zouden we daar dan mee aan wegkomen? Ik denk het wel.
3: Binnen 5 minuten is die gevuld.
0: Oké. Okay. Nou, helemaal goed. We gaan veel uit jouw lijst draaien vandaag. Ik zie ook de mode van Ten Jericho. Oh,
3: heerlijk.
0: Die ga ik zeker draaien zometeen. Maar eerst heb ik hier de Pasadena's. Wat heb jij met de Pasadena's?
3: Nou, gewoon, ik vond gewoon een lekker nummer. De vorige van de Pasadena's was ook goed, maar ik vond deze weer een tikkeltje weer beter. En ja, ik weet dat jij Bruno Mars geweldig vond met Uptown of zoiets nummer.
0: Ja,
3: dan valt dit toch ook wel onder. Dit is ook, hier zit alles in, zeg maar. Hier zit alles in.
0: Nou, het begint al meteen als een trein dit. Hier, fluitje van een... De Pasadena's riding on a train voordat de boel ontspoort, Renze. Geniet van dit uur, hè?
3: Dankjewel.

0: Exact een jaar geleden was dit de hit van Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Daarvoor de Pasadena's Riding on a Train. Het is de top 3000 uur en ik wil je aandacht even voor het volgende. De Fluisteraar. Want wij hebben sinds vanmorgen weer een nieuwe fluisteraar die langzaam maar zeker tot ons is gekomen. Misschien ook wel tot jou. En mocht dat nou nog niet het geval zijn, dan is het echt zaak om even op te letten. Want de jackpot is nu €5200. Hij is iets minder dan die van gistermiddag, dat weet ik wel. Maar toch, €5200 is het bedrag van de jackpot. En daarbovenop nog kans op een jaar lang gratis energie van energiekiezer. Wie is deze fluisteraar?
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Begint er al wat vandaag? Heb jij al een idee? Misschien wel, hè. Als dat het geval is, app dan fluisteraar naar de Radio Veronica app. Mag je straks bij Marisa aan een gooi doen naar de jackpot van €5200.

0: Duran. When she shines, she really shows you all she can. Dat is een mooie zin, hè? Rio in de top 3000 uur.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: 20 inch wielen. Automaat. Oh, deze is perfect.
8: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
9: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust.
13: Online is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Verkeer. 21 vertragingen. Dit zijn de problemen. De A9 Alkmaar Amstelveen bij Schiphol Oost. Door een ongeluk. 18 minuten. De A12 Den Haag Utrecht bij Voorburg. Daar is de lading afgevallen. Ja, een half uur vertraging. En de A27 Gorkum Utrecht bij Noorderloos. 24 minuten.
6: Dit is Radio Veronica.

Kijk, dat zijn teksten. Dat zijn adviezen, daar houden we van. De Doobie Brothers hebben het weer bij het juiste eind. Listen to the music all the time. En daarvoor muzikale frisse lucht. Het was Air and All I Need. De top 3000 uur. Je zit er middenin bij Radio Veronica. Het lijstje van Renze de Vries uit Veldhoven. En daarin staat deze in neon letters te knipperen. Och, die gaat even keihard hier. Waanzinnige. Ten Jericho. The Motive.

Ja, ik dacht, het kan nog 24 graden worden plaatselijk. Dus nog heel even een zomerse uit de lijst van Renze de Vries uit Veldhoven. Want in zijn lijst zijn we bezig plaatjes te draaien. Dus Mascherada, Sergio Mendes, de Black Eyed Peas. En daarvoor, die ging keihard. En de vaste fans van het nummer melden zich ook in de Veronica. Vind ik altijd leuk. Tangerico en The Motive. We gaan nog even op muzikale sterrenjacht.

voor Renze de Vries uit Veldhoven. We hebben zijn stemlijstje centraal gehad de afgelopen uur. En dat kan zomaar jouw lijstje zijn mocht je gestemd hebben voor die top 3000. Misschien morgen weer tussen 9 en 10. In de top 3000 uur zometeen is Marisa hier. 3 uur lang. Radio Veronica, wij stijgen nog even tot ongekende hoogte.

0: deze week in de bonus. AH Elsterappels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou?
5: Barst ik nu uit in een lied?
4: Zo'n deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
8: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van...

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus. Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
6: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
9: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Belsimpel zet de tijd op 10 uur.
11: Radio Veronica.
10: Met het nieuws.
11: Het is 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Wie vanaf 2029 toe is aan vervanging van de cv-ketel, moet verplicht een hybride warmtepomp nemen. Die is een stuk duurder dan een gewone ketel. Maar woonminister Boekholt O'Sullivan zegt dat je een subsidie kunt krijgen en voor de rest een renteloze lening. Woon je in een appartement of een monumentaal pand, dan geldt die verplichting niet. Bij een herdenking van de aanslagen van Hamas vandaag precies 3 jaar geleden zijn 2 mensen gedood. Volgens de Palestijnen gebeurde het bij een kibbutz, vlakbij de Gazastrook. Wereldwijd is de moordpartij in 2023 door Hamas herdacht. Daarbij vielen toen ruim 1200 doden en werden meer dan 250 mensen gegijzeld. En in Amsterdam-Zuid brandde maandagavond een bloemenstal af en er is nu al 20.000 euro opgehaald om hem weer op te bouwen, meldt AT5. Onder meer voormalig Ajax-iet Hakim Ziyech deelde een poster over omdat hij klant was. Er kwam ook een anonieme donatie binnen van 5000 euro, maar het is niet duidelijk of die van Ziyech is. Het weer, het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag wat meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen dan wat regen.
13: Marijke, dankjewel.
12: Graag gedaan.
13: En het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 10 vertragingen op dit moment en dit zijn de langste 3. We beginnen bij de A2 Utrecht en Bos bij Deil, 9 minuten extra. En de A8 Zaandam Amsterdam bij Westzaan, 10 minuten. En tenslotte de A59 Zonzeel Os bij Maden, 8 minuten.
14: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
16: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
17: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
0: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
18: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
19: What a walk! And give you a walk!
18: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
20: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
21: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
23: Voor de makers.
24: Praxis.
25: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
26: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
27: Speel mee met de Fluisteraar.
28: De jackpot staat nu op €5200.

0: eentje over het onmiskenbare verleden. Een dag die nooit meer terugkeert in je leven. En toch wel een van de mooiste tracks, hè, uit de 80's ook. That was Yesterday van Foreigner. De Fluisteraar. Ja, heb je het meegekregen gisteren dat de fluisteraar geraden is? Jazeker. Het bleek Lange Frans te zijn. Mocht je de beelden gemist hebben, check de socials van Radio Veronica. Daar hebben wij bewijsmateriaal. En dan klinkt het ineens heel logisch. Hè? Dat heb ik altijd met die fluisteraar. Als je iemand dan ziet fluisteren, denk je, oh ja, dat ben jij. Dat is logisch. Maar goed, ik had geen idee. We zijn begonnen vanmorgen met een gloednieuwe fluisteraar. De jackpot is gereset naar 5.000 euro. Bij Gerard is er ook al een verkeerd antwoord uitgegaan. Dus die staat momenteel op 5.200 euro. En we hebben een nieuwe dappere strijder. Haar naam is Sylvia Stok. Sylvia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dordrecht, alive and kicking.
1: Juist.
0: Hey, en wat doe jij deze zonnige woensdag?
1: Ik ben aan het werk, een halve dag. En vanmiddag ben ik vrij.
0: Oh, lekker. Wat ga je doen als je vrij bent in de zon?
1: Klussen in mijn nieuwe huis.
0: Oh, je hebt een nieuw huis. Ja, daar kan je natuurlijk heel wat tijd in kwijt. En ook heel wat geld, denk ik, hè?
1: Ja, daar kan ik het heel goed voor gebruiken, inderdaad.
0: Wat moet er allemaal nog gebeuren bij jou?
1: Wat niet. Er zijn heel veel dingen die nog moeten gebeuren. Als ik het eventueel zou winnen, dan zou ik ook de badkamer nog vervangen.
0: Ah, kijk aan.
1: Want daar heb ik nu geen financiën meer voor over.
0: Oh ja, en wat zou het dan helpen, hè, om 5.200 euro bij te kunnen leggen bij een nieuwe keuken? Het is een druppelbegloeiende plaat, want god, of een nieuwe badkamer, dat is allemaal zo duur tegenwoordig. Maar weet je, ik gun het je en ik hoop dat je het goed hebt. We gaan luisteren naar de gloednieuwe opgave. Daar komt ie.
2: Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Ik vind het al heel knap dat je überhaupt een idee hebt, lieve Sylvia. Ik zit er weer gewoon met stijgende verbazing naar te luisteren. Ik denk, wie is dit? Nou ja, zeg het maar.
1: Ja, het kwam gelijk in me op. Lies Vissendijk.
0: Lies Vissendijk, de actrice is dat, hè?
1: Ja, Roelien uit Gooise Vrouwen.
0: Gooise Vrouwen, ja, precies. Nou, ik ga het meteen vragen aan de jury. Dat zou toch wat zijn, dat gewoon net de jackpot gereset is en dat het meteen al goed is. Lieve jury, is onze nieuwe fluisteraar Lies Vissendijk.
3: Jouw antwoord is fout.
1: Nee. Jammer.
0: Oh, dat is jammer. Je kon het zo goed gebruiken. Daar, stel je nu voor dat je de fluisteraar nog een keer hoort en dat je denkt, oh, ik wil toch nog een gokje wagen. Geef je alsjeblieft gewoon nog een keer op, hè. Dat mag gewoon.
1: Ga ik zeker doen. Dankjewel.
0: Nou, hey, geniet van je mooie, zonnige, tweede, vrije helft van de dag. En heel veel succes in je gloednieuwe huis. Heel veel geluk ook daar.
1: Dankjewel.

Dat hoop ik toch niet, eerlijk gezegd. De Buggles bij Veronica. En Video Killed the Radio Star. We zijn halverwege op weg naar het weekend. We staan op het hoogste punt van de week. En ja, vanaf hier is het glijden naar het weekend. Tof dat je bent ingetuned hier bij Radio Veronica. Of je nu luistert voor het geld, de fluisteraar of voor de muziek. We zijn er voor je. Zo is dat.

is een lekker, dat appt Alexander. Ja, lekker hè? Teddy Swims, Mr. Know-it-all, Radio Veronica. En Milja die zegt, oh, de Clash die is zo lekker. Ik vind het wel leuk dat mensen dingen allemaal zo lekker vinden vandaag. Hopelijk de volgende ook, die ga ik zo meteen voor je draaien.

0: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux... van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
8: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
9: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
8: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
14: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
12: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
16: Ja, goedemorgen. Het is net 10:30 geweest. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Hoevelaken. Daar is een ongeval gebeurd, daar doe je er 12 minuten langer over. En de A10 Amstel-De Nieuwe Meer bij Amsterdam-Rivierenbuurt. Ook een ongeval, 16 minuten. En dan nog de A27 Breda-Gorkum bij Oosterhout-Oost. 10 minuten extra.
0: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
17: En nu
0: Marisa.

Black, Sweet But Psycho. Want ja, de leukste mensen die hebben nu eenmaal gewoon een klein scherp randje. Ja, de vraag is op dit moment, wat mij betreft, waar ben jij ingetuned bij Veronica voor deze woensdag? Misschien heb je wel een thuiswerkdag, maar zit je gewoon lekker in de tuin te genieten van de laatste zonnestralen? Of sta je alleen in de loods vandaag en kan je ongestoord meeblerren met alle hits die wij draaien hier bij Veronica? Doe je ook mee met een fluisteraar bijvoorbeeld? Laat het maar even weten, vind ik leuk. Dat kan gewoon via een foto, via een voice-appje, dat is helemaal mooi, dat ik jouw stem ook een keer kan horen. Of gewoon een tekstbericht, het mag allemaal gedropt worden in onze gratis radio. Veronica app. Och, en dit is zo mooi, want er zijn van die momenten in je leven, ja, dan heb je gewoon iemand nodig die er onvoorwaardelijk voor je is. En dat fijne gevoel van geborgenheid en veilig zijn bij de ander, ja, dat voel je echt in elke noot van deze klassieker. Van Cyndi Lauper.

0: Ja, jongens, die stem die is zo lekker donker. Ik heb het over Barry White. En nou, zijn klassieker, hè? Eén van zijn vele klassiekers. You See the Trouble With Me hier bij Radio Veronica. Bedankt voor alle leuke apps die binnenkomen. Bijvoorbeeld deze van Margaret, die zegt... Hey Marisa, met de tuindeuren open komt het zonnetje binnen op mijn kantoor. Radio Veronica aan, lekker meezingen met de hits. Dat maakt het werk nog leuker. Ja, dat is fijn, hè? Toch een soort van arbeidsvitamine. En Petra die zegt, ja, we zijn op vakantie. Gisteren in Bled en nu onderweg naar Ljubljana. Better Together. Oh, wat mooi. Zijn jullie bij dat mooie blauwe meer geweest? Lake Bled. En hebben jullie dat Bledse taartje geprobeerd? Ja, nu wordt een reisleider in mijn wakker. Hè. Ze verkopen daar een specialiteit. Ik weet even niet hoe het heet, maar dat is met gele room. En het is zo zwaar als een baksteen. Zo ligt het ook op de maag. Maar het is zo ontzettend lekker. Dus ik hoop dat jullie die geskipt hebben. En heel veel plezier in Ljubljana. Dat is toch prachtig daar. Een leuke app van Danielle ook binnengekregen.
1: Goedemorgen Marisa. Nou, de week is weer lekker door midden. Dus weer op de mensen die lekker aan het werk moeten. Veel plezier met werken. En ik ben vandaag vrij huishouden doen. En uiteraard heb ik lekker Radio Veronica op. Dus iedereen een fijne dag. Groetjes, Danielle.
0: Ja, dat is leuk. Spread the love, Danielle. Bert, moet ik erg om lachen. We hebben het over liefde. Maar Bert zit een beetje in een andere modus. Die zegt, hey Marisa, vanuit een collerende saai kantoor luister ik hier naar het enige lichtpuntje. Op mijn werk weten ze alleen nog niet dat ik bezig ben met heel veel leuke baantjes elders. We zullen je achternaam maar even verzwijgen dan. En Jacqueline die zegt, ja, op mijn vrije dag Radio Veronica aan. De zon in huis. Saus voor spaghetti aan het voorbereiden voor vanavond. En dan lekker bijkletsen met onze dochter en schoon. Zo'n love it. Ja, dat zijn allemaal leuke dingen, toch? Maar ik heb er nog eentje voor je voor het afleren. Die is van Angelina.
2: Hoi, hoi. Ik zit in mijn taxibus onderweg naar Rotterdam. Erasmus ziekenhuis. Klanten ophalen met de rolstoelbus. Fijne dag allemaal.
0: Nou, dankjewel. Dankjewel, Angelina. Wij wensen jou natuurlijk helemaal niets minder. Nee, dat doen we niet. Zo zijn we hier.

0: Sex on Fire van de Kings of Leon hier bij Radio Veronica. Zometeen, na de klok van 11, gaan we lekker meezingen. Meezingvignet is vandaag voor David Bowie en Tina Turner. En dat liedje klinkt ongeveer zo. De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker. Veronica.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst? Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
12: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Alle verf super voordelig.
16: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
17: Ja.
16: En nu?
17: Door mijn namen kopen.
16: Voor je bedrijf?
17: Ja.
16: Welk bedrijf?
17: Ja, dat weet ik nog niet.
16: Welke domeinen dan?
17: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
16: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
17: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
18: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
19: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Wat zeg ik?
20: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
22: Doei doei!
21: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
0: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
22: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
23: Balen zeg. Koffie?
22: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 11 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet en de vakbonden zitten in het katshuis in Den Haag bij elkaar om het over aanpassingen in de sociale zekerheid te hebben. Ook al zijn bezuinigingen van de baan, er moet nog wel geld bespaard worden. Het kabinet wil dat snel regelen, maar FNV-voorman Spekman zegt dat hij geen enkele druk voelt om tot een sociaal akkoord te komen. Burgemeester Breukelman van Hoogeveen is helemaal klaar met de al weken durende overlast van jongeren in het centrum. Ze rijden rond op fatbikes, intimideren voorbijgangers en gooien met vuurwerk. Er zijn al meerdere aanhoudingen geweest en gebiedsverboden uitgedeeld. Breukelman roept ouders met klem op hun kinderen in de gaten te houden. De Franse politie gebruikt voorlopig geen flitsgranaten meer bij de grote scholierenprotesten. Maandag raakte een scholier een hand kwijt toen hij zo'n flitsgranaat oppakte. De minister van Binnenlandse Zaken wil nu eerst weten wat er is misgegaan. Er lopen intussen verschillende onderzoeken naar politiegeweld tijdens de demonstraties. En bij nieuwe zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn 11 mensen omgekomen, onder meer in de hoofdstad Kiev. Er werden tientallen raketten afgevuurd en die kon Oekraïne niet onderscheppen door een gebrek aan afweer. President Zelensky zegt dat hij dat betreurt en dat afweer nog altijd de grootste uitdaging voor het land blijft. Het Veronica weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Door 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen.
27: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
28: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
27: Sorry Bo, het is beauty.
28: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
3: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaien of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
12: Speel mee met de fluisteraar.
13: De jackpot staat nu op 5.400 euro.

0: lekker man. Een liedje met een baslijn die harder pompt dan je hart naar 5 espresso. Ik heb het over de Purple Disco Machine samen met Sophie and the Giants en In the Dark.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Oh, we krijgen zoveel mooie apps binnen van mensen. Dat is, ja, dat is mooi. Bijvoorbeeld nou deze. Zo, telefoon opgeladen. Ik ben helemaal ready. Bel me, ik weet het zeker. Dat is een appje van Leonie. En dan Martin nog. Ja, als jullie me nu bellen, dan help ik jullie van €5400 af. Ach, wat een hartverwarmende berichten allemaal. Maar je moet je wel zelf even aanmelden, hè. En dat kan je het beste doen door gewoon te appen wie jij denkt dat onze fluisteraar is. En dat doe je naar de gratis Radio Veronica app. Dus denk jij het te weten, app dan even de naam van die fluisteraar. Stuur het naar ons, via de gratis Radio Veronica app. En misschien bel ik jou dan zometeen als wij het spelletje over een uur gaan spelen. Kan zijn dat je even een reminder wil, kan ik me zomaar voorstellen. Want we zijn vanmorgen begonnen met een nieuwe fluisteraar. Gisteren is de vorige geraden, dat bleek Lange Frans te zijn. Beelden daarvan kan je checken op de socials van Radio Veronica. En dit is onze nieuwe fluisteraar.
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica, join the club. Ja, dat ging heel snel. Echt supersnel.
0: Maar misschien heb jij dan toch wel herkend wie dit zou kunnen zijn. En als dat zo is, ja, dan is dit het moment dus. Door de naam van de fluisteraar te appen naar de gratis Radio Veronica app. Je speelt dus voor de jackpot van €5400. En natuurlijk een jaar lang gratis energie door Energiekiezer. Promise.

Er zit dus een dier in zee, dat heet de pistoolgarnaal. En die maakt een geluidje keihard, namelijk 90 decibel. Dat is vergelijkbaar met het volume van een haarfeun zo vlak bij je oor. Terwijl die pistoolgarnaal dus maar 5 centimeter lang is. Dat is wel bijzonder, hè? Ik vind het heel knap. En daarmee kan je toch eigenlijk ook wel bedenken dat het niet gaat om het formaat, maar wat je ermee doet. Ja, dat wil ik je toch even meegeven. Tot zover dit kleine natuurweetje hier bij Radio Veronica. De menselijke variant van de pistoolgarnaal heet Sabrina Carpenter. 1,50 meter lang.

Carlos Santana, She's Not There. Ja, en als ze er niet is, dan, ja, dan blijft de vaatwasser waarschijnlijk heel vol en goor achter. Ik denk dat het liedje daarover gaat. Ja, nou, er zit dus, ik las dit, ik denk dit wil ik toch even met je delen.

0: Als op een kaasfestival, want ja, dat bestaat. En als er een kaasfestival bestaat, dan ben ik daar ook natuurlijk als grote kaasliefhebber. En er was ergens een kaaswinkeltje en er stond met grote letters: Sweet dreams are made of cheese. Who am I to disagree? Moest ik erg om lachen. En elke keer als ik dit liedje nu hoor, dan zing ik de tekst op die manier mee. You're the Sweet Dreams, Radio Veronica van de Eurythmics. En dit is zo leuk. Zometeen back to the 90s met deze prachtige dame.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Krijgt een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.

0: 30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
10: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
11: Is Radio Veronica.
12: Het station van Gerard Ekdom.
11: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
12: En nu
11: Marissa.

dan met muziek. Dus ja, geef je op, zou ik zeggen. Gewoon het woord meedoen appen naar de gratis Radio Veronica app. En dan zou het zomaar kunnen dat ik je zometeen bel. Ik laat je een liedje horen. Krijg je er direct vlinders van? Nou, dan draai ik hem voor je. En zeg je van ja, leuk, maar Marisa, hier kan ik het niet op. Dan swipen we naar de volgende plaat. Gewoon op zoek naar iets dat jij leuk vindt. Laat het maar weten. Gewoon via de gratis Radio Veronica app. Meedoen appen. Meedoen. Zo simpel kan het zijn. Oh, jongens, dit is even een baksfeer die ik opentrek. Als je dit hoort, dan zit je toch eigenlijk meteen in een mysterieuze film.

0: Liedje uit de tijd dat botox en fillers en implantaten nog uitgevonden moesten worden. En dat hoor je. Aretha Franklin en You Make Me Feel Like a Natural Woman. Single, single, single swipe. Single, single swipe. Ja, goedemorgen Marijn Werkman.
1: Werksma.
0: Wat?
1: Werksma.
0: Werksma, oh.
1: Ja.
0: Oké, okay. Ja, dan moet ik even mijn producer ontslaan hier. Nee, Mark, ik ga jou nooit, don't worry, dat gebeurt niet. Het is echt, je bent de topper. Hey, en jij trouwens ook, hè? Want ja, jij komt uit Veendam. En je hebt wel interessant werken, vind ik.
1: Ja, vertel.
0: Nou ja, dat, tenminste, als ik Mark mag geloven. Hè. Ik bedoel, er staat hier dat je bij de financiële administratie van een Van der Valk werkt. Maar misschien zit je wel op een hoogwerk. Oh, dat klopt wel. Oh, gelukkig.
1: Nee, okay. Zeker waar.
0: Oh, dat klopt. Oké, okay, nou, ik vraag me dat altijd af. Hè. Dat is natuurlijk een supergrote keten. Is het dan ook dat je korting krijgt overal hè, waar je dan bij Van der Valks komt?
1: Ja.
0: Ah, oké. Okay. En hoe vaak ga je?
1: Nul keer? Ik ben er nooit verder geweest sinds dat ik het.
0: Nee. Oké, sorry. Ben ik toch even benieuwd. Waarom niet dan?
1: Ja, eigenlijk geen idee. Nooit echt mee bezig geweest, denk ik.
0: Oké, niet mee bezig. Nee, maar het bedoelt dus niet dat je zegt van ja, god, maar ik heb een kijkje in de keuken genomen. Nu durf ik niet meer. Het is niet zo.
1: Nee, zeker niet. Nee. Het is zelfs zo. Wij kunnen lekker langs het buffet in de middag. Dus daar geniet ik elke middag al van.
0: Oh my. Oké, ja, dat snap ik wel. Dat klinkt goed. Gewoon een lekker appelmoesje met zo'n klein kerstje erop. Of doet Van der Valk dat niet? Ik ben ook al een tijdje niet geweest. Even checken. Hoewel, dat is niet waar.
1: Ik zou het toch aanraden.
0: Van der Valk in. Ja, ik zeg het nu, maar ik heb laatst nog geluncht bij Van der Valk in Hengelo. Toen heb ik trouwens geen, hoe heet dat gehad? Geen appelmoes met kerst. Maar bestaat dat nog wel daar?
1: Ik zou het eigenlijk heel erg gezegd niet eens weten.
0: Het is, ik denk dat, weet je, het is bijna lunchtijd. Ik denk dat we daarom gewoon dit gesprek hebben over eten. Zullen wij gewoon lekker gaan single swipen, beste Marijn?
1: Laten we gaan.
0: Ja, toch? Welke muziek hou je van?
1: Heel breed. Het gaat van de 70s, 80s, 90s, Nederlandstalig, rock, trance, dance. Maakt eigenlijk niet heel veel uit.
0: Oké, ik hoor even iemand die mijn eigen muzieksmaak omschrijft. Dat vind ik altijd leuk. Nou, dan zit er vast wat tussen waar je blij van wordt. Ik ga iets voor je draaien. En dan kan jij dus zeggen van ja, dit wordt hem. Of swipe alsjeblieft verder, oké?
1: Okay? Ja, nou, dan gaan we.
0: All right, dit is nummer 1. This is how you remind me of what I mean. Ja, we hebben hier Nickelback met How You Remind Me.
1: Ja, een heerlijk nummertje.
0: Ja?
1: Maar ik ben toch wel heel benieuwd naar wat er nog meer is.
0: Ja, dat snap ik wel. Oké, dus we gaan lekker swipen. Dan komen we uit bij de volgende. Ja, ik heb Seal voor je. Seal met Adamski, een killer.
1: Nee, we gaan nog eentje verder.
0: Oh, dit wordt wel hier. Oh, jeetje, Living on the Edge. Nou ja, daar komt ie, Marijn.
1: Ik kan toch niet beter?
0: Nee, dat ik wou zeggen, de laatste, de beste. Ja, dit wordt hem. Ja, die gaan we draaien.
1: Ja, zeker.
0: Oh, nou, oké. Hoppakee, dankjewel. Dat is toch fantastisch. Ik ben blij dat je lekker hebt doorgeswiped. En zo zie je maar weer. Niet te snel opgeven.
1: Marijn, ja, helemaal top. Dankjewel.
0: Ga er lekker van genieten en doe ze de groeten daarbij van een Valk.

0: wow-deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Oh, de Amazon Prime deeldagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
7: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Great deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deeldagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
6: Oh.
9: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker vijven, Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
14: Big deals bij Keukenconcurrent.
13: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
18: Ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
21: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
22: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo Belsimpel kan het zijn.
23: Belsimpel zet de tijd op 12 uur.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 12 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet en de sociale partners gaan over een paar weken onderhandelen over hervorming van het sociale stelsel. Dat hebben ze afgesproken op het Catshuis. Het kabinet wil iets terug voor de geschrapte bezuinigingen. FNV-voorzitter Spekman ziet die misschien in aanpassingen in uitkeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Vluchtelingenwerk noemt het onacceptabel dat de opvang van asielzoekers in Ter Apel weer dreigt vast te lopen. Het COA waarschuwt dat er niet meer voor iedereen plek is en dat ook de noodopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum nagenoeg vol zitten. Andere gemeenten bieden volgens Vluchtelingenwerk te weinig opvang. Er komen nieuwe acties aan in het streekvervoer. Vakbonden FNV en CNV hadden de werkgevers een ultimatum gesteld in de vastgelopen cao-gesprekken, maar dat is verlopen. Vrijdag maken de bonden meer bekend. Eerder hadden ze al gezegd dat ze eraan dachten om tot het eind van het jaar één dag per week te staken. En een postuum record voor Paulien Cornelissen. Een week na haar overlijden staat ze met 7 boeken in de wekelijkse bestsellerlijst. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt, zegt boekenkoepel CPNB. Die noemt het een mooi eerbetoon van de lezers. Omdat het kinderboekenweek is, staan ook veel jeugdboeken in de top 60. Het Veronica weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen.
23: Ja, dankjewel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A1 Hengelo-Osnabrück bij Oldenzaal Zuid. Daar doe je er 6 minuten langer over. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij het Vaanplein. Daar staat een vrachtwagen met pech. De afrit is daar afgesloten. En het verkeer kan keren bij de volgende afrit. En dat is Oud-Beijerland. Dat is afrit 21. Vertraging is slechts 5 minuten. Dat valt nog wel mee, toch? En dan nog de A58 Breda-Tilburg bij Sint-Anna-Bos. Daar doe je er 7 minuten langer over.
24: Even bollen. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
24: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
26: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
27: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
26: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
27: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
28: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
29: Goed nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
30: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
31: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
32: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
33: Wow.
32: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
31: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
34: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
35: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
36: Thuisin, mooi wonen.
37: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
38: Citytrippen?
39: Drakentemmen in het Verre Oosten?
40: Of nee, juichen voor Oranje?
37: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
41: Get ready for the OG.
42: All y'all bitches sounding looking like me.
43: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
44: With the OG.
0: Precies.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
4: Speel mee met de Fluisteraar.
3: De jackpot staat nu op 5.400 euro.

0: Het is eigenlijk wel een goeie dit, hè, om elke ochtend mee wakker te worden. Back to life, back to reality. Soul to soul bij Veronica.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Gloedje nieuwe fluisteraar, want gisteren is de vorige geraden. Dat bleek Lange fucking Frans te zijn. Lange Frans, wie had dat gedacht? Nou, ik niet in ieder geval. De beelden daarvan zijn te bekijken op de socials van Radio Veronica. Ik heb net over op Instagram gecheckt. Ik moest er wel om lachen. Ik had echt geen idee. Maar goed, vanmorgen bij Gerard, nieuwe fluisteraar in première gegaan. Die is al 2 keer fout geraden. En zoals je weet, bij elk verkeerd antwoord stijgt de jackpot met €200. Dus die staat momenteel op €5.400. Daar speel je voor. En natuurlijk voor een jaar lang gratis energie door Energiekiezer. En als je denkt, wie is die jij? Dat is Gerard Hol uit Zwolle. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat doe jij op dit moment? Het is een beetje wat ruisten door het struikgewas, als ik zo naar jou luister.
2: Ja, ik sta bij mijn bus. Ik ga zo weer rijden.
0: Oh, je bent buschauffeur?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, en begint het al een beetje druk te worden in de bus?
2: Nee, want ik sta nog op de stalling. Ik ga zo weer mijn lijn beginnen. Dus.
0: Ja, precies. Oké, okay, welke lijn is dat? Kunnen we je ergens herkennen?
2: Lijn 166, Zwolle Raalte.
0: Okay. Oh, nou, dat is wel meteen de beste lijn, hè? Ik zie ook mensen heel enthousiast hier in de studio kijken.
2: Oh, oké.
0: Okay. Het is toevallig iemand die buslijn wel eens pakt. Hey, nou, Gerard, we gaan de fluisteraar met je spelen. Luister goed. Ja. Dit is de opgave.
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Ik ben even benieuwd, Gerard. Stel je voor dat jij dat wint, hè, die €5.400. Wat ga je ermee doen?
2: Nou ja, ik ben bezig met een tatoeageproject op mijn arm. Dus ja, op dat gebied kan het daar wel met inkt ingezet worden.
0: Ik vind het wel mooi, hè? Want jij gaat dus investeren in inkt. Ik hoor mensen wel zeggen van, nou, ik ben bezig met een tatoeage. Maar jij meteen met een heel tatoeageproject.
2: Ja, ja. Klopt, ja. Ik heb al 6 sessies gehad en er moeten nog 3.
0: Oh, oké, okay, op die manier. Oké. Okay. En wat, ja. een anker of een vrouw op een motor of een mandala of een tribal? Ja. Wat?
2: Nou, een mandala.
0: Een mandala? Ja, oh, dat is wel... Ah, dat is mooi natuurlijk. Ja, dat is mooi. Oké, okay. Nou ja, zeg maar. Jij dacht, wie is het goede antwoord?
2: Ik dacht dat het Caro Emerald was.
0: Caro Emerald, de zangeres. En, ja. en toen was het Caro Emerald en toen was het de Jordan. En nu is het Caro, geloof ik weer. Hè? Maar dan hebben we in ieder geval een beeld wie het is.
2: Ja, precies.
0: Ik ga het gewoon meteen even voorleggen aan de jury. Lieve jury,
2: helemaal goed.
0: Is onze fluisteraar Caro Emerald?
3: Jouw antwoord is... fout.
2: Oh. Jammer.
0: Ja, dat is ik snap wel wat je bedoelt eigenlijk. Toen jij hem zei, dacht ik ook van, dat zou zomaar eens kunnen. Maar het is niet zo. En dat spijt me eigenlijk wel voor jou.
2: Ik had gisteren maar gebeld, want die wist ik wel.
0: Die had jij goed. Oh nee.
2: Ja, die had ik goed, ja.
0: Ja, dat is dan wel zuur. En dan word je eindelijk gebeld. Dan ben je eindelijk aan de beurt en dan zit je erna. Nou ja, goed. Het kan gebeuren, maar weet je wat? Mocht je het alsnog weten, dan kan je dat gewoon laten weten aan ons dan weer. En dan bellen we je gewoon weer. Zoiets doen?
2: Nou ja, dat zou mooi zijn. Okay. Ga ik doen.
0: Goed zo. Dankjewel. Groeten daar aan iedereen tussen Zwolle en Raalte. Heb een veilige rit zometeen. En vooral een heel fijne dag. Ja, er komt €200 bij in de jackpot. Die staat momenteel op €5.600. Straks gaan we het spel natuurlijk weer spelen. Dus mocht jij toevallig mee willen doen...

lekker, even een flinke bak energie door de speakers in de vorm van de Simple Minds en Sanctify Yourself. Ja, we gaan wel even naar een andere versnelling toe, hoor. Ik hoop dat je daar behoefte aan hebt zo tijdens de lunch. Jij van die liedjes, die voelen een beetje als, ja, hoe zeg ik dat nu goed? Als een beetje als een open wond waar een heel mooi pleistertje overheen is geplakt. En het liedje dat ik nu ga draaien, dat is er zo eng. Want eerlijk zijn is eng. En Samber kan dat echt als geen ander, weet je. Dit gaat over van die momenten dat je iemand heel leuk vindt, maar dat je eigen spiegelbeeldje keihard in de weg zit. Ach, dit is zo bloedmooi en zo breekbaar. My body isn't ready.

dat zijn al van die liedjes die je inslaan als een bom. Samantha die appt ook al, ach Marisa, wat is dit mooi. En helaas ook herkenbaar voor mij. Ach, mij toch. Samber hoorde je met My Body Isn't Ready. Hopelijk haal je steun uit het liedje. Oké, zometeen gooien we wel echt over een andere boeg hoor. Want ik vind het wel tijd voor wat feest. We gaan even de fundering testen zometeen...

0: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro!
1: Alle info radioveronica.nl.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, uit een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
13: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
14: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
15: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
13: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
16: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
17: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
18: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
16: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
18: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
19: Ja, goedemiddag. Het is 12:30 geweest. Radio Veronica met het verkeer door. Ja, inderdaad, een flitsmeister. A1 Hengelo-Osnabrück bij Oldenzaal-Zuid, dan doe je er 6 minuten langer over. En de A58 Breda-Tilburg bij Galder, 23 minuten. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Simpelveld, weg afgesloten, 9 minuten extra.
0: Dit is Radio Veronica.
1: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
0: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
1: En nu,
0: Marissa.
1: Met de beste muziek aller tijden.

lekker wat stadion-energie door je speakers in de vorm van Kensington en Street. Ik heb deze ook nog voor je. Dat is van Wang Chang. Daar zit wel een beetje grappige tekst in. Ja, als je de tekst moet geloven, dan moet je je partner bij de oren pakken en inspelen op de donkerste angsten. En wat er dan gebeurt, dat onthult het liedje verder niet. Maar goed, het is wel een lekkere plaat uit de tijd dat synthesizers nog groter waren dan je auto. Wang Chang en het dance.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
0: Radio.
1: Goeie muziek.
0: Veronica.
2: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

Oh, bijna 7 minuten schoon aan de haak deze. Gewoon pure soul-perfectie. In vorm van The Temptations en Papa Was a Rolling Stone. Zometeen hier de muzikale ideeënbus van de Nederlandse radio.

0: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Teruggeleverde kosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Deze week in de bonus.

0: krankzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Uni Breaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
14: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 1 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Het eerste gesprek tussen kabinet, werkgevers en de vakbonden ging goed, zeggen ze na afloop. Nu de bezuinigingen op uitkeringen voor werklozen en zieken van tafel zijn, moet een oplossing worden gevonden voor de hoge kosten. Het echte onderhandelen komt later. De wolf komt op steeds meer plekken in ons land voor. Dit jaar zijn zeker 56 wolven geboren, de meeste in de provincie Gelderland. Er zijn ook 5 leefgebieden bijgekomen. Zo zijn er nu ook wolven in Oost-Groningen, de Vechtdalregio in Overijssel en in Midden-Brabant. En de Nobelprijs voor scheikunde is dit jaar voor 2 wetenschappers uit Frankrijk en Japan. Ze ontdekten hoe het zit met de tegenovergestelde werking van moleculen die elkaars spiegelbeeld zijn, bijvoorbeeld in medicijnen. Mannen krijgen een medaille en een diploma en mogen een miljoen euro delen. Het weer dan, nu nog veel zon, het is rond de 21 graden. Straks vanuit het westen bewolkt met vanavond regen en onweersbuien.
19: Op
18: de weg een paar files die nu opvallen. De A16 Rotterdam-Breda voor Hendrikje de Ambacht doe je er 7 minuten langer over. A59 Zonzeel Den Bosch voor Hooipolder 6 minuten. En voorwerpen op de weg op de A67 Eindhoven richting Venlo. Daarom is je vertraging voor Someren nu 10 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. En een compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
21: Doei doei!

0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Hijs is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Jozef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: 20% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
3: Speel mee met de fluisteraar.
4: De jackpot staat nu op 5.600 euro.
5: Wauw, geweldig.

0: Kees, dankjewel. Jullie alleen maar blije mensen in de studio, want dat is zo'n lekker nummer, dat Forever Man van Eric Clapton. Blijven we tot in de eeuwigheid draaien, maar we moeten er af en toe op attent gemaakt worden. En Kees, jij deed dat vandaag. Met je hele 06247196 en een beetje hebben en houden. Tot aan 3 uur vanmiddag hebben wij heel veel liedjes van je nodig. Wat zou je graag willen horen? Als je dat nou met ons deelt via de app van Radio Veronica, ga ik mijn uiterste best voor jou doen om het ook gedraaid te krijgen. Een beetje gevarieerde playlist willen we maken. Wat wil je horen? De app van Radio Veronica staat voor je open. En dan, hey, Caroline, als je mij zo hoort praten, aan wie moet je dan denken?
1: Aan Sade? Oh, aan een smooth operator.

0: meteen herkend. Smooth Operator, wat een prachtig liedje trouwens. Sade. Janine de Ruiter vraagt dat aan onder het kopje. Lieverd, wil je Smooth Operator voor mij draaien? Nou, dat wil ik met alle betekenissen Smooth Operator. Ik heb net een zeer interessant audio-appje gekregen. Wil ik toch wel even met jullie delen. Want dat is volgens mij één en al filosofie.
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Niks meer aan toevoegen.
0: Die Drive My Car van de Beatles. We horen het wel, ja.
1: Cars?
0: Smooth Operator, Call On Me. Dat is een vervolg. Zwaar gevraagd tussen Bas Wijnde trouwens. Interessant audio-appje gekregen, wil ik toch wel even met jullie delen. Want dat is volgens mij één

0: ga wel iets heel technisch zeggen nu. Ze hebben hem helemaal kapot geprocessed, hè, dit nummer. Het is wel een lekker nummer, maar het is helemaal kapot geprocessed.
1: Ik hoor dat niet zo.
0: Oh, Eric Prydz en Call On Me. Sebas Wijnen die vroeg het nummer aan. Ik ga meteen een heerlijke vraag aan Sietz stellen, want die kan gewoon weer bijverdienen. Sietz, ja. €2,95. Terwijl ik vrij zeker weet dat je zonder enige moeite en terughoudendheid het antwoord op deze vraag weet. Op wie is dit hele nummer gebaseerd? Op welke zanger?
2: Op welke zanger? Stevie Wonder.
0: Oh, hij zit er dichtbij.
2: Dat was Steve Winwood.
0: Ja. Helaas, you would win met Steve Winwood. En you would not win met Stevie Wonder.
3: Stenders. Ego.
0: In perfect Engels. Ah, je mag de helft.
2: Lekker.
0: De helft mag je declareren bij me. Stuur maar een tikkie. Ik weet per slotverrekening ook dankzij jou dat ik haar niet moet uitspreken als Fine. Dat je haar wel zo moet schrijven, maar dat ze in het echte leven Fine heet. Hier is Every.

stilte eilandje. Oh, een fijn stilte eilandje. Als je haar toelaat in je leven, dan heb je toch een net iets mooier leven. Fine, zo heet ze in het echte leven. Dus niet fine, maar als je er wilt vinden, dan is het wel handig om het te zoeken op fine. Fine en Everything in the Shade is deze week egotipje. Jean-Paul, die zit lekker te dansen op muziek van Sade. Kijkt om zich heen en ziet dat niemand van zijn collega's...

0: zeer geëngageerd. Gaat over de woningnood natuurlijk, denk ik. Living in a box. Nee.
1: Je hebt het me wel eens verteld, weet je? Dus je weet het zelf ook niet meer. Je hebt me wel eens verteld waar het over ging.
0: Oh.
1: Oh nee, dat was over de Beds are Burning. Ik zit in een heel ander waal. Dat was geëngageerd.
0: Begin al opnieuw. Living in a box. Dat zou kunnen gaan over de woningnood.
1: Ja, inderdaad. Dat is
0: helemaal niet gek. Overal zie je toch inmiddels gewoon ook weer mensen servers en zo. Weet je, allemaal onder, met van die doosjes en zo.
1: Ja.
0: Ik wilde er gewoon enige diepgang in dit programma aanbrengen. Het is bijna mislukt. Antoinette vroeg hem aan trouwens, Living in the Box. Dat was ook van het bandje Living in the Box. Zeer overzichtelijk en ze hadden nog wel een hitje of drie. En daarna was het over. Nog even terug naar Fine.
1: Ja.
0: Want er zijn wat nagekomen berichten. Nou, ik heb daar het volgende koor voor ingehuurd.
2: Nagekomen berichten.
1: Er zijn er echt veel. Zal ik er eens even een paar voorlezen? Leuk. Freddy zegt, heerlijke dreampop. Renze zegt, wauw, wat een gaaf nummer dit. Lijkt op het Lana Del Rey.
0: Ja.
1: Maar iets betere stem. En Danny Mulder zegt, dit is echt zo'n vrijdagavondplaatje. Dat moment dat je niks meer hoeft en alleen maar de radio aan. Mooi moment.
0: Schrijf hem op voor vrijdag.
1: Ja, Justin zegt, jeetje, wat een prachtig liedje. Doet me denken aan Lana Del Rey en Phoebe Bridgers. En Ingrid Bergen zegt, prachtig najaarsnummer. Penny Wiebega, mooi nummer op. Doet me denken aan die Franse zuchtmeisjes zoals Jane Birkin. Of was het Jean Birkin?
0: Ze mag allebei, want ze heeft mee mogen hijgen op Je t'aime moi non plus. Jane Birkin is wel de oorspronkelijke naam, maar omdat het toch een duidelijke Franse hijg was, mag je ook Jeanne Birkin noemen. Vind jij toch ook goed, hè? Ja. Moet ik van Gabrielle horen, want zij is hier de Franse adept.
1: Ja, nee, je zei het perfect.
0: Perfect, niks meer aan doen. Snel de volgende nummer instarten. Edwin Kuik, die zegt het kan verkeren. Vandaag, 2 weken geleden, had ik nog nooit van je bestaan gehoord. Kort via een dating-app een dag later de eerste ontmoeting. Morgen is het 2 weken geleden en zijn we 7 afspraken verder. En het voelt alsof we elkaar 10 jaar kennen. Zo snel overveeld.

0: Als ik erover nadenk, is het eigenlijk... Ja toch, Edwin Kuik, ik vind het een mooi verhaal. Twee weken geleden had hij dus nog nooit van het bestaan gehoord. Kort gesproken via een dating-app en één dag later de eerste ontmoeting. Hartstikke snel. Waarom diezelfde avond nog? Morgen is het net twee weken geleden. We zijn 7 afspraken verder en het voelt alsof we elkaar 10 jaar kennen. Dat bedoelt hij goed. Liefde is een raar ding, lieve Ellen. Laten we leuke avonturen beleven en ons leven verrijken. En daarom speciaal voor jou vraag ik via de Bonanza aan ons favoriete radioprogramma.
1: Dat staat er.
0: Dat staat er. Zwarte Talk Talk. En Living in Another World. In een totaal ander universum. Steve, jij gaat zo meteen ons vertellen wat er in de echte wereld allemaal gebeurt. Ja. En wat is dat?
2: Het is een beetje een vreemde rechtszaak van mannen in Nederland die zouden ingehuurd voor liquidaties. Ik vertel het zo meteen.
0: Oké. Over een minuut zijn we weer terug.
3: De reclame minuut.
4: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
5: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
7: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Oh, zo voor alle banken ook. Dan moet je ze eerst beroven, denk ik, alle banken. Ja. Om ze allemaal te bezitten of je doet gewoon mee aan de staatsloterij. Dat kan natuurlijk ook altijd. Het is iets over 2:30. Siets, mag ik van jou het allerlaatste nieuws?
2: 2:30 is het toch maar.
0: Ach, je pakken heb je niet. Pak. 2:30 nog maar.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Justitie verdenkt twee mannen ervan dat zij in juli vanuit Denemarken naar Nederland zijn gevlogen om mensen te vermoorden. Dat bleek bij de eerste zitting van de rechtszaak. Een liquidatie in Haarlem mislukte. In Amsterdam werd op iemand geschoten, maar die raakte niet gewond. De twee Somaliërs die in Zweden woonden zouden zijn ingehuurd door een crimineel netwerk.
0: Dat is wel heel internationaal allemaal. Mensen zoeken toch eens andere vakantiebestemmingen. Ziet, hoe is het op dit moment op het Nederlandse wegennet?
2: Ja, het is nog vrij rustig, wel een paar files die opvallen. De A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht-Oost, 11 minuten door een ongeluk. A59 Zonzeel-Den Bosch voor Hoijpolder, 7 minuten. En nog altijd problemen op de Zuurhofbrug met allemaal afgesloten rijstroken. Dat is de N11 vanuit de Maasvlakte richting Rotterdam voor de brug, 16 minuten extra.

0: Just Can't Get Enough. Mark Broer, die zegt, je draait me toch wel live, hè? Trouwens, is er wel een studio-uitvoering? Ja, die is er zeker, ja. Just Can't Get Enough was eerst keurig netjes een geregistreerde hit in Engeland. In Nederland deed het niet zoveel, en toen kwam deze versie, waar we allemaal gewoon mee mochten klappen en dansen. En die deed het, dus er bestaat wel degelijk een studio-uitvoering, en die is nog wel geinig ook trouwens. Just Can't Get Enough. Ik weet niet of ik je openbaar te schande zal maken of niet.
1: Ja, ja, het ging helemaal mis net.
0: Het ging helemaal mis, zijn jouw woorden. Jasper Venema zegt, hoorde ik nou net dat N11 bij de Zuurhofbrug voor file zorgt. Dat kan niet. De N11 ligt tussen Bodegraven en Leiden. Ja. De Zuurhofbrug ligt bij Rotterdam.
1: Ja, dat weet ik natuurlijk. En ik bedoelde ook echt de N15. En het staat hier ook N15. Ik weet niet waar de 11 vandaan kwam, maar het zat in mijn hoofd, denk ik.
0: NL, jij dacht het Nederlands elftal?
1: Nee.
0: Het zat gewoon nog in je hoofd.
1: Nee, maar de N11 is ook een hele leuke weg.
0: Ja. Die zijn ook een hele vernieuwende weg in de geslagen. Ja. Therese Ellis, wij hebben haar dag wat verbeterd door Fuck You te draaien van Thilo Green. En dan gaan we nu naar Gerry. Gerry, bedankt. Zonder telefoonlijn, geen telefoonverbinding dus, zegt hij. Het zal alles te maken hebben met dit nummer van Clan Campbell. The Wichita.

0: Normaal gebeurt er van alles in deze studio als er muziek gedraaid wordt. En dan communiceren we nog wel eens, wat zullen we hierna eens gaan doen? En heb je dat klaarstaan, heb je dat klaarstaan? Maar we hebben hier alleen maar de boksen keihard gezet. En hebben niets gedaan, alleen genoten van dit nummer. Behalve iets natuurlijk.
1: Ik heb ook wel genoten.
0: Ja, maar je hebt wel hard doorgewerkt.
1: Ja, ja.
0: Glenn Campbell, de Rhinestone Cowboy zelf. Annemiek zegt, oh Glenn Campbell, dan moet ik altijd aan Gerard Ekdom denken. Vin zegt, ik heb bijna tranen bij Glenn Campbell als ik terugdenk aan een documentaire. Ja, de laatste jaren van Glenn Campbell. He, dat was toch een pittige tijd, want hij kon zich niet alles meer herinneren. Was aan het dementeren.
2: Ja.
0: En probeerde zo lang mogelijk door te zingen, maar had wel met zijn familie afgesproken, als het echt niet meer kan, please. Maar ja, dan komt dat natuurlijk niet binnen. Maar je ziet dat hele proces, die aftakeling. En hij heeft het ook aangeboden als, dit gaat ontzettend pijn doen, maar ik vind dat ik de mensen hiermee moet helpen. Dus daarom heeft hij toestemming gegeven om die documentaire te maken. Hij is schitterend. Menno zegt, god, dan weten we meteen wat Douwe Bob zijn inspiratie vandaan heeft gehaald voor dat lange nummer van hem een paar jaar geleden.
3: Nou, dat snap ik wel.
0: Ja, dat klopt ook wel, want ik heb ook nog een herinnering. Douwe Bob die zong dit erg mooi ooit eens een keer bij De Wereld Draait Door. Dus dat was inderdaad dit nummer ook.
2: Ja.
0: Glenn Campbell en de Wichita Lineman. Ik volg altijd het videokanaaltje van Rick Beato, een van de grootste muziekliefhebbers. Hij speelt zelf ook heel veel instrumenten. En die had Jimmy Webb, de componist van dit liedje, een keer bij hem zitten. En ik kon bijna zijn tranen niet bedwingen. En hij zei, dit is een van de mooiste nummers, zo niet het mooiste nummer ooit geschreven. Zoveel.

0: zijn E willen.
1: Ja, bleef even, ja, voor het spel. Ja. Ik zoek de C.C. Penniston. En finally is aangevraagd door René. Jij zei, Rob, oh, er komt zoveel binnen.
0: Ja, er komt heel veel binnen. Er kwam net ook een hele leuke audio-app van Judith Split. Die zit heel lang te zoeken naar een nummer. En die wil dus, ze komt er uiteindelijk uit. En ik ben helemaal op haar hand. A Love Machine.
1: Ja.
0: En toen ging ik hem heel blij zingen. En toen ging jij net je microfoon openzetten. En ik had toch het idee dat ik in een wak viel. Want ik zong, da-da-da-da, I'm just a love machine. And I don't want anybody but you.
1: Ja, dat is je bedoelt... Love Machine van...
0: Dit is toch van ook van Wham? Maar dat is toch ook Supermax? Supermax? Nee?
1: Oh, ik ga nu Judith even luisteren wat ze wil. Want van jou kan ik niet er altijd op aan.
2: Ik hoor dat jullie een gevarieerde lijst willen maken.
1: Ja.
2: Is dan... hoe heet het nou? Is nou, joh. Supermax, dat was het. Supermax. Met Love Machine.
1: Ja.
2: Dat hoor je echt nooit eigenlijk.
1: Ja.
2: En dat is een superplaat.
1: Ja, superplaat.
2: Ik vind hem ook leuk, weet
1: ik
2: zeker.
1: Ja, Rob vindt hem ook leuk, dat is goed. Ik ga hem straks draaien, want ik heb niet zoveel tijd meer. Het nummer is best lang, is een minuutje of 4,5 en ik heb nog een minuutje of 2 over. Deze wordt ook heel vaak aangevraagd, hè?
0: Ja.
1: De nieuwe single van U2, onder andere voor Louis Verschoor, voor Roy, voor Phyllis. En ook Gert wil hem per se vandaag horen. De nieuwe single van U2 heet Silencio.

0: De nieuwe single van U2. Maarten heeft nog een audio-appje ingesproken. Het ging nog over Glen Campbell, of liever gezegd de dochter in dit geval van Glen Campbell.
1: Hey Rob en Carolien. Ik heb onlangs kennis gemaakt met Ashley Campbell, dochter van Glen Campbell, je raadt het al. En die had een prachtig nummer, Remembering, over de Alzheimer van haar vader. Als je het hebt over tranen, dat is er één. Bedankt.
0: Dankjewel, Maarten.
2: Ja.
0: Er is ondertussen weer heel veel geld bijgekomen. 5.600 euro. En ik neem aan dat onze vrienden van Energiekiezer ook nog wel meegaan, toch?
2: Ja, zeker.
3: Sst. Dit is de Fluisteraar.
0: Radio. Oh, is de verkeerde.
2: Dat is de oude.
0: Is de verkeerde.
2: Die is er voor heel veel uitgegaan.
0: Is de verkeerde. Ja.
2: Oh, en nou?
0: Ja, nou weet ik het ook niet meer zo goed. Zullen we maar naar de reclame gaan? Dan kom ik daarna wel bij je terug met de goede opgave. Mijn excuses voor dit buitengewoon amateuristische radiogedrag.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
5: Veronica. Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
11: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
16: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
22: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, Maak je huis mooier.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuisin, mooi wonen.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
25: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
26: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
27: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
28: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
29: BelSimpel zet de tijd op 2 uur.
30: Radio Veronica.
29: Met het nieuws. Het is 2 uur.
31: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
32: Hoi.
31: Na het eerste gesprek tussen het kabinet, werkgevers en de vakbonden vindt iedereen dat de komende tijd vaker gesproken moet worden. Ze hebben het gehad over de uitkeringen voor mensen die werkloos raken of door ziekte niet meer kunnen werken. Het kabinet wilde flink bezuinigen, dat ging van tafel. Nu moet een nieuwe oplossing worden gezocht om geld te besparen. 10 jaar cel voor een man uit Tilburg die na een drugsconflict een vrouw doodstak. Het gebeurde 9 jaar geleden. Omdat het allemaal zo lang duurde, kreeg de man een lagere straf dan de 12 jaar die justitie eiste. En bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 20 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. In een getroffen appartementengebouw vielen ook tientallen gewonden. De Oekraïnse president Zelensky baalt dat het niet lukt om meer Russische raketten uit de lucht te schieten door een gebrek aan afweer. Het weer, veel zon, is 20 tot 23 graden. Vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt met vanavond regen en onweersbuien. Morgen is het wisselvallig, dan nog maar 15 graden. Situatie op de weg. Op de meeste plekken kun je nog gewoon doorrijden, maar er zijn wel een paar opvallende files, zoals de A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht-Oost. 22 minuten door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. De weg is helemaal dicht op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best. Komt er een ongeluk, omrijden dus via Den Bosch over de A65 en dan de A2. Het is druk op de N15, dus, Maasvlakte richting Rotterdam. Voor de Zuurhofbrug 20 minuten. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
0: Ik laat hem nu horen. He? De fluisteraar die heeft jullie nog van mij te goed.
29: Sst. Dit is de fluisteraar.
0: Wie is dit?
29: Radio Veronica. Join the club.
0: Als je mee wil spelen, app fluisteraar naar Radio Veronica.
33: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
34: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is. Ik kan...

0: anders toe.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
3: Big deals bij Keukenconcurrent.
2: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers. Praxis.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
7: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
15: Speel mee met de Fluisteraar.
14: De jackpot staat nu op €5.600.
16: Wauw, geweldig.
15: Dit is Radio.

0: veel beroemder geworden dankzij Saturday Night Fever nog. If I can't have you, I don't want nobody.
1: Ja, die is ook geweldig, maar deze hoor je toch nooit?
0: Nee. En als Maria Magdalena, hè? Een Jesus Christ superstar. Wat mooie verhaal dat ze ooit eens een keer gestopt is met muziek maken, omdat ze knettergek van werd dat mensen dachten dat ze de echte Maria was. Oh. En kunt u mij genezen, mevrouw Ellen, mevrouw Maria? Oh. Dat is iets van, ik wil dit niet meer, ik kap erbij. Ja. Het is goed dat ze die oude stiel weer opgepakt heeft. Het is een leuk liedje dit. Was ook een klein hitje in Nederland. Love Pains, Ivan Elleman. Justin zegt nog even, is het raar als ik zeg dat me dit een tikkie doet denken aan Ich bin wie du? Nee, dat is helemaal niet zo raar.
1: Wel, ja, ja.
0: Marianne Rosenberg, Ik lerne Deutsch. Zometeen gaan we fluisteren. Maar eerst nog even een liedje voor Dominique van der Pol. Die wilde Snow Patrol, Just Say Yes. En dan zou ik wat aan willen vragen. Staan we daar heel erg open voor. We hebben net al een fluisteraartje geselecteerd. Dus wat wil je horen? Laat het weten via

rest ons niets anders dan yes te zeggen tegen dit verzoekje. Snow Patrol en Just Say Yes, aangebracht door Dominique van de Pol. Het ben er weer zover. Ik dacht gisteren...

0: smak
1: vloot
0: geld.
1: Ja. Met geld.
0: Ja.
1: Ja, nou, ik ga eens even kijken hoe het in huizen Popke is.
2: Hallo.
1: Hallo. Goedemiddag. Hallo, Popke.
2: Yes.
1: Dag
2: is mijn naam.
1: Ja, Popke uit Roodhuis bij Sneek in Friesland. Ik weet topografisch alles.
2: Ja, goed zo. Heb je snel gekeken?
1: Nee, ik heb dat net ingefluisterd gekregen van ons jurylid.
2: Tuurlijk.
1: Geneviève.
0: Ja.
2: Ja. Gaat goed.
1: Ja, ik heb hier. En maak het nog erg voor mezelf, Popke. Ik heb het gewoon fonetisch opgeschreven voor mijn neus. En dan nog. En het nog niet uitgesproken krijgen.
2: Maar goed. Nee, dan is Popke fonetisch makkelijker.

0: Of Chris Klein.
1: Ja. Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: De fluisteraar voor 5600 euro. Ik zeg het om maar eens een keer. En een jaar lang gratis energie van de energiekiezer. Ik laat hem nog één keer aan je horen. En dan hoop ik dat jij het verlossende antwoord geeft.
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Ja, Popke.
2: Ja, mag ik het zeggen?
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja, het is niet zo'n grote BN'er, maar de stem klinkt het meest als Roos Abelman.
0: Kun jij voor al de mensen die haar misschien niet kennen vertellen wie het is?
2: Presentatrice eerst op Radio PNR en nu bij WNL, denk ik.
0: Oké, ik geloof jou op je woord.
3: Ik heb even snel gegoogeld, wij kennen haar zeker. Ja.
2: Ja.
0: Nou ja, ik ga even kijken naar Geneviève, want dat is goed. Ja, dat is toch degene waar het allemaal om gaat. Ik kijk haar aan en zij gaat ons vertellen of jij het ja of niet goed hebt.
4: Jouw antwoord is fout.
2: Oh nee.
3: Belachelijk.
2: Nou, ja, wie kan het dan zijn?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zou dat dus ook echt niet weten.
3: Nee.
0: Nee. Dan mag je Rob Popke opsturen.
2: Wat?
0: Een Rob Popke als troostprijs. Die bestaat. Dat is een soort bescheiden versie van mij.
2: Geweldig.
0: Ja. Nou, dan stuur ik die naar je toe. Heb jij dan als enige krijg je een troostprijs. Mooi, hè?
2: Ja, heerlijk.
0: Dag, Popke.
2: Hey, doei.
0: Oké.

0: Doing nothing. Herman Brood, His Wild Romance, is aangevraagd door Tony, Saturday Night. Hij had dus andere My Way, vind ik toch deze lekkerder, deze klassieker. Ja. Yeah. My Way was een postume hit natuurlijk van onze vriend Herman Brood. Ondertussen wil ik toch nog even het volgende kwijt. Angelina die zegt, ik wil graag weten welk nummer van Lana Del Rey werd gedraaid in Bonanza, denk ik een kwartier geleden ongeveer. Er gebeurde iets in mij, het was een wonder.
1: Oh, wat mooi.
0: Ja. Ja, ik denk dus niet dat die het was.
1: Ja, dat is toch jouw
0: ja, Fine? Dat is inderdaad, dat denk ik ook. Dat is mijn egotipje waar het hier om gaat.
1: Ja.
0: Ja, nou, dan ga ik dan vertellen wie dat is. Angelina, hou je vast. Daar gaan we.
1: Let op.
0: Fine met Everything in the Shade.
2: Onthoud u die naam.
3: Onthoud u die naam.
0: Fine, Everything in the Shade. Het lijkt inderdaad wel op Lana Del
1: Rey.
0: Dus krijg ik zo meteen weer een klein correctielintje opgeplakt. De Simple Minds blijkt langzaam maar zeker toch uit de goede

0: Joh, wat is het goed, hè? Het is echt zo'n fantastisch nummer. Beginner Boys. En dankzij vele luisteraars hebben wij begrepen dat dit gaat over de kinderen van Jim Kerr met Chrissy Hynde.
1: De kleinkinderen.
0: Nog mooier.
1: Ja.
0: De kleinkinderen van Jim Kerr en Chrissy Hynde. Johan zegt, Caroline, wat geweldig dat jullie de moeite hebben genomen om de nieuwe single van de Simple Minds, Beginner Boys, te draaien. Ik was echt blij verrast. Zeker omdat het lijkt alsof veel radiostations deze geweldige band al jarenlang links laten liggen. Als het om nieuw materiaal gaat. Ik ben een redelijk jonge Simple Minds fan en ga in mei 2027 samen met mijn vriendin en mijn nog jongere Simple Minds fan, mijn zoon van 11, naar het concert in Ziggo Dome. Hij is een echte muziekliefhebber en drummer. Dus jullie kunnen je voorstellen dat dit voor ons alle drie iets bijzonders is. Ik hoop dan ook van harte dat jullie Beginner Boys de komende tijd nog wat vaker willen draaien. Het antwoord erop is een hele dikke ja, want wij zijn er ook zeer enthousiast over. Net als veel luisteraars. En de Simple Minds, inderdaad, wat een geweldige band. Wat hebben ze een goede comeback.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: ik hoor net wat hitparadestanden van Siet. Dit heeft 44 weken in de top 40 gestaan, waarvan 17 weken op nummer 1.
1: Ja, ja. Minimaal, hè?
2: Dus is het op 1 na succesvolste liedje ooit in de top 40 geschiedenis.
0: Wat is de succesvolste?
2: Pharrell Williams.
0: Oh ja, natuurlijk. Met Happy. Ja, dat zit er in de buurt. Suze Werkhoven, die wilde deze horen trouwens. Alex Warren en Ordinary. Siets, wat heb je zo meteen in het nieuws zitten?
2: Over de Franse scholierenprotesten.
0: Oké, eerst even een reclameminuut. Daarna zijn we bij de scholierenprotesten.
3: De reclameminuut.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
5: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering.
7: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
0: Ja, het is 1 minuut 21. Sorry voor je 21 seconden.
1: Ja, sorry.
0: En als je belooft 1 minuut, dan moet je het ook doen ook, hè? Precies. Hey, Siets, heb jij voor ons het allerlaatste nieuws over bijvoorbeeld de scholierenprotesten in Frankrijk, die dan wel heel netjes scholierenprotesten heten. Maar ik zie zoveel geweld.
2: Nou, inderdaad. Ook vandaag is het weer onrustig in Frankrijk bij die scholierenprotesten. Er zijn blokkades en ingrijpende agenten. Bijna 500 scholen zijn geblokkeerd, bijna de helft van gisteren. Toen gingen zo'n 250.000 scholieren, docenten en andere actievoerders de straat op als protest tegen de slechte staat van het Frans onderwijs.
0: En wat zegt de staat?
2: Nou, dat de scholen bijvoorbeeld niet meer goed onderhouden zijn, dat de klassen veel te vol zijn.
0: Wat zegt de staat terug?
2: De staat.
0: Ja.
2: Nou, die vinden dat het onhandig is dat er zoveel lessen uitvallen.
0: Ook wel waar is, ja. Maar verder hebben ze nog geen
2: oplossingen
0: gevonden. Net alsof dat een hele rare vraag is. Niet hoe is op het Nederlandse wegen net.
2: Nou, heel langzaam komen er wat files bij. Dit zijn de meest opvallende. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Hofvliet, 10 minuten extra. A59 Zonzeel-Den Bosch voor Hoijpolder ook 10. En op de N15 Maasvlakte Rotterdam voor de Zuurhofbrug 40 minuten.
0: Het enige nadrukt, zegt u niet, was goed, hè? Monique Schuurmans, die vraagt of wij zin hebben in Excess en Suicide Blonde.

0: iets andere betekenis gekregen ineens. Suicide Blonde, hè? Michael Hutchence. Ja. Monique Schuurmans die vroeg deze aan. Dennis zegt, hey grappig, we hadden het vorige week over de U2 voor-programma. Hoe heette die band ook alweer? Dan schrijf ik het even op. Dat was Into Anua. Daar draaiden we toen Seven Into the Sea van.
1: Oh.
0: Is het. Ik zie hem ineens als nagekomen. Nou ja, zie ik hem binnenkomen. Ik dacht, ik zeg het even. Druk je nou op een kuchknopje, ziet?
2: Ja, ik moest niet zien, maar ik drukte op ongeluk jouw koptelefoon uit.
0: Ah, wat gebeurt hier allemaal weer? Een kuchknopje, een niesknopje, een griepaanvalknopje. We hebben het hier allemaal. En leuk voor luisteraars om te weten dat ik gewoon makkelijk uit te zetten ben. We hadden Judith. Who broke my heart? Judith.
3: Met hi, deze. Caroline, Rob. Ik hoor dat jullie een gevarieerde lijst willen maken.
0: Ja.
3: Is dan... hoe heet het nou?
0: Nou.
3: Is nou, joh. Power.
0: Nou.
3: Supermax.
0: Ja.
3: Dat was het. Supermax met Love Machine. Dat hoor je echt nooit eigenlijk.
0: Nee.
3: En
0: is er een superplaat. Ja, is er een superplaat. En dat vindt Rob ook, zegt ze erbij nog.
1: Ja.
0: En er is meer post binnengekomen van Willem.
4: Hoi Rob en Caroline. Hallo. Vanavond is het stierenavond.
0: Oh.
4: Mag ik voor jullie Supermax Love Machine?
1: Oh, dit is hem.
0: Ja, Supermax. Stierenavond is dat Red Bull, neem ik aan. F1. Vanavond is het op FN.
2: Wie weet.
0: Oké.

0: Het is ook zo jammer dat ze helemaal niet kan zingen.
1: Nou,
0: Sjaantje Spyro. God, wat een goede zangeres is dit, zeg. Great Expectation, die hebben wij gedraaid voor Franco. Veel mensen zijn blij met Supermax. Victor is blij, Judith ook. Die had hem ook aangevraagd. Janine Ruuk, gisteravond als je verkering... Wat? Gisteren?
1: Nee, stieravond.
0: Is als je je verkering ging zien door de week. Dan weet je hoe die heet. Ah, vandaar.

0: Dieravond, natuurlijk. Stag Night, zie je toch altijd in films. Hè? Ja, dat is waar. Dankjewel, Janine. En ik zei het net iets anders, omdat ik dacht, ik zal toch niet Ruk moeten zeggen. Maar dan moet ik wel, en dat zegt ze ook nu zelf. Ja. Het is gewoon Ruk, maar dan met CK. Super overzichtelijk. We hebben de vraag van vandaag. Gaan we stellen aan Wout en Frank, die zometeen na drieën verder gaan. Frank, Wout, wat was je eerste singeltje? Durf het als iets bijna niet te vragen?
1: Nee, dat was Rampeneren van Ali B.
2: Oh, dat is best een leuke eerste single.
1: Ja.
2: Ah, daar vind ik helemaal niks mis mee hoor, Rampeneren.
0: Nee,
2: ik
0: maar...
2: had Chaka Khan. Appeal for you.
1: Leuk.
2: Ja, mooi hè. En jij had?
0: Ik wil het wel even zeggen, maar dat heeft niet zoveel zin. Cyan met Misa Luba.

0: ze niet.
1: Funny Funny was een hele bewuste ook. Die Sweet die kwam er vrij direct na.
2: Oké.
1: Okay. Ja, wat is je karaoke, Caroline? Het is jouw rubriekje Vele Mogelijkheden. De Riddle van Gigi D'Agostini. Die is van Mark. Dan hebben we John Dam, die wil The Rivers van de Boney M's. Dan hebben we Respectable van Nell en Kim.
2: Oh, ik vind ze allemaal leuk.
1: Baby, I Love You Way. Ik heb ook nog een aardige Love Machine. Maar dan die van jou, die jij zong, van The Miracles.
2: Ja. Ja, als ik daaruit mag kiezen, dan wil ik die.
1: Wil je die?
2: Ja, natuurlijk. Wow. Ja.

0: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker. Veronica.
1: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
2: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
4: De prijs.

0: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals.
10: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
9: Zong ik dat nou?
10: Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
9: Oh.
13: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
13: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Alle Sigma Verf bestel je bij
15: nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
16: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevende kosten,
17: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
19: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
18: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 3 uur.
24: En hier is Sietz Roskam.
25: Goedemiddag. Op
0: Op steeds meer plekken in het land worden wolven gezien. Het landelijk wolvenmeldpunt van bij 12 zag ze bijvoorbeeld op beeldcamera's rond het Lauwersmeer in Friesland voor het eerst en ook in Groningen. In de Vechto-regio in Overijssel en in Midden-Brabant zijn ze voor het eerst gezien. Dit jaar zijn zeker 56 welpen geboren. Hoeveel wolven nu in Nederland leven is volgens het meldpunt niet te zeggen. Na meerdere autobranden in een parkeergarage in Zoetermeer vreest de politie voor een serie brandstichter. De branden waren steeds midden in de nacht. Er waren 3 autobranden en een poging tot brandstichting. Tot nu toe is nog niemand aangehouden. Het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft een antieke vaas teruggegeven aan het Italiaanse eiland Sicilië. Het opslagvat met deksel komt uit de 3e eeuw voor Christus. De vaas werd ooit op Sicilië illegaal opgegraven en aan het Allard Pierson verkocht. Het museum was het niet verplicht om hem terug te geven, maar doet dat omdat het beter voelt. En na zijn eerste winst in de Formule 1 dit seizoen denkt Max Verstappen niet dat hij komend weekend in Singapore ook weer bovenop het podium staat. Hij zegt dat het circuit in Maleisië heel anders was. Op het stratencircuit in Singapore won Verstappen nog nooit. Het weer dan vanuit het westen en zuiden op steeds meer plekken bewolkt. In het zonnige oosten is het nu nog 23 graden. Vanavond regen- en onweersbuien. Morgen wisselvallig. Het wordt nog maar 15 graden. Situatie op de weg. Op een paar wegen loopt het al flink vast door ongelukken en werkzaamheden. Er zijn nu ruim 20 meldingen, 90 kilometer in totaal. A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest, een kwartier de werkzaamheden daar. Dan de A58 Tilburg-Eindhoven. Daar is de weg tussen Moergestel en Best helemaal afgesloten door het ongeluk. Al het verkeer moet over de op- en afrit. Je hebt er ongeveer een uur vertraging. Je kunt maar beter omrijden via Den Bosch over de A65 en dan de A2. Door naar de A59 Zonzeel-Den Bosch, daarvoor Hooipolder 10 minuten extra. En op de N15 Maasvlakte-Rotterdam is het weer erg druk voor de Zuurhofbrug. Een vertraging van 55 minuten.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
23: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
24: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl. Oh, yeah.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
8: Speel mee met de Fluisteraar.

0: The Weeknd and Can Feel My Face. Deze mooie woensdagmiddag, lieve mensen. Goedemiddag, welkom. Dit is de Middagshow. Wij zijn Wouter Frank. Vandaag is het woensdag 7 oktober 2026. Thans hebben wij een bomvolle show.
1: Komende zondag gaan we een doodenge uitdaging aan en vervangen we de stadionspeaker van Telstar. We bellen straks even met de grootste Telstar-hooligan van Nederland om ons even wat moed in te praten. De mislukte executie van Krista Pike blijft ons bezighouden. En nadat vanochtend het nieuws kwam dat ze weer bij kennis is, hebben we ongelooflijk veel vragen daarover. Daarom bellen we zo meteen even met Amerika-deskundige Diederik Brink. Hij gaat ze allemaal beantwoorden. We spelen een nieuwe editie van De Fluisteraar. Even kijken hoor.
0: 5800.
1: 5800 euro. Vanochtend is de nieuwe Fluisteraar in première gegaan bij Eknom in de Morgen. 5800 euro kun je winnen als je dus meespeelt met De Fluisteraar.
2: De bonus bonanza.
0: Ja, dit is de bonus bonanza. Hallo Patricia, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Hoi. Het liedje dat overbleef bij Rob en Carolien. Maar wel een leuke plaat. Past ook wel een beetje bij vandaag.
3: Ja, het was heerlijk vandaag. Tot de neus bewolkt. Maar vanmiddag was het echt fantastisch. Dus toen moest ik aan die plaat denken, inderdaad.
0: En heb je ook een beetje kunnen genieten van het mooie weer?
3: Zeker. Ik ben vrij vandaag. Dus ik heb een rondje meer in de Alphen aan de Rijn gelopen. Yeah. En toen moest ik aan dat plaatje denken. Dus nou ja, hartstikke goed.
0: En welk liedje gaat het over?
3: Soak of the Sun van Sheryl Crow.
0: Ja, dat is ook een leuk liedje. Dat vind ik ook wel mooi, die je niet zo heel vaak hoort. Dus dan valt hij nog lekkerder op een dag als vandaag. Dus
3: klopt, zeker.
0: Zoals je hoort, hij is al op de radio. Dank je wel, Patricia. Tot de volgende keer.
3: Ja, jullie ook. Hè. Hoi.

0: wist Diana wist te vertellen wie de vorige fluisteraar was. Wil je dat nog een keer horen?
1: Dat vind ik heel leuk.
0: We hadden dus Diana in de uitzending. Toen zeiden we, Diana, wie denk jij dat de fluisteraar is? En toen zei ze dit.
2: Ik denk Lange Frans.
0: Lange Frans.
3: Huh? Jouw antwoord is... Goed.
0: Ik word gewoon weer gek als ik het hoor.
1: 14.200 euro. We hebben Diana vandaag nog even gesproken. Die is natuurlijk ongelooflijk blij. Ja. Krijgt nog een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer. Maar ja, dat betekent wel dat de jackpot weer gereset is vanochtend bij Gerard Ekdom. Bij 5.000 euro inmiddels zijn we iets verder. Staat hij op 5.800 euro. En ja, als jij weet wie die fluisteraar is, zou het zomaar kunnen zijn dat we dat bedrag naar jou overmaken.
4: Sst. Dit is de fluisteraar.
0: Het is de nieuwe dus.
4: Radio Veronica, join the club.
0: Iemand met haast.
1: Ja, dit was wel iemand die moest de trein halen.
0: Iemand die moest even door, die had toch een boeking.
1: Of zat op het toilet, moest heel nodig kakken.
0: Wip. Ik vind het weer, ik hoor het nu voor het eerst op de koptelefoon. Ik vind het echt gewoon in een pittig duur.
1: Ik denk dat we vrij duidelijk kunnen zijn dat hij een vrouw is.
0: Ja, dat dachten we bij Giel Beel ook.
1: Oh, dat is waar, ja.
0: Wie denk je dat de fluisteraar is? Als je wil meedoen, stuur dan een berichtje met de volgende tekst.

0: Charles en Eddie.
1: Charles en Eddie.
0: Charles en Eddie. Ja. Would I Lie to You bij Radio Veronica. Dit is de radiozender waar we dit spelletje spelen. De Fluisteraar. En we hebben sinds vanmorgen een nieuwe fluisteraar. En dat heeft te maken met het feit dat, 23 uur geleden...

0: Talking Love and Pride hoorde je in de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wout en Frank en we hebben een vraag die Rob aan ons stelde. En daar mogen we zo meteen antwoord op geven.
1: Een leuke vraag dit.
0: Hoe luidde die vraag ook alweer?
2: Frank, Wout, wat was je eerste singeltje?
0: Eerste singeltje.
1: Iedereen weet toch nog zijn eerste singeltje.
0: Ja, maar ik weet ook wat die van jou is.
1: Ja, ik weet ook wat die van jou precies. Siet, wat was jouw eerste singeltje?
3: Rampeneren, Ali B.
0: Ja, natuurlijk.
1: Tof, dat wist ik ook inderdaad.
0: Hij was niet alleen Ali B, hè?
3: Nee, ik had ook rood van Marco Borsato.
1: Nou ja, je staat lekker in je.
3: Gelijk gekocht.
1: Ja. Nou goed, wat was je eerste singeltje is de vraag van Robbe Carolien. Komen we zo op terug.
4: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: Zometeen iets oude rampeneerde met je nieuws. Wat zit erin?
3: Nou, ik kocht hem natuurlijk vooral voor de party squad.
0: Nee, begrijp. En de Yeser.
3: Ja. NEC mist laatste parlementariër en goudbende opgerold.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. You got me begging you for mercy. En deze. Radio Veronica.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. Op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers. Praxis.
10: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
14: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
15: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
14: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
15: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
13: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
17: Foe, ik wil geen verzekeringsgedoe.
18: Verzekeringsgedoe? Nee.

0: We kunnen door.
1: Direct door. Allianz Direct.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Veronica Weerbericht.
6: Nou, vanavond alleen in het zuidoosten nog even zonnig. Het koelt vannacht af tot zo'n 11 graden. Er is kans op mist. Morgen af en toe zon, 20 tot 23 graden. Maar s'avonds buien. Oh, wat is er? Is de oude weerbericht? Weer
7: van gisteren.
6: Ja, ik zit het voor te lezen. Ik denk, wat gebeurt hier?
7: Het is weer van gisteren, Wout.
6: Ik dacht, het valt heel erg mee. Dat wilde ik net zeggen. Mag ik het nieuwe weerbericht?
8: Ja, ik zet het er gauw even in. Sorry, dat was ik even vergeten. Dat ik was even
7: verkeerd. Als je druk ziet.
8: Taak voor mij. Ik was even met andere dingen bezig.
7: Ja, natuurlijk.
8: Het weer van vandaag. Komt-ie.
6: En dan doen we zo ons best. Maar zo, dat heeft toch geen zin? Zo. Dit schiet toch allemaal niet op?
7: Nee, dit, Wout, het is echt...
6: Alles vergeten en dan een beetje, je verwacht van iedereen dat je een beetje meedoet of zo. Goed, ben je weer, gaat het weer zitten?
8: Ja, ik zat erin.
5: Veronica Weerbericht.
6: Kut weer. Vanaf vanavond. 3:58. Dit is het nieuws met Citroenskamp. Is dit het nieuws van vandaag of van gisteren?
8: Het nieuws van vandaag.
6: Okay.
8: De partij NSC is verbaasd en teleurgesteld in de Europarlementariër die vertrokken is. Dirk Gotink. Het was de laatste NSC'er in een parlement. Het bestuur wilde hem liever als nieuwe partijleider. Gotink vertrok omdat Mona Keijzer bij een ledenbijeenkomst van NSC als gastspreker komt. Bij de massale scholierenprotesten in Frankrijk is het weer onrustig geworden tussen actievoerders en de politie. Op verschillende plekken is ingegrepen met wapenstokken en traangas. Honderden scholen zijn vandaag weer geblokkeerd door vele duizenden scholieren als protest tegen de slechte staat van het Franse onderwijs. En een Duitse bende goudsmokkelaars is opgerold. Ook in ons land waren doorzoekingen bij Rotterdam en in Friesland. De Duitse justitie denkt dat de criminele bende de afgelopen jaren duizenden kilo's goud hebben gestolen tot een waarde van €200 miljoen.
7: Wat een geldziet.
6: Ja. Oh, dankjewel.
7: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister met 45 meldingen. Totale lengte van 224 kilometer. Dit zijn de drie meest opvallende. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. 11 minuten vanwege wegwerkzaamheden. Oh, wacht, het zijn de files van gisteren.
6: Ja, ik dacht dat al.
7: Nee, geitje natuurlijk. Die A2 die klopt, die A58 Breda Eindhoven tussen de Baars en Best. Daar 14 kilometer file door een ongeluk. Je wordt daar via de op- en afrit geleid. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. Dan hebben we nog de M15, dat is de Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen de havens 8220 en de Zuurhofbrug. Sint noemde hem net al, een uur vertraging. Wegdek is daar in slechte toestand. En de linkerrijstrook is daar dicht. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je net van onze vrienden van Flitsmeister.
6: Het is 7 oktober.

0: Whitesnake en Here I Go Again bij Radio Veronica. Middagshow.
1: De vraag van vandaag.
0: Zal ik het nog een keer herhalen?
2: Ja. Yep.
0: Rob en Caroline hebben een vraag voor ons achtergelaten. En het kan zijn dat ik de vraag even kwijt ben. Wacht even.
2: Ik heb in principe een hele goede Caroline in, hoor. Dus ik kan hem even ook als Caroline.
0: Frank. Ja, dit is hem. Ja. Luister.
3: Frank, Wout, wat was je eerste singeltje?
0: Wat was jouw? Jij mag beginnen. Wat was jouw eerste singeltje?
2: Mijn eerste singeltje was Mannenkoor Karrenspoor met Mooi Man. Ik heb het wel eens verteld. Sterker nog, ze zijn hier ook wel eens een keer langs geweest. Omdat ze met een heruitgave kwamen van Mooi Man. Die hadden ze toen op vinyl geperst.
0: Ja, er was toen ook een boek is er toen ook gekomen.
2: En toen zijn ze hier nog geweest. Ja, superleuk. Ook, ja. Maar dat, ik kan dat hoesje me ook nog heel goed herinneren. Zo'n hoesje met... het was volgens mij in een koeienprint. Ja, en daar stond dan heel Mannenkoor Karrenspoor voor een
0: trekker,
2: in huis.
0: En een trekker.
2: En een trekker stond op dat hoesje. Ja, fantastisch.
0: En hoe oud was je toen? En, kocht je die of kreeg je die?
2: Nee, ik kreeg die. Was 1991. Ik kom uit 87, dus 4 jaar oud.
0: Mooi, hè? Iedereen weet toch zitten. Dit is jouw eerste singeltje. Ja.

0: Wat was jouw eerste singeltje?
1: Nou, daar zijn verschillende verhalen over. Ik heb het allereerste singeltje wat ik echt kreeg. Maar toen was ik, denk ik, nog geen jaar. Was van Cliff Richard, Power to All Our Friends. Ik heb dat singeltje nog wel. Maar die heb ik gekregen omdat ik als klein kind kennelijk op dat liedje reageerde. Dan was je op de radio en dan ging ik meezingen. En dat is deze. Power to All Our Friends. Nou ja, vind toch steeds een leuke plaat hoor.
0: Was.
1: Ja, zoiets, ja.
0: En wat er wel om op te kouwen? Of, nee, want je kon er helemaal niet mee, je kon er niks mee?
1: Nee, maar kennelijk reageerde ik. Ik weet dat zelf niet meer. Maar het verhaal zegt dat ik hier op reageerde. Rustig werd, niet meer huilde, weet ik veel. Maar dat kreeg ik. En het eerste singeltje wat ik van mijn eigen geld kocht, was deze. Volgens mij werd ik toen iets van 10 of zoiets. En had ik een feestje bij ons in de garage. Ja. En dan dacht ik, dan ga ik deze kopen. Want dan is dit...
0: Dan wordt het gezellig op het feestje.
1: Ja, ja, ja. Dus die is toen 91 keer gedraaid. En toen was het feestje klaar.
0: Ja, fantastisch. Even een leuke anekdote over deze plaat. Overigens nog een keer ben ik hier bij André van Duin thuis geweest.
1: Ja.
0: André van Duin heeft ook echt een paard in de gang.
1: Hoe, op welke
0: manier? Een beeldje.
1: Ja?
0: Hij heeft een beeldje van een paard. Oh, dat is briljant, toch?
1: Maar kijk, wat er nu gebeurt vind ik wel heel leuk. Want heel veel mensen... Kijk, iedereen, bijna iedereen kan zich wel herinneren wat jouw eerste singeltje was. Dit is een berichtje van...
0: Jeroen.
1: Jeroen is dit, luister.
2: Ik weet nog goed dat ik als klein jongetje met mijn nieuwe radio die ik had gehad voor mijn verjaardag... het singeltje The Last Ketchup Song heb gekocht.
0: Ja.
2: Dat zegt heel veel over een persoon.
1: Nou ja, nee, maar dat zegt ook dat je... dan ben je jong, weet je wel. Dat is toch prima? Is niks mis mee. Hier, Kees, die komt met deze.
3: Goedemiddag, Wout en Frank. Eerste singeltjes. Nou, de eerste die ik kreeg... dat was zo'n heel klein mini-singeltje. Dat was Lily Was Here van Dave Stewart en Candy Dulfer.
1: Oh ja. Oh.
3: En de eerste die ik kocht, dat was Zombie van de Cranberries. Hey, fijne uitzending nog.
1: Ja.
3: Hoi, hoi. Groetjes, Kees.
1: Iedereen weet nog wel, wat was jouw allereerste singeltje? Wat was jouw allereerste kennismaking met muziek? Zijn we nieuwsgierig naar via de app alsjeblieft.

0: prachtige verhaal van Jesse van Joshua Carrison. Terwijl wij ondertussen met bijna het kwijl in de mond kijken naar wat er allemaal voor fantastische mooie muzikale herinneringen binnenkomen over het eerste singeltje.
1: Zeker komen heel veel berichtjes binnen via de Radio Veronica app. En blijf ze ook vooral sturen. Hè. Wat was jouw eerste singeltje? Irene kwam met deze.
2: Het was op een markt. Dus niet nieuw. Tweedehands. En het was van Toto, Hold the Line. Want ik was toen nog wel eigenlijk te jong om het te kennen. Maar ik was 11, 12. Maar dat was heel lang geleden, in de jaren 80. In ieder geval, mijn broers zijn een stuk ouder. En ik groeide op met Genesis. Toto en Supertramp en zo. Dus Hold the Line. Dat was echt mijn eerste single. Ik weet niet meer waar die is helaas. Ik heb hem niet meer, denk ik.
1: Ja, dat hebben heel veel mensen natuurlijk. Ja,
0: nou, ik zou je vertellen, ik heb hem gevonden.
1: Oh, hè?
0: Hier lag hij. Echt onwijs herkenbaar dat heel veel kinderen destijds dat je zeg maar de muziek meekrijgt van je broers en je zussen die wat ouder zijn.
1: Ja. Sandra die stuurde deze door.
3: Mijn allereerste singeltje was Brotherhood of Man. Dus helemaal geweldig. Ik kan het me nog zo herinneren waar ik hem kom bij de Free Record Shop. Echt geweldig. Goedje, ja. Sandra.
1: Save Your Kisses for Me, hè? Brotherhood of Man. Dat was deze ook zo'n lekkere meezingen.
4: Yo! Kisses for me. Save all your kisses for me.
1: Oké, okay, Anneke die kwam nog met deze.
5: Mijn allereerste singeltje was Set the Clown van Manfred Mann. En ik weet ook nog de prijs, want ik heb ervoor moeten sparen. Dat was toen 1,25 gulden. En opa heeft ook nog wat geld bijgelegd voor mijn eerste singeltje. Leuk, hè?
0: Ja, dat is leuk. Leuk. Dat is deze. Inderdaad, opa of oma die wat geld bijlegt zodat je het singeltje kon kopen, ook heel herkenbaar.
1: En Michael, die, ik denk, die gaat deze nooit meer vergeten.
6: Dat was mijn eerste, de Mosselman.
1: De Mosselman. Ken je die nog? De Mosselman is deze. Ja, dit is gewoon top 40 materiaal.
0: Ja, dit stond hoog in de top 40 ook, ja. Wat was jouw allereerste singeltje? Zijn we heel nieuwsgierig
7: naar. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
8: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur.

0: Autodeals Bijbel.
1: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG.

0: gerookte verpakking.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: mojo.nl/ubi40.
1: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
2: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
12: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Belsimpel zet de tijd op 4 uur.
14: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 4 uur.
15: En daar is Sietse Roskam.
16: Goedemiddag. Ook vandaag is Oekraïne zwaar aangevallen door Rusland. Bij aanvallen met tientallen raketten kwamen zeker 20 mensen om, onder wie 4 kinderen. De meeste slachtoffers vielen bij een aanval op een flat in het noorden van Oekraïne, waar ook tientallen mensen gewond raakten. De Oekraïense president Zelensky baalt dat hij niet genoeg luchtafweer heeft om alle raketten uit de lucht te schieten. Precies 3 jaar na de Hamas-aanval op Israël zijn in Nieuw-Lekkerland bij Dordrecht op straat Israëlische vlaggen geschilderd, waarin is de Davidster vervangen door een hakenkruis, meldt het Reformatorisch Dagblad. Eind januari werden in Nieuw-Lekkerland ook al hakenkruizen op een stoep geschilderd, toen tegen de komst van een AZC. De provincie Limburg begint een proef om asielzoekers die mogen blijven sneller te laten inburgeren. De statushouders hoeven dan niet meer te wachten tot ze een huis hebben. In de asielopvang wordt al gekeken of ze aan het werk kunnen of een opleiding kunnen volgen. Volgens de Limburgse commissaris van de Koning, Emiel Roemer, is dat goed voor de doorstroming. En na het vertrek van Europarlementariër Dirk Gotink bij de partij NSC baalt het bestuur dat de laatste actieve politicus nu ook weg is. NSC is zeer teleurgesteld en hoopte juist met Gotink als nieuwe partijleider door te kunnen. De partij werd een paar jaar geleden opgericht door Pieter Omtzigt en zat in het vorige kabinet, waarna het weer verdween uit de Kamer. Het weer dan. In het oosten is het nog zonnig en 22 graden. Vanuit het zuidwesten op steeds meer plekken bewolkt. Vanavond is er regen en onweer. Morgen af en toe zon, maar ook buien bij 15 graden. Begin van de spits. Het staat al behoorlijk vast. Vooral bij Amsterdam, Rotterdam en in Brabant zijn veel files. Onder andere door allerlei ongelukken. 75 meldingen nu, in totaal 370 kilometer. En dit zijn de meest opvallende. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 ruim een half uur door een ongeluk op de A10. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor de Van Brienenoordbrug een half uur extra door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Dan een pechgeval op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor Oud-Beijerland. 20 minuten, 2 rijstroken ook afgesloten. Op de A58 is het helemaal mis. Van Tilburg richting Eindhoven is de weg helemaal dicht door een politieonderzoek na een ongeluk. Tussen Moergestel en Best is je vertraging 3 kwartier. Al het verkeer gaat via de af- en de oprit. Dan naar de N15 Maasvlakte Rotterdam voor de Zuurhofbrug 1 uur extra. En op de N65 Tilburg-Den Bosch voor Kromvoort 1/2 uur.
0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
20: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn
21: paneel? De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
22: Slecht plan.
21: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
24: Madland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
25: Even bollen met Select.
26: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
27: Ah, relaxed?
26: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
29: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
30: Mooi van Ethos.
31: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
32: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
33: Speel mee met de Fluisteraar. De

0: volle show vandaag.
1: Remmel Mens heeft natuurlijk een passie voor Amerika, maar die valt in het niet bij zijn passie voor Telstar. Remmel Mens is groot Telstar-hooligan. We bellen hem zo meteen even over de wedstrijd van komende zondag. Wij mogen daar stadionspeaker zijn. En je hebt er zelf ook nog iets aan, want je maakt namelijk kans op kaarten. Voor Telstar ADO Den Haag dit weekend, voor jou met je vrienden. Het bizarre nieuws in de zaak van Christa Pike blijft maar komen. Vanochtend werd bekend dat ze bij kennis is en aanspreekbaar is. Nou, wat betekent dat? Er zijn veel vragen over. Bijvoorbeeld hoe nu verder, dat vragen we zo meteen allemaal aan. Amerika-deskundige Diederik Brink hebben we zo meteen aan de lijn.
2: Krankzinnig verhaal.
3: Ja, okay.
2: Krankzinnig. Maar we hadden ongeveer een half uur geleden een vraag die we kregen van Rob en Carolien. En die vraag die was, wat is het eerste singeltje dat je ooit hebt gekregen of gekocht? Zeg maar, je eerste muzikale herinnering. En dat vind ik dus echt heel erg tof. En jij ook, want wij genieten van alles wat binnenkomt. Ja. Er zijn zoveel mooie eerste singeltjes die mensen hebben gekregen.
1: Er zijn heel veel audio-appjes ook op binnengekomen. Via de Radio Veronica-app, zoals deze bijvoorbeeld.
4: De eerste gekregen singeltje, dat was Mickey met Annie, hou jij mijn tasje even vast.
5: Annie, hou jij mijn tasje even vast. Want die gozer wil met me dansen.
6: Mijn eerste singeltje was van de Poppies. Non, non, rien n'est changé.
7: Het singeltje was My Sharona van de Neck.
8: Mijn eerste singeltje was van de Time Bandits. En die heb ik zelf gekregen van meneer van de Toppop, Pat Visser.
9: Het eerste singeltje waar ik ooit kreeg was Volgje dan van Elektronica's.
2: De dag in je kop nu.
10: Mijn allereerste singeltje was Mama van Heintje.
11: Mama, je bent de liefste van de hele wereld.
1: Ah, dat zijn de eerste singeltjes hoor. Hey, Jacomina, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
1: Wat was jouw eerste singeltje?
12: Ik geniet met jullie mee.
1: Wat zei
12: mijn eerste singeltje. Ik geniet met jullie mee van die liedjes allemaal.
2: Mooi is dit, hè? Leuk is dit, hè?
12: Er kwam heel leuk.
2: Jacomina, er kwam een heel leuk audio-appje en ook tevens idee van Danny binnen. We probeerden Danny nog even te bellen, maar dat lukte niet. Dus we hebben hem niet. Nee, maar die zei, kunnen we niet weer een keer zo'n themamiddag doen?
1: Oh ja.
2: Dat we gewoon iedereen zijn eerste singeltje weer gaan draaien. Dat lijkt mij zo leuk. Misschien met Rob en Gerard, maar dat moeten we dan even in de groep gooien. Lijkt je dat wat, Jacomina?
12: Perfect idee.
2: Ja, toch? Oké. Okay.
12: Ja, zeker.
1: En wat was de eerste van jou?
12: Mijn eerste singeltje, en ik weet niet of jullie deze band nog kennen, dat was van Luf.
1: Of wij die Luf. Band, natuurlijk kennen
2: of
1: wij die
2: Luf kennen. En
1: you're the greatest lover, we staan er elk weekend nog op te dansen.
2: Was dat jouw eerste greatest lover of een andere?
12: Nee, dat was een andere. Ik vond Trojan Horse erg leuk.
2: Trojan Horse?
12: Ja, dus gaat dus die godse backpipe in. En ze deden zo'n marcheernummertje. En van dansen erbij. Ja, die...
2: Oh, je gaat ook meezingen
12: ja,
2: nu.
12: Ja,
2: wat goed dit. Leuk. Ja, fuck it, ik ga dit laten. We gaan even helemaal draaien.
1: De Trojan Horse van Luf.
2: Wil je dat? Zou je dat leuk vinden? Ik kom in als we die draaien helemaal. Ik heb er wel zin in.
12: Nou, eigenlijk. Dat lijkt me heel erg leuk. Ik denk misschien dat je daar nog wel reacties op gaat krijgen.
2: Ja, waarschijnlijk.
1: Niet of die positief zijn.
2: Nee, ja, we gaan het zien. Jacomina, dankjewel. En binnenkort gewoon weer een themamiddag. En dan gaan we al die eerste singeltjes draaien. Leuk. En we komen er wel even met een datum.

0: Ik word hier toch weer blij van.
1: Ja, nee, maar dat snap ik ook. Zullen wij een keer een doedelzakcursus volgen? Lijkt me echt leuk.
0: Ik vind dat dus echt een heel indrukwekkend instrument.
1: Fantastisch instrument.
0: Toen met die uitvaart van koningin Elizabeth, ja, had je zo die doedelzakspeler en die liep dan zo weg. En dan werd het geluid steeds zachter en dan zag ik dat voor prachtig.
1: Ja.
0: Toen dacht ik ook, ik wil een doedelzak, maar daarna is dat gevoel niet meer teruggekomen.
1: Het enige nadeel is als je dat wil oefenen, ja, dat zorgt echt voor een hoop overlast. Ik
0: het
1: kan
0: is
1: nog herinneren. Het is bij ons, waar ik vroeger woonde in Haastrecht, was er dan een man die speelde doedelzak.
0: Ja.
1: En die deed dat dan in het bos, maar dat hoorde het hele dorp. Zo ongelooflijk hard. Liep niet met zijn doedelzak door het bos. Dat je ook denkt, ja, waarom doe je het? Hoe dan ook, hij was lekker. Die Luf en Trojan Horse, wat het over eerste singeltjes. Sammy, die komt nog even met een goede eerste single. Sammy Brands met een audio-appje.
2: Mijn allereerste plaat, dat was geen LP, maar een, ik weet niet hoe het heet, was van Pieter Tosh en Mick Jagger, Don't Look Back. Yeah. En ik weet nog dat heel lang geleden ik mijn portemonnee aan mijn moeder gaf van mijn spaargeld om hem te betalen. En toen heb ik het aan een vreemde gegeven. Nee. Gelukkig heeft mijn moeder het voorgeschoten. Maar dat was mijn eerste LP, Don't Look Back, Pieter Tosh en Mick Jagger. Goedje, Sammy.
1: Joeg, Sammy.
0: Ik zie nu Tavares binnenkomen. Ik zie Willempie van André. Want er is zoveel.
1: Willempie!
0: Eerste singeltjes, jongens. We moeten daar binnenkort even een themamiddagje mee doen. Lijkt me leuk.

0: Whitney Houston en Love Will Save the Day. De Fluisteraar. Exact 24 uur geleden hadden wij Diana in de uitzending en zij zei tegen ons: ik denk dat de fluisteraar Lange Frans is. En dat was goed. Ja. Ze won 14.200 euro. Dus we zijn weer opnieuw begonnen met een nieuwe fluisteraar. Vanmorgen was die bij Gerard voor het eerst te horen. En de waarde is nu
1: 5800 euro. Naast die 5800 euro wil je ook nog een jaar lang gratis energie van Energiekiezer. En het zou zomaar kunnen zijn dat die jaar lang gratis energie en die 5800 euro gaat naar Robin Kers uit Apeldoorn.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hi.
0: Hi. Nou, ik vind het best knap, want je hebt de fluisteraar nog niet zo heel vaak gehoord. Vanmorgen was hij voor het eerst te horen. Had je meteen in de gaten van die is het?
2: Ja, ja, ik zet hem aan. Ik dacht, nou, dat klinkt wel erg als haar. Oh. Zij heeft echt een, ik vind een hele herkenbare stem.
0: Oké, eigenlijk wat jij zegt is...
2: Ik hoop dat ik het goed heb.
0: Jij denkt, wat een makkelijke opgave is dit. Dat denk je eigenlijk.
2: Dat denk ik, dat hoop ik, ja.
0: 5800 euro, wat ga je ermee doen?
2: Rijbewijs halen. Zo. Daar ben ik voor aan het sparen, dat zou top zijn.
0: Maar dat zijn toch twee lessen tegenwoordig? Ik probeer aan te geven, het is wat duurder geworden. Maar dat valt
2: ja,
0: mee.
2: Dat, ja, nou, ja, ik hoop dat ik het daarvan wel zou kunnen doen, ja.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
3: Maar ja, als je het
1: gewoon in één keer haalt, is er niks aan de handje, Robin.
0: Zo is het ook. En luister, wie denk jij dan dat de fluisteraar is?
2: Ik denk Sanne Hans.
0: Sanne Hans?
3: Sanne Hans?
0: Ah, Miss ja. Montreal.
1: Oh ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, we gaan even luisteren.
4: Dit is de fluisteraar.
0: Sanne Hans.
4: Radio Veronica. Join the club.
0: Nou.
1: Wel, Sanne Hans die vliegtuig moest halen, want het is behoorlijk snel ingesproken.
0: Maar ik vind het helemaal niet zo raar.
1: Maar ik vind het geen gekke gedachte, Robin.
0: Nee.
2: Nee, toch?
0: Alright. Dus, wij geven aan de anonieme jury door dat het Sanne Hans is volgens jou. En dan krijgen we als antwoord het volgende. Let op.
4: Jouw antwoord is... fout.
1: Ah, het is geen Sanne Hans, het is geen Miss Montreal. Dat betekent dat er 200 euro bij komt in de pot. 6000 euro staat de jackpot nu op. En dat kunnen we helaas niet jouw kant op overmaken.
0: Nee, Robin.
1: Maar toch nog even met de fiets, Robin.
2: Ah, helaas.
0: Dank je wel.
2: Wel leuk dat ik mee mocht doen.
0: Nou, heel leuk dat je meedeed. En moet je goed luisteren. Misschien denk je van de week ineens... ja, nu weet ik het wel. Stuur dan gewoon weer een nieuw appje. Mag je weer meedoen. Geldt voor iedereen. Meedoen met de fluisteraar kan heel eenvoudig. Gebruik de gratis app van Radio Veronica. En stuur ons...
4: de fluisteraar.
0: En dan gaat de rest eigenlijk gewoon vanzelf. De waarde is dus nu afgerond 6000 euro.
1: Ah, dat is een lekker bedrag.
0: Ja,
1: wat
0: toch?
1: Is een fijn bedrag.
0: Dit is Radio Veronica. Dikke hit op dit moment. Temper City.

0: En afgelopen is hij. Ja, ik kan er niks meer van maken.
1: Nee, nou ja, dus alvast een 12-inch zijn, maar dat is niet deze.
0: Denver City en Self-Aware.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: En dit is Fiets Roskam en hij gaat vertellen wat hij zo meteen in het nieuws heeft.
3: Burgemeester Hogeveen is overlast zat en serie brandstichter Zoetermeer gezocht.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zo-

0: Radio.
1: Veronica.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: teruglever kosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, een broodje.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
14: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. Still moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
19: Veronica Weerbericht.
20: Van vandaag, is van nu toch zie.
21: Ja, zeker. Okay, heel goed.
20: In het oosten is het nog zonnig, 22 graden. Vanuit het zuidwesten op steeds meer plekken bewolkt. Vanavond regen en onweder. Morgen af en toe zon, ook buien. En dan wordt het nog maar 15 graden. Nog net geen winterdekbed, maar we zitten er niet ver vanaf. 4:05 is het bijna. Dit is het nieuws met Siets Roskamp.
22: Na dagen van overlast door jongeren in Hogeveen in Drenthe is de burgemeester het zat. Die roept ouders op verantwoordelijkheid te nemen en te weten waar hun kinderen zijn en wat ze uitspoken. De afgelopen dagen intimideren ze voorbijgangers in Hogeveen en gooien ze vuurwerk naar mensen. Het kabinet heeft na lange tijd weer met werkgevers en de vakbonden gesproken. Nu de bezuinigingen op uitkeringen voor werklozen en zieken van tafel zijn, moet een oplossing worden gevonden voor de hoge kosten. Premier Jette noemde het een goed eerste gesprek.
23: Er is af en toe gelachen, maar we hebben ook naar elkaar uitgesproken. Dit zal niet makkelijk worden om dat sociaal akkoord te sluiten. Dat vraagt de komende tijd echt stevige gesprekken, af en toe ook stevige onderhandelingen. Zal ook bij iedereen even pijn moeten doen, omdat het geven en nemen is om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw akkoord.
22: Ja, volgens vakbond FNV is er niet een bepaald bedrag aan bezuinigingen dat gehaald moet worden.
20: Geven en nemen.
22: Ja. Na meerdere autobranden in een parkeergarage in Zoetermeer vreest de politie voor een serie brandstichter daar. De branden waren de afgelopen weken steeds midden in de nacht. Gisteren moesten de mensen die erboven wonen zelfs tijdelijk hun huis uit.
20: Thank you! Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met op dit moment een kleine storing op mijn computer. Oh. Maar dat is een storing die heel snel verholpen kan worden, want ik heb namelijk 92 vertragingen voor je. 388 kilometer in totaal. Dit zijn de vier meest opvallende. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen, 59 minuten. De A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug, 37 minuten. De A7 dan Groningen-Heerenveen tussen Groningen-West en Leek, 34 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen De Baars en Best, 1 uur en 7 minuten. Compleet overzicht met echt alle files en alle flitsers vind je in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
21: En dan kun je meteen even opnieuw opstarten.
1: En dat doet hij het zo meteen weer.
2: Nee, dit is maar afmelden.
1: Oh, is afmelden.
2: Ja. Ja, goed.
3: Bruine fluitschaal, gele rakkers. Iedereen is blij. Het kost een beetje moeite. Maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven.

0: Joan Jett en The Blackheart. I Love Rock and Roll hoorde je bij Radio Veronica in de middagshow. Komende zondag dan speelt ons Telstar tegen ADO Den Haag. Maar het schijnt zo te zijn dat er al iemand aan de hekken staat te rammelen om naar binnen te mogen daar. Het gaat om iemand die in een Telstar shirt slaapt. Eigenlijk alle liedjes uit zijn hoofd meezingt. En eigenlijk gewoon de grootste Telstar hooligan van Nederland is, dames en heren. Raymond Mens! Ja!
1: Goedemiddag heren, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik ben vrij braaf hoor, ik ben altijd wel vrij rustig, maar ook tijdens voetbalwedstrijden.
2: Jawel, maar je bent wel een groot fan van Telstar.
1: Zeker, zeker. Ja, dat komt omdat mijn vader daar ooit voetbalde. Uh-huh. En ja, dan heb je dat van huis uit meegekregen. En ik ben ook in die regio opgegroeid, dus ik ging altijd met klasgenootjes naar Telstar. Toen had ik nog een seizoenskaart. Nu ben ik er een paar keer per jaar. Maar toen gingen we echt naar iedere thuiswedstrijd. En soms ook in de na-competitie naar uitwedstrijden.
2: Ah, oké. Okay. Want je bent ermee mee. Het is ook wel een club waar je... Want ik hoor jou er ook wel eens over... ik zie je er ook wel eens over vertellen. Het is ook een club die op een of andere manier wel... Het is een beetje underdog-club. Een beetje
0: maar je gunt ze de wereld ook.
2: Je gunt
0: het
2: ze gewoon ook, hè?
1: Ja, ja, je hebt het wel vaker, maar dat zullen jullie als voetbalfans ook weten, dat als een club promoveert, dat ze dan vaak de gunfactor hebben. Zeker als het niet zo vaak gebeurt. Maar ja, bij Telstar is het zo lang geleden dat ze in de Eredivisie hebben gespeeld. Dan heb je het over decennia, dat natuurlijk die gunfactor heel erg groot was. En er komt nog bij dat het een klein clubje is, klein stadion. Er zijn wel wat aanpassingen gedaan, maar niet enorm veel. Dus dan heb je toch die ultieme underdog-positie. En daarbij heb je misschien een beetje die IJmuidense mentaliteit van, nou ja... doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. En dat maakt misschien dat mensen toch goed gevoel bij die club hebben. En ze hebben ook vorig jaar leuk voetbal laten zien. Helpt natuurlijk ook.
2: Zeker, zeker. En ik wil toch ook wel een kleine anekdote. Is dat wij vorig jaar, voordat ze de eerste wedstrijd speelden, waren wij daar. En dan zie je dus allemaal vrijwilligers de stoeltjes schoonmaken. Het gras moest helemaal vervangen worden. Alles werd even op zijn plek gezet. Het is gewoon echt een hele leuke, fijne club.
0: Het is niet helemaal perfect, dat maakt het schattig.
1: Precies wat jij zegt, het is helemaal niet. Het lijkt een beetje een klein Engels clubje, hè, wat je in ieder Engels dorp kunt vinden. Maar dat is het dus ook gebleven. En dat vind ik vooral heel leuk. Dus ze hebben en door de promotie die ze uiteindelijk naar de Eredivisie hebben gemaakt, laten zien dat ze toch zichzelf kunnen blijven. En ze hebben tegelijkertijd ook aanvallend en leuk voetbal op de mat durven te leggen. Nou ja, wat ik zei, ik ben ook vorig jaar maar een handvol keer geweest hoor. Ik denk tussen de 5 en 10 keer. Maar toevallig waren dat wedstrijden, onder andere tegen PSV, die we gewoon wonnen. Ja. Of dus wonnen we uit ook bij PSV. Als dat meer dan één keer gebeurt, dan zegt dat toch ook wel iets over zo'n, in dit geval, clubje.
2: Ja. Ben jij de zondag?
1: Nee, want ik heb deze zondag al heel lang beloofd, en daar kan ik natuurlijk niet meer onderuit, aan mijn 2 kleine neefjes van 5 en 8 om ze mee te nemen naar Disney. Dus ik kan nou niet zeggen dat niet doorgaat natuurlijk. Dat is een heel groot probleem.
2: Nee, maar ik vind het niet zo erg, want ik vind het best spannend zondag.
0: Oh. Nee, maar anders maakt het...
1: Ik vind het wel jammer als we samen kunnen gaan.
0: Anders duwen we jou wat in de Mickey Mouse pak. En dan kan jij gewoon je neefjes meenemen, Raymond.
1: Dan ben ik de mascotte, ja.
0: Ja, precies. Nee, komende zondag wordt natuurlijk wel een momentje. Telstar doorgaat echt wel een flinke professionaliseringsslag. Want wij mogen namelijk stadionspeakers zijn komende zondag.
1: Nou jongens, dat heb ik ook nog nooit gedaan. Daar ben ik ontzettend jaloers op. Ja. Dus ik had er heel graag bij geweest om te horen natuurlijk hoe jullie dat doen.
2: Ik vind het doodeng, Raymond. Ik vind het doodeng.
1: Kan ik me heel goed voorstellen. Ja, lijkt mij ook eng, ja.
2: Kijk, ik wil helemaal niet stoer doen of zo. Maar zeg maar, voor mensen spreken, dat lukt me nog wel aardig. En dat hebben we voor ons werk wel vaker gedaan. Maar in een stadion voor allemaal hele trouwe fans van Telstar. Overigens, wat gebeurt er bij jou op de achtergrond nu? Want we horen allemaal toestanden.
1: Ik sta op het punt om een lezing te geven. Dus daar lopen wat mensen van de organisatie langs.
2: Dus er zit een hele zaal zit nu op ons te wachten.
1: Ik heb gezegd, ik moet eerst even inbellen, jongens. Rustig aan. Ja.
2: Nee, maar zeg maar over een kwartiertje. Nee, luister.
1: Over een kwartiertje, jongens. Ja, ik heb heel veel teleurstellende gezien.
2: Nee, maar het feit dat je daar... Je wil dit gewoon goed doen. Dat is een beetje het ding. Je wil gewoon dat verhaal daar goed brengen. Dat is best wel een hele klus, hè?
1: Ja, nee, dat is het zeker. En zo'n stadion verwacht natuurlijk toch ook dat je op een aantal belangrijke momenten de sfeer erin brengt. Of dat je in ieder geval duidelijk maakt wie ook weer dat doelpunt heeft gemaakt. Dat moet wel allemaal ook kloppen. Je kunt niet zomaar wat zeggen.
2: Nee. Overigens, zometeen heb jij nog een leuke vraag. En dan gaan we kaarten weggeven. Maar ik wil nog even iets anders aan je vragen. Mag dat?
1: Ja, dat mag zeker.
2: Jij begint nu over die lezing. Kijk, jij bent natuurlijk inmiddels... ik wil niet overdrijven, maar je bent een behoorlijk bekende televisiester. Van Amerika-deskundige naar complete programma's presentatie. presenteren. Nou, je bent een hoge boom, laat ik het zo zeggen. Dan had je een leuk idee. Dat was Wie ben ik terug op televisie, samen met Thomas van Groningen.
1: Ja, dat vond ik zelf ook een heel geestig
2: idee. Nou, ik kon er ook wel om lachen. Maar word je niet helemaal gek van al die types die je dan over je heen krijgt? Tina Nijkamp, die meteen begint te schrijven. Dat is allemaal belachelijk. Derksen, Johan Derksen, die je meteen afzeikt. Dat is toch geen leuke wereld waarin je dan zit?
1: Nou, je noemt toevallig wel twee mensen, Tina en Johan, waar ik allebei heel goed mee ben en ook hoog heb zitten. Dus ik kan daar wel tegen. Het enige wat mij dan verbaast, maar dat verbaast me dan breed over hoe dat in de media wordt opgepakt, dat het zo groot opgeblazen wordt. Lang verhaal kort, mij werd gevraagd, wat zou je op televisie nog willen doen? En ik zeg dan altijd, ja, eigenlijk wat ik nu doe, is een vrij saai antwoord, maar ik ben Amerika-kenner, dat ben ik, dat blijf ik. Maar zo'n journalist is die gek, dus die vraagt dan, ja, maar zou je niet iets willen doen? Toen zei ik, nou, toevallig zei ik laatst tegen Thomas, zou het niet leuk zijn als we Wie ben ik uit het slot ophalen. Nou, dat was het. Ik blijf erbij dat ik het een geestig idee vind. Maar dat was het en niet meer dan dat. En dat wordt dan heel groot opgeblazen. En dat verbaast mij dan ook nog wel. Terwijl ik toch al een tijdje in de media actief ben. Maar ik vond het niet erg of zo.
0: Okay. Maar de mensen die er echt over gaan, die hebben nog niet gebeld. Van joh, we gaan hier eventjes, we gaan dit eventjes, we gaan dit regelen.
2: Ik vind het een logisch idee namelijk ook.
1: Nou, ik vind het een heel logisch idee. Toen dacht ik ook, we kunnen, nou ja, weet je, maar nu ga ik weer die pitch doen. Dan staat het morgen weer overal en we zien het wel.
2: Maar ga eens door.
1: Nee.
2: Het is toch gewoon goed idee. Ja, ik snap ook
1: ik
2: niet
1: vind het ook een goed idee. Ja. Ik snap ook niet het gedoe.
2: En dan ben jij, zeg maar, André van Duin. En dan is Thomas is dan Ron Brandstede of andersom. En dan gewoon, ja, ik vond het allemaal leuk.
1: En dan zeggen mensen, jullie zijn helemaal niet zo grappig. Maar ze zeggen, nee, maar we hoeven het ook niet letterlijk te kopiëren. Maar het hele idee is wel geestig. Maar goed, het was een, ik wil niet zeggen slip op de tang. Maar het was gewoon een ideetje. Een geestig ideetje.
2: Ja. Luister, we hebben 3 kaarten voor de wedstrijd van aanstaande zaterdag. Zondag. Telstar tegen ADO Den Haag. En die willen we aan één iemand geven die dan 2 maten kan meenemen. Heb jij een leuke vraag over Telstar?
1: Dat denk ik wel.
2: Oké, okay. Stel hem eens, als je wil.
1: Nou, toen ik daar nog heen ging, en dat was tot en met voor kort trouwens zo, was er één man, die heette Peter Zoontjes, dat was de RAS-supporter. Die kwam daar dat stadion in, trouwens alle uit- en ook thuiswedstrijden natuurlijk, met gigantische vlaggen en een trompet. En die ging dan van links naar rechts rennen om iedereen in de sfeer te brengen. En hij zei dat net al, die man is helaas overleden, maar die heette Peter Zoontjes. En mijn vraag is, wat was de naam waarmee hij bekend stond, hoe iedereen hem bij de club tot op het laatst heeft genoemd.
2: Leuk. Dat is een mooie vraag. Als je die vraag kunt beantwoorden, mag je dat nu doen via de F Radio Veronica. En dan geven we 3 kaarten aan je weg. Dan kun je komende zondag kijken met 2 goede vrienden. Raymond Mens, dankjewel. En succes met de lezing.
1: En heel veel plezier en succes zondag.
0: Dankjewel. Veel plezier in Disney.
2: Alright. Wat gaat het worden zondag? Wat gaat het worden zondag tegen ADO, denk je?
1: Ik denk 2-0.
2: 2-0.

0: Johan Hagens, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Hoi, wie is de bekendste supporter van Telstar?
1: Wat zeg je?
0: Wie is de bekendste supporter van Telstar? Wat is zijn bijnaam?
1: Jomanda.
0: Jomanda is goed!
2: De vraag die Raymond Mens net stelde, hij heet eigenlijk of heette, leeft niet meer Peter Zoontjes. Zijn bijnaam Jomanda, dat is goed een beetje wat je hebt gewonnen.
0: Jij wint samen met twee vrienden een gezellige zondag bij onze vrienden van Telstar.
2: Ja, leuk man. Jan, dan zien we je komende zondag.
1: Ja.
2: Nou, gezellig, tot dan.
1: Ja, dat is heel goed.
2: Oké,
0: doeg. Ready te genieten.
2: Hoi. Oké, luister. Kijk, Direct is een hele goede band. Het is een hele fijne band. Maar er is ergens in 2012 is er een plaat van Direct uitgekomen. En die is helaas... Het is nooit een grote hit geworden. En dat vind ik... Dat was iemands rug. Dat vind ik belachelijk. En daarom dacht ik ga hem toch draaien. Want dit is een van mijn favorieten. En die heet It's a Long Way Home.

0: Veronica. De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
3: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
4: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Groot nieuws! De big event van Opel is terug! Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
9: De prijs van

0: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
1: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
2: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
8: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
9: Verschillende soorten nepnieuws.
7: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
9: Ik hou er niet meer bij.
10: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
12: Simyo. Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 5 uur.
19: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
20: Goedemiddag. Op meerdere plekken in het land wordt de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Tegelijkertijd zijn er pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam in Amsterdam en op stations van grote steden. In Den Haag is vanavond een herdenking bij het Vredespaleis. Daar zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. De overlast van jongeren in Hogeveen in Drenthe moet stoppen, vindt de burgemeester. De afgelopen dagen zijn voorbijgangers geïntimideerd en werd vuurwerk naar ze gegooid. De burgemeester van Hogeveen wil dat ouders ingrijpen en weten waar hun kinderen uithangen. Die moeten wat hen betreft thuis blijven als ze bij de overlast betrokken waren. Ook vandaag weer demonstraties en rellen bij Franse scholen. Honderden zijn er geblokkeerd uit protest tegen de volle klassen en de slecht onderhouden gebouwen. Bij de uit hand gelopen acties zijn sinds eind september meer dan 6600 mensen aangehouden. Bijna 800 agenten zijn gewond geraakt. En dan wielrennen. Na de gewonnen wegwedstrijden op de WK en EK is het Demi Vollering niet gelukt om ook nog Europees kampioen tijdrijden te worden. Ze werd in Slovenië tweede achter de Zwitserse wereldkampioen Marlen Reusser. Vollering won dit jaar bijna alle wedstrijden waar ze aan de start verscheen. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vanuit het zuidwesten straks regen en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen soms een bui, tussendoor is er ook wat zon. Het wordt rond de 15 graden. Het is behoorlijk druk op de weg. Wat drukker dan normaal op de woensdag, met meer dan 100 files en in totaal 580 kilometer. Dit zijn de meest opvallende. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Everdingen 40 minuten. Na een ongeluk is de weg wel weer vrij. A6 Lelystad-Emmeloord voor de Ketelbrug een half uur extra. Er wordt er nog slachtafval opgeruimd dat op de weg lag. Daarom is de rechterreis ook dicht. A7 Groningen-Heerenveen voor Leek een half uur. Door het ongeluk is de weg nu helemaal dicht. Ook een ongeluk op de A28 Groningen-Zwolle voor Eelde 21 minuten. A35 Enschede-Almelo voor knooppunt Azelo ruim een half uur extra. Er staat een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht. Tot slot ook een afsluiting van de A58 Breda-Eindhoven. Voor best daardoor een uur vertraging. Omrijden kun je maar beter doen richting Eindhoven. Via Den Bosch over de A65 en de A2.
21: Een klant, een leverancier, nog een klant.
5: Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
22: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
22: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
23: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
24: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
23: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
24: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
25: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
26: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
25: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
26: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
27: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
26: Gebruik je Android? Dan betaal je...

0: gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Speel mee met de fluisteraar.
2: De jackpot staat nu op
3: 6.000 euro.

0: Human League en Don't You Want Me bij Radio Veronica. Dit is de middagshow. Wij zijn Wout en Frank, 5:08. Wij zijn er iedere middag vanaf 3:00. Tof dat jij er ook bij bent. En wij hebben straks onder andere een gesprek met Diederik Brink. Hij is Amerika-deskundige en dat heeft een beetje te maken met... ja, je zult het misschien herkennen op je werk of thuis. Iedereen is toch wel bezig met, hoe heet ze ook alweer?
1: Crystal Pike.
0: Crystal Pike, die mislukte executie daar in Amerika. Vandaag in de kranten staat het verhaal dat zij is in ieder geval weer bij kennis. Maar hoe? En hoe gaat het met... En gaan ze haar dan nu oplappen en dan alsnog... weet je wel, dat soort vragen hebben we allemaal.
1: Ja, zometeen spreken we Diederik Brink erover. De Amerika-deskundige en hij kan ons antwoord geven op die vraag. Eerst heel even terugblikken op gisteren.
0: Ja.
1: Gisteren hadden wij een onverwachts gesprek met Giovanni. Giovanni is hartstikke ziek.
2: Ja, ik ben al een tijdje ziek. En dat komt omdat ik een prolactinoom heb gehad. Waardoor ik de hele dag pijn heb en veel moet slapen. En als je naar buiten gaat, bijvoorbeeld naar mijn favoriete voetbalclub De Graafschap, dat je daar wekenlang ernstige griepverschijnselen van kunt hebben die niet in het bloed te vinden zijn. Er is helemaal niks bekend over de ziekte bijna.
1: Nee, hij vertelde ook dat zijn missie is om de ziekte wat bekender te laten worden dus. Want hij is lang niet de enige die het heeft.
2: 20.000 mensen in Nederland hebben ME. Ja. En je hoort ze en ziet ze natuurlijk niet. Omdat ze niet meer van een donkere kamer af kunnen komen.
1: Ja, dus jij bent de hele dag thuis?
2: Ja, ik ben de hele dag thuis en 17:00 per dag in bed.
0: Nou, hij vroeg eigenlijk aan ons, en eigenlijk aan iedereen die nu luistert en die gisteren luisterde, of we misschien een kaartje naar hem zouden kunnen sturen. En dat hoeft eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld.
2: Nee, en je hoeft vooral ook geen medelijden te tonen. Vertel waar jij trots op bent in jouw leven. Ik kan zo genieten van wat anderen nog wel kunnen doen. Mijn kamer is geen gevangenis, zo noem ik het altijd, maar mijn museum. Dus ik ben benieuwd wat andere mensen gelukkig maakt.
0: En we waren eigenlijk allemaal een klein beetje... niet eens een klein beetje. We waren gewoon behoorlijk onder indruk van zijn verhaal gisteren.
1: Ja.
0: Ik was er stil van.
1: Nou, we kregen er ook een hoop reactie op uiteindelijk. Van onder andere heel veel mensen die zeiden van... ja, maar ik wil heel graag Giovanni een kaartje sturen.
0: Ja, ja.
1: En daarom hebben wij radioveronica.nl/kaartje in het leven geroepen. Radioveronica.nl/kaartje. Daar staat ons adres. En dan zorgen wij uiteindelijk dat die kaartjes bij Giovanni binnenkomen. Het zou heel mooi zijn als wij Giovanni een klein beetje geluk kunnen geven.
0: Ja.
1: Door het versturen van een kaartje. Het is zoiets simpels, zoiets kleins. Maar het geeft hem zoveel geluk. Dus ik hoop dat we dat echt met z'n allen gaan doen.
0: Dat hij ook uitlegde dat hij het mooi vindt om dan even naar de deur te lopen. Om te kijken wat ligt er dan in de brievenbus.
1: Ja.
0: Zoiets simpels.
1: Ja.
0: Hoe gaat het met je? Waar ben je trots op? Wat maakt je gelukkig? Stuur het. Check even radioveronica.nl/kaartje. En we hopen echt dat er heel veel binnenkomt. Zo snel mogelijk.

0: Dat is heel grappig, zo heet hij ook. Be the One, en die is van Dua Lipa. Er gebeurt nu eigenlijk weer hetzelfde als gisteren. Hè?
1: Ja, er komen een hoop reacties binnen via de Radio Veronica app op het verhaal van Giovanni. Giovanni die 17 uur per dag in bed ligt, niet buiten komt en heel gelukkig wordt van een kaartje, maar daarnaast ook groot voetballiefhebber is. Hij is een klein voetbalmuseum aan het inrichten in zijn kamer. Dus hij deed een klein oproepje van, joh, het zou leuk zijn als je misschien iets voetbals gerelateerd hebt.
2: Ja.
1: Dan stuur het mijn kant op. Nou, kan via radioveronica.nl/kaartje, vind je het adres. Een hoop reacties komen binnen, onder andere van Arjan.
3: Hey, beste Veronica, met Arjan. Ik hoorde gisteren jullie in gesprek met Giovanni en eerlijk gezegd raakte mij dat enorm. En vooral hoe hij in het leven staat en de positiviteit opzoekt en ook kan genieten van hoe andere mensen hun leven leiden, dat ontroerde mij echt. Ik hoorde gisteren jullie in gesprek met Giovanni en eerlijk gezegd raakte mij dat enorm. En vooral hoe hij in het leven staat en de positiviteit opzoekt en ook kan genieten van hoe andere mensen hun leven leiden, dat ontroerde mij echt. En graag draag ik bij aan zijn museum. Zijn voetbalmuseum. En krijgt hij van mij een sjaaltje van mijn trots. De trots van het Noorden, oftewel FC Groningen. Groetjes.
1: Ja, vind ik heel lief.
0: Groeten terug.
4: Nou, dat zijn kleine dingen, weet je wel. Ja. Dat is fantastisch. Nou, kleine dingen, ik vind het toch al wat.
1: Ja, sjaaltje, komt zijn kant op. En Mirjam, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Ja, jij was ook al behoorlijk geëmotioneerd door het gesprek dat we gisteren hadden, hè, met Giovanni.
5: Ja, ik was heel erg geraakt door zijn verhaal. Om te horen dat zo'n jong iemand zo weinig contact heeft met mensen en zo aan zijn bed gekluisterd is, maar dan toch zo positief nog klinkt. Dat vond ik heel erg mooi. En ik dacht, nou, ik heb kaarten in huis, ik heb postzegels in huis. Wat let me om een kaartje naar hem te sturen?
0: Ja, ik vind het ook wel een heel leuk idee om weer zo'n ouderwets kaartje te sturen.
1: Ja,
0: postzegel, gewoon lekker op de bus. Het duurt ietsje langer tegenwoordig voordat het hier is. Maar ik vind het wel een tof idee, toch?
1: Ja, zeker. Heb je precies het kaartje al geschreven eigenlijk, Mirjam, of niet?
5: Ja, ik heb het kaartje al geschreven en ik heb het ook al op de bus gedaan. Dus ik hoop dat het er binnenkort is.
1: Ja, mag ik vragen wat je erop geschreven hebt? Of is het een hele gekke vraag?
0: Ik twijfel
5: ook. Ja, dat mag. Okay. Nou, ik heb erop geschreven, hallo Giovanni, de groeten van Mirjam uit Vlissingen. En dat ik heel veel succes wens met zijn voetbalmuseum.
0: Wat goed.
5: Ja, en dat ik hoop dat hij heel veel post krijgt.
0: Ja. Ik zie nu ook mensen die vragen, waar is het adres dan? Gaan we zo uitleggen. Dit is mooi, dit is prachtig dat je dit hebt gedaan, Mirjam. Dank je wel daarvoor. Ja. En wij zorgen dat jouw kaart bij Giovanni terechtkomt.
5: Nou, hartstikke bedankt.
0: Oké, jij bedankt.
5: Ja, ook graag gedaan.
0: Hoi hoi.
1: Doei Mirjam.
5: Hoi hoi.
0: Even kijken, Janine die vraagt dat nu. En Frank, luister, als je nu luistert en je denkt, ja, maar ik ga ook even een kaartje sturen. Hoe werkt dat?
1: Radioveronica.nl/kaartje, daar vind je het adres van Radio Veronica. Wij sturen het door naar Giovanni, zorgen dat het op de juiste plek terechtkomt.
0: Nogmaals, radioveronica.nl. En dan /kaartje en dan komt het allemaal goed. En alvast onwijs bedankt, jongens.
6: It's a rainy afternoon.
0: Echt komt.
5: Nou, hartstikke bedankt.
0: Oké, jij bedankt.

0: Supertramp en The Logical Song. Wat zit je dan weer te kloten?
1: Nee, ik ben erachter gekomen dat als ik een klein beetje zo tik op de microfoon, dan kom ik in beeld. En dat is gewoon heel goed voor de kijkcijfers.
0: Voor alle drie de kijkers op de webcam. dat is namelijk wel wat het is. Supertramp en The Logical Song. Dit is Radio Veronica. Wij hebben een fluisteraar met een belachelijk mooie waarde van 6.000 euro.
1: En die 6.000 euro die kan van jou zijn. Daarnaast krijg je ook nog eens een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer. Maar dan moet je dus wel weten wie de fluisteraar is.
2: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Iemand met haast. Iemand die te snel inspringt. Maar wie is dit? Als je het weet, geef niet het antwoord, maar stuur dan fluisteraar naar de app van Radio Veronica. En misschien doe je dan straks iets na zessen wel bij Niek mee.
2: De fluisteraar. Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
1: En dit is Siets Roskam en hij vertelt wat er zometeen in het nieuws zit.
3: Hamas-aanval herdacht en zoektocht naar loslopende Puma.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
15: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
1: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches on the look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Veronica Weerbericht.
9: Steeds meer bewolking met vanuit het zuidwesten straks regen en kans op onweer. Vannacht koelt het af, 12 graden. Morgen soms een buitje, tussendoor ook de zon. En dan wordt het 15 graden. 1 minuut over 5:30 geworden. Zometeen de verkeersupdate met Frank. Waar staat het vast? Maar nu eerst het nieuws met Siet Roskam.
10: Op meerdere plekken in het land wordt de Hamas-aanval op Israël van 7 oktober 2023 herdacht. Dat was ook het begin van de Gaza-oorlog. Daarom zijn er ook pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam in Amsterdam en op grote treinstations. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn sinds eind september al meer dan 6600 mensen opgepakt. Veel van de acties lopen uit de hand. Bij de rellen raken meer dan 1000 mensen tot nu toe gewond, onder wie veel agenten. En bij de Duitse stad München wordt gezocht naar een puma. Het dier werd gezien in de buurt van een vliegveld. De politie zoekt er naar de puma met een helikopter en drones. Kinderen in de buurt mogen niet zonder toezicht buiten spelen.
11: Nee, maar als er bij kinderen zouden zijn, dan zou ik ook even niet meegaan. Nee. Weet je, want een puma, is een grote, is nare poes.
12: Grote kat.
11: Grote kat.
12: Nare poes.
11: Nare poes. Ja. Alright. En waar was dat, zei je?
10: Bij München.
11: Bij München. Hoe lang? Nee, dat is ver weg.
12: Ja, ja, ja. Nou, maar die beesten kunnen hard rennen. Ja.
11: Maar er is file, hè?
12: Ja, precies.
11: Dat vergeet jij weer.
12: Nou, en die file die staat op de volgende plekken. Ik pak even de 5 meest opvallende eruit. Overigens 118 meldingen op dit moment. 583 kilometer in totaal. Die 5 meest opvallende, dat zijn deze, de A2 Belgische grens Eindhoven tussen Maastricht Centrum Noord en Maastricht Aken Airport. Daar 42 minuten door een ongeluk. De A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Een puma gesignaleerd. Half uur vertraging daardoor. De A15 Rotterdam Europoort tussen Vaanplein en Hoogvliet. Daar een minuutje vertraging. Verkeer daar wordt wel aangeraden om om te rijden. Via de A4, de A20 en de A24. Voor de gelegenheid is die A24 ook tolvrij. Nou, dat is leuk. De A35 Enschede Almelo tussen Enschede West en Azenlo. Daar 33 minuten vanwege kapotte vrachtauto. En de A58 Breda Eindhoven tussen de Baars en Best. Daar 60 minuten, ook wel een uur vertraging. Complete overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van onze vrienden van Flitsmart.

0: de band ook, hè, Wout?
1: Yes, an owner of a lonely heart. Lekker uit de jaren 80. Om 10 minuten over 5:30 bij Radio Veronica. De regisseur steekt nu 1 vinger op. Houdt dat in dat ik...
0: Was de middelvinger of was de andere vinger?
1: Nee, het was zo van pas op.
2: Oh, moet ik op, wat is er?
1: Lijn 1. Lijn 1. Oké. Nou, dat ging heel soepel. Dan kunnen we door.
3: Wout en Frank vragen zich af... Waarom? Hoe zit het eigenlijk?
0: Ja! Het lijkt een zwaar overdreven Netflix-film, maar het is toch echt gaande op dit moment in de Verenigde Staten. We hebben het er regelmatig over gehad in dit programma. Die mislukte executie van Christa Pike.
1: Wat een verhaal.
0: Deed hoop stof doen opwaaien en vanochtend werd het vuur weer aangewakkerd. Ze zou namelijk bij kennis zijn. En dat brengt ons meteen bij de vraag, hoe nu verder? Want ja, vindt er dan opnieuw een executie plaats? Of hoe gaat dat dan? Daarom dachten wij even bellen met Amerika-deskundige Diederik Brink. Die hangt op lijn 1. Ja. Diederik, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag vanaf lijn 1 hier.
0: Ja, hallo, lijn 1. Goed.
1: Hey, maar Diederik, dit is wel een bizar verhaal. Laten we beginnen bij het begin. Hoe is het nu met haar? Vandaag is het nieuws dat ze is weer bij bewustzijn. En wat weet je daarover? Hoe is het met haar?
4: Nou, dat is natuurlijk wel heel erg bijzonder. Dat iemand ontwaakt na in slaap te zijn gebracht en gepoogd te hebben haar te doden, om dan vervolgens weer op te weer wakker te worden. We weten overigens niet in wat voor staat ze nu verkeert. Hè. Het kan zijn dat ze aanspreekbaar is en dat ze gesprekken met haar hebben. Het kan ook zijn dat ze met haar ogen knippert, maar dat je nog niet een gesprek kunt voeren. We weten ook dat zij al voor haar executie, of de poging tot de executie, in hele slechte staat verkeerde. Al vroeg in haar leven. Haar moeder werd mishandeld. Haar moeder heeft gedronken tijdens de zwangerschap. Dus die is iemand al met verminderde, zullen we maar zeggen, verminderde vaardigheden en verminderde fysieke gesteldheid. Dus we weten ook niet wat zo'n, zullen we maar zeggen, zo'n aanslag op haar lichaam nu met haar gesteldheid heeft gedaan.
1: Oké, maar wat er nu wel gaande is dat ze dus in het ziekenhuis, en dat blijf ik krankzinnig vinden. Ze zijn haar aan het oplappen, zou ik maar even heel plat zeggen. Ja. Ze gaan proberen om haar weer...
0: Ze proberen haar leven te redden.
1: Te leven te redden, zodat ze uiteindelijk weer gezond het ziekenhuis uitloopt. Maar wat gaat er dan gebeuren? Als dat zou gebeuren, gaan ze dan alsnog die executie doen?
4: Dat is heel goed mogelijk. In principe heeft een rechtbank uitgevaardigd dat ze ter dood moet worden gebracht en dat vonnis moet worden uitgevoerd. Dat is nu niet gelukt. Kijk, het bijzondere aan de situatie is dat er nu een aantal factoren gaan meespelen. Is dit cruel and unusual punishment? Houdt dit in dat ze haar zo hard straffen dat het eigenlijk ook de grondwettelijke maatstaf niet haalt, door haar nog een keer proberen te dood te brengen? Want je zegt al, ze is nu weer bij kennis, en dan kan ze misschien ook vertellen wat voor pijn ze heeft geleden. We weten al, door het inbrengen van de naald in haar arm, in haar dunne, verdunde aderen, daardoor zijn bronwonden ontstaan. Dus en ze heeft al gezegd dat ze pijn aan haar arm had. Het kan zijn dat ze ongelooflijk heeft geleden. Ja, dan moet je je afvragen, is het in die zin redelijk om iemand nog een keer zoiets door te laten gaan? Tegelijkertijd staat het vonnis nog steeds. De rechter heeft uitgesproken dat ze ter dood moet worden gebracht. En op een gegeven moment moet dat weer uitgevoerd worden. Wat er kan gebeuren is dat de gouverneur ingrijpt door haar gratie te verlenen of haar straf om te zetten. Nou, dat laatste is een mogelijkheid, maar er zijn nog geen aanwijzingen voor.
0: Maar misschien dat toch een beetje een gekke vraag. Waarom hebben ze haar überhaupt gered?
1: Ja.
4: Nou, het punt is namelijk, het lukt haar niet om haar dood te maken. Dat is eigenlijk de kille realiteit van deze situatie. Ze hebben een middel toegediend dat ook in ziekenhuizen wordt gebruikt, maar dan om juist mensenlevens te redden. Het middel dat ze gebruiken was eerst bedoeld om haar in een kleine hoeveelheid eigenlijk onder zeil te brengen en vervolgens in een grote hoeveelheid te doden. Ik heb een artikel gelezen van een anesthesist die ook haar medische dossier heeft bekeken en die heeft gezegd, zij heeft eigenlijk verkleinde aderen. Daardoor is er waarschijnlijk onvoldoende van dit middel bij haar hersenen gekomen, waardoor haar hart niet is gestopt met kloppen. Ja. Na een uur proberen kregen ze haar maar niet dood door dit middel te gebruiken. En dat was eigenlijk wat het vonnis inhield. Ze moesten haar met een dodelijke injectie binnen een bepaald tijdsbestek eigenlijk van het leven beroven. Echter, als dat niet lukt, dan is het gewoon weer een gevangene die onder beheer en toezicht van de staat stelt. En die moet je dus ook weer proberen op te lappen. Dus de realiteit is dat ze nu proberen haar leven te redden en te kijken wat ze ervan kunnen maken. Haar proberen goede zorg te geven om vervolgens te kijken of ze haar misschien in de toekomst alsnog om het leven moeten brengen.
1: Ik vind het krankzinnig. Ik vind het echt krankzinnig.
0: Wat deze vrouw gedaan heeft, is natuurlijk krankzinnig. Maar wat er nu met haar gebeurt, is natuurlijk Ook krankzinnig.
1: En heel even daarover, want ik zag ook vandaag een push van Telegraaf dat zeg maar de nabestaanden van het slachtoffer, van de vrouw die zei van, die hebben ook gereageerd. Die zijn woedend. Die zeggen gewoon van, hup, dopende mens.
4: Nou, kijk, zij heeft natuurlijk op 18-jarige leeftijd een verschrikkelijke moord gepleegd. Dat moet je niet vergeten. Dit komt niet zomaar uit het niet vallen. En waar het nu de verontwaardiging is, ook in de Verenigde Staten, is over het feit dat ze het overleefd heeft en misschien wel enorm heeft geleden tijdens de tenuitvoerlegging van de straf. Dat is iets wat ook in Amerika een discussie oplevert. Of het een doodstraf moet zijn of niet, daar is in de staat Tennessee ook helemaal geen vragen over. En het is natuurlijk goed te begrijpen dat de mensen die hun geliefde hebben verloren, de vrouw die door haar is gemarteld en vermoord, dat die natuurlijk hartstikke boos zijn. Die willen gewoon dat die straf ten uitvoer wordt gelegd. Ja. Alleen het is de staat dus niet gelukt dat op een menswaardige en ook niet een succesvolle wijze te doen. Ja, en dat maakt het heel erg ingewikkeld. Ja. Dus de staat Tennessee moet zich nu afvragen, ja, in dit soort gevallen, misschien bij haar, maar misschien ook in de toekomst, kunnen wij iemand op een menswaardige of een in ieder geval niet pijnlijke manier ter dood brengen.
0: Ja.
4: Dat is het lastige aan de situatie. Donald Trump heeft bijvoorbeeld net gezegd dat er ook er was ooit een keer in 2009 een soldaat die als moslimterrorist een aantal medesoldaten in Fort Hood in Texas heeft om het leven heeft gebracht. Hij wordt ook ter dood gebracht. Dat is een federale uitvoerlegging van de straf. En hij wordt met een vuurpeloton ter dood gebracht. Nou ja, dat is een stuk zekerder. Maar niet iedere staat wil dat op die manier doen. Dus de discussie gaat niet zozeer over de doodstraf zelf, maar over hoe kun je dat doen op een manier die ook succesvol is, maar ook de veroordeelde niet te veel pijn en stress oplevert.
1: Ik hoor het je, ik hang ook aan je lippen, merk ik, maar ik vind het ook heel onwerkelijk. Maar dat komt natuurlijk ook omdat wij aan de andere kant van de oceaan helemaal niet gewend zijn om überhaupt zo over doodstraf na te denken. En in Amerika, wij denken misschien dat ze nu daar een soort discussie met elkaar voor die doodstraf hebben, maar dat is helemaal niet het geval. Alleen dat Crystal Pike verhaal is heel heftig. Nou, je hebt dat mooi uitgelegd.
4: Ja. Ze is de eerste die dit heeft overleefd en kan navertellen. En één ding is er misschien wel heel erg bijzonder aan. We hebben natuurlijk nooit kunnen weten hoe het mensen vergaat in die laatste paar minuten, een seconde van hun leven voordat het zou moeten eindigen. En zij kan misschien wel navertellen wat de beleving is van mensen met een dodelijke injectie. Als ze dat kan, kan het misschien ook de toekomst van die vorm van executie beïnvloeden.
1: Duidelijk verhaal. Diederik Brink is onze Amerika-deskundige en legt er het prachtig uit. Dankjewel en tot de volgende keer.

0: Langley en Choosing Texas.
1: Dit is Radio Veronica. Zometeen twee dingen die heel belangrijk zijn. Om te beginnen het hitarchief. Welke lijst heeft Niek zometeen?
2: Niek heeft de lijst van 8 oktober 1983.
1: Maar de fluisteraar is ook nog steeds niet geraden. En zometeen kun je bij Niek een poging wagen.
2: En serieus geld winnen. 6.000 euro staat de jackpot op dit moment op.
1: Als je mee wilt doen, laat het Niek weten. Stuur een berichtje met het woord fluisteraar. En misschien hoor je jezelf zometeen in de uitzending.
3: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: Lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Frans.

0: tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Vaarwel, zal de salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
9: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carpof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carpof, garage voor alle merken.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat was gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker viben, Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
12: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
13: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: BelSimpel zet de tijd op 6 uur.
16: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 6 uur.
17: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. De Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden wordt op verschillende plekken in ons land herdacht. Ook zijn er pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam in Amsterdam en op grote treinstations. In Den Haag is straks een herdenking bij het Vredespaleis. Daar zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. Tientallen hakenkruizen zijn in Nieuw-Lekkerland bij Dordrecht op straat gespoten. Ze staan in de Israëlische vlag in plaats van de Davidster. De burgemeester noemt het kwetsend en haatdragend. De gemeente waar Nieuw-Lekkerland onder valt gaat aangifte doen. Medewerkers van asielzoekerscentra durven geen melding meer te doen van onveilige werkomstandigheden, omdat die genegeerd worden, meldt NRC. De AZC-medewerkers zijn naar de arbeidsinspectie gestapt en hopen dat die kan ingrijpen. In brieven naar de directie van asielopvangorganisatie COA hebben medewerkers over een wie spreekt kan vertrekken cultuur. En nadat bij het vliegveld van de Duitse stad München mogelijk een puma is gezien, is een grote zoektocht begonnen. Met drones en een helikopter wordt gezocht naar de grote katachtige. Het is niet duidelijk waar de puma vandaan kan komen. Er zijn voor zover bekend geen circussen met puma's in de regio bij München. Het weer dan nog. Vanuit het zuidwesten gaat het de komende uren regenen. Kan ook flink doorplensen en er is kans op onweer. Komt vannacht af naar 12 graden. Morgen buien, tussendoor ook zon. Dan nog maar 15 graden.
18: Ik was even iets aan het voorbereiden voor top 40 hittegolf. Ik kwam erin, er zijn geen leeuwen in München. Wat zei je nou?
19: Puma's.
18: Puma's, geen niet in München.
19: Nou ja, maar misschien dus wel.
18: Oh, nou, als iemand zijn puma kwijt is, laat het weten. Ja, van Radio Veronica. Heb je weer iets je ook al gehad?
19: Ja.
18: Oké, okay, nou fijn. Ja, ik weet niet. Nou, ik ben er gewoon bij, hoor. Dit is, maar ja, ik moest eventjes even kijken wat er allemaal in de top 40 stond van 8 oktober. Zo meteen naar 1983 met Billy Joel en Michael Jackson. Eerst de avondspits, die noemt redelijk af. Nog 200 kilometer file. En je gaat ze horen vanaf 21 minuten. De A4 richting Rotterdam voor Pernis, 28 minuten. De A6 Lelystad en Meloord. Tussen Lelystad en de Ketelbrug, 22 minuten. De A15 Ridderkerk richting Oostvoorne. Voor Benelux een ongeluk gebeurd. En de A58 Breda-Eindhoven voor het Wieleminnenkanaal, 21. Laatste de N15 Rotterdam-Maasvlakte voor Ridderkerk Oostvoorne. Daar vertragingstijd gemeten van 1 uur en 10 minuten. Sterkte daar.
14: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
20: Ja, maak een broodje.
21: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
22: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
23: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
24: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
25: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
26: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
27: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
28: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
29: Ja.
28: En nu?
29: Domeinnamen kopen.
28: Voor je bedrijf?
29: Ja.
28: Welk bedrijf?
29: Ja, dat weet ik nog niet.
28: Welke domeinen dan?
29: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
28: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
29: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
30: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
31: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
32: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
16: Is Radio Veronica. Yes. Nick van der Brugge.
33: Dit is Veronica.
18: 8 oktober 1983. Dit is die top 40 met zometeen Michael Jackson.

0: Michael Jackson in deze top 40 van 8 oktober 1983. Human Nature. En zometeen verder met die fantastische lijst met Chris Ria. I Can Hear Your Heartbeat komt eraan. En eerst gaan wij naar Peter uit Limburg. Goedemiddag, avond.
1: Goedenavond.
0: Wat heb jij net gegeten? Laat vertellen, het is heel Nederland. Die onderweg is naar het avondmaal.
1: Ja, Limburgse friet van vlees.
0: Zuurvlees?
1: Zuurvlees, ja. Friet met zuurvlees.
0: Dat soort, is
1: echt
0: dat...
1: uit... Ja. Echt uit Limburg.
0: Echt uit Limburg. Is dat iets anders dan stoofvlees, zuurvlees?
1: Ja, stoofvlees. Stoofvlees is dat, ja. Maar we zeggen hier Limburgse zuurvlees.
0: Heel goed. Peter, ja, als jij 6.000 euro beter binnen te harken, als je weet wie de fluisteraar is, dan kan je wel een bakkie vuurvlees verhalen ook, hè?
1: Ja, dan kan ik er nog wel een beetje meer, nog veel meer verhalen. Dus, maar,
0: 20 jaar vuurvlees.
1: Ja. Dat, ik hoop het.
0: Peter, heb je lang na moeten denken over jouw antwoord?
1: Nou, ja, ik dacht het te weten, maar ja, ik moet er dan heel goed na zitten, maar ik had gedacht van...
0: Oh, wacht even.
1: Mag ik iets zeggen?
0: Wacht even, dan laat ik nog één keer de... Ja.
2: Dit is De Fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Peter, zijn buikje vol van lekker stoofvlees, oftewel Limburgs vuurvlees. Wie denk jij dat hier fluistert?
1: Ja, ik had gedacht Katja Schuurman.
0: Katja Schuurman. In de reeks van Bridget Maasland, die ook een keer de fluisteraar geweest is, een beetje in die hoek zat jij te denken.
1: Ja, dat.
0: Oké. Okay. 6.000 euro in kas. We gaan nu naar de fluisteraarsjury om te kijken of jij het juiste antwoord hebt gegeven.
2: Jouw antwoord is... fout.
1: Oh. Dan moet ik nog heel lang wachten op mijn zuurvlees.
0: Ja, in ieder geval, je kan geen bakken tegelijk kopen. Mag ik jou ontzettend, bedanken voor het meespelen, Peter?
1: Ja, jullie ook bedankt. Dus, en een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel, we doen er 200 euro bij. 6.000 en 200 euro. Als jij wel denkt te weten wie er fluistert, kan je meespelen door het woord fluisteren.

0: deze top 40 van 8 oktober 1983 was het alweer. Lionel Richie en All Night Long. En hij kwam nieuw binnen, ja. Nieuw. 40 hittegie. Iedere dag, als je onderweg naar huis gaat of even op de bank ploft, terwijl het eten in de magnetron staat op te warmen, gaan we naar een mooi jaar in het rijke verleden van de Nederlandse top 40. Vandaag dus 8 oktober 1983 in de bios ging je naar Scarface.
1: Oké, so what do you call yourself? Como se llama?
0: En waar Japanners de hele wereld voor overvliegen, namelijk de Oosterscheldekering.
2: Als alles goed gaat, wordt morgenavond laat de eerste van de 66 pijlers geplaatst van de stormvloedkering in de Oosterschelde. En die pijlers worden naar hun plaats gebracht door een speciaal daarvoor gebouwd schip, de Astrea. Het werk moet in 1986 worden opgeleverd.
0: Nou, volgens mij was dat allemaal binnen de datum geregeld. Zometeen verder met deze hitlijst. Met Genesis Mama. En deze komt er ook aan van Kenny Rogers en Dolly Parton. Luisteraar, inmiddels 6000 en €200 waard.
3: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
4: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
3: Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
5: Je wint €32.000.
4: Alle info radioveronica.nl.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
12: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
14: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
15: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
16: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
20: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
21: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
22: Download de app en start met vinden.
23: Bes-
1: Spaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.

0: en keukenspecialist.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Dit is Radio Veronica. We gaan even naar de file top 3 van dit moment. Want het is nog hartstikke druk. 60 kilometer in totaal. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Voor Urk daar 34 minuten vertraging. De A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen IJsselmonde en Benelux. Daar 47 minuten, dus een ongeluk gebeurd. En de N15 Rotterdam-Maasvlakte voor Ridderkerk. Voor de Zuurhofbrug was het gisteren ook al bal. 47 minuten vertraging daar.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Wout en Frank.
3: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
4: En nu,
3: Nick van der Brugge.
4: Met de beste muziek aller tijden.
5: Dit is Veronica.
2: 8 oktober 1983. Dit is het Top 40 Hit Archief. Met straks nog Robert Plant. Genesis ga je horen. En nu Kenny Rogers en Dolly.

0: iedere dag het Top 40 hitarchief bij Radio Veronica. Vanaf 6 uur, een uur lang een Top 40. Vandaag is die uit 8 oktober 1983. Phil Collins en Mama. Dat lachje wat je zo meteen gaat horen, heeft hij trouwens een keer toegegeven. Heeft hij gewoon gejat van Grandmaster Funk in The Message. En natuurlijk dat lachje dat... Daar komt dat vandaan als je zo meteen gaat lachen in deze plaat. Onheilspellend goed. Genesis, Mama, op 7. In deze Top 40.
1: Beste muziek aller tijden. Met Veronica.

Achop Welber, 1983. Dit is die top 40 of 5 voor die Culture Club. En Karma Chameleon, 1983 was een beetje het jaar waarop de jaren 70 langzaam uit de kamer verdwenen en de toekomst binnenkwam met een synthesizer en een Walkman. En in Boy George geval een te groot kapsel. Met nu Robert Plant en Big Luck.

0: Spandau Ballet steeg door op 8 oktober 1983 van nummer 5 naar nummer 2. Nog net geen gold in deze top 40. Goedenavond. Iedere dag een top 40 uit een mooi jaar. Vandaag dus 8 oktober 1983 en dan komen we bij de nummer 1. En dit stond dus op 1. Dus moet je kijken in een jaar waarin dat gebeurt. Je hebt Michael Jackson, David Bowie, Culture Club, Genesis, Herbie Hancock. En dan boven al die mensen staan een stel gasten uit Birmingham met een reggae-versie van een oud nummer van Neil Diamond. Dat is de top 40. Ook niemand heeft gezegd dat het ooit logisch moest zijn. UB40 op 1 met Red Red Wine.
1: Top 40 hit archief. Veronica.

0: Dat een idee zijn voor vanavond. Here we 40, Red Red Wine bij Veronica. Morgen na tot 40 van 23 november 2002. Dan onder andere met Agda de Munnik, Sugar Babes, Santana. En ook, daar is hij weer. Ook gewoon Phil Collins, hoor. Zometeen Lenny Kravitz. Muziek alle tijden in de avond bij Veronica. Blijf erbij.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.

0: hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar je handel op

0: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
1: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals.
2: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
1: Zong ik dat nou?
2: Barst ik nu uit in een lied?
3: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers. Praxis.
10: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
13: Simyo. Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 7 uur.
18: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Nederland zijn de afgelopen jaren duizenden woningen gekocht met valse papieren, meldt de NOS. Door te frauderen bij de aanvraag van een hypotheek konden criminelen zo tussen de 6 en 11.000 huizen in handen krijgen die ze dan gebruiken voor bijvoorbeeld witwassen. Het staat in een rapport dat al een half jaar bij justitie ligt. Vanavond en vannacht zijn fietsen in het centrum van Hogeveen verboden, meldt RTV Drenthe. Het is er al dagen onrustig door groepen jongeren op fatbikes die de confrontatie met de politie zoeken. Ze gooien onder meer met vuurwerk en stenen. Agenten mogen daarom ook preventief fouilleren. Op meerdere plekken in ons land zijn pro-Palestijnse acties bezig. Het is vandaag precies 3 jaar na de Hamas-aanval op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Op onder meer de treinstations van Rotterdam en Utrecht worden sit-ins gehouden. Ook op de Dam in Amsterdam demonstreren mensen met Palestijnse vlaggen. En DENK-Kamerlid Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen om uitspraken gisteravond in het tv-programma Vandaag Insight. Ergin had gezegd tegen een verbod op onverdoofd ritueel slachten te zijn. Daarop zei Derksen, we zullen die meneer van DENK eens een strot afsnijden om te zien of dat geen pijn doet. Volgens Ergin gaat dit alle grenzen te buiten. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vanuit het westen trekt vanavond een regengebied over het land met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en wordt het bij een noordwestenwind hooguit 15 graden.
19: Ja, dat is de echte omkeer, de omslag. Dankjewel Peter. Dit is Veronica Verkeer. 6 files nog. De A1 Hengelo-Ossenbrück voor Duitsland. 6 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Vlaardingen-Oost en Pernis 22 minuten. En de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Daar op dit moment een half uur vertraging. A15 Ridderkerk-Oost-Voorne. Tussen Vaanplein en Hoofdvliet een half uur door een ongeluk. En A32 Meppel-Weerdum voor Heerenveen 5 minuten. Nog lang op de N15 Rotterdam-Maasvlakte voor Ridderkerk voor de Zuurhofbrug. Vertragingstijd is daar 37 minuten. Zometeen Lenny Kravitz, Doe Maar. En ook Crying at the Discotheque. Een lekkere 90's klapper van Alcazar komt eraan.
20: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglever kosten,
21: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
20: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
22: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
23: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
24: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
25: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
23: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
26: Deze week in de bonus.

0: Albert Heijn.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
7: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
8: Alle verf super voordelig.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
10: Let's go for more, some extra, Max.
9: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
12: Speel mee met de fluisteraar.
13: De jackpot staat nu op
14: 6.200 euro. Ja.

0: Veronica Duma hoorde je. En Belle Helene. Hier zit je goed voor de beste muziek aller tijden vanavond. Met zometeen nog Stranglers. Ook Blondie komt eraan. En we hebben natuurlijk ons favoriete stukje van de dag. En deze is leuk vandaag.
1: Nieks Nationale Vraagstuk.
0: Als jij één van je handen mocht veranderen in een stuk keukengerei, welke kies je dan? Dus je mag één hand vervangen. Geen discussie, geen terugruilen. Wat wordt het dan? Een kaasschaaf, een pollepel, een eetstok, een blikopener, een spatel, zou kunnen. Nou ja, ik ben benieuwd.

0: nog actueler dan toen hij uitkwam. Blondie. Atomic. Bij Veronica. Vanavond een bijzonder Nieks Nationale Vraagstuk. Want ja, als je een van je handen in zou moeten leveren en je mag er een stuk keukengerei voor op de plaats zetten, wat zou dat dan zijn volgens jou?
1: Nieks Nationale Vraagstuk.
0: Alba die stuurt hier een staafmixer, zou ik er aan zitten. Nou, eens even luisteren wat Rick heeft ingestuurd hier.
2: Nou, Nick, dan zou ik ongetwijfeld een heel groot vleesmes kiezen. En dan ga ik aan cosplay doen als de T-1000 van Terminator 2, Judgment Day. Woppa!
0: Oké, ja. Mannen eigen, weet je wel. Die denken niet wat voor nut dat in de keuken zou hebben, maar of je lijkt op een Terminator. Ja. Anke hebben we hier ook. Hi, wat zou jij doen?
3: Ja, nou, ik denk mijn onderarm, want dat lijkt me het meest praktische.
0: Nou, en dan... je hoeft niet, het is alleen je hand hoor, je hoeft niet je hele onderarm te amputeren voor dit item. Het is meer zo, wat als je je hand eraf haalt, welk keukengerei zou jij ervoor in de plaats brengen?
3: Een taartschep.
0: Een taartschep?
3: Ja, dat vind ik anders.
0: Hoe vaak eet jij taart dan? Vraag ik me af.
3: Nou, eigenlijk nooit.
0: Oké, nou, ik hoop dat er binnenkort weer genoeg reden is voor jou voor taart, Anker.
3: Ja, oké, doei.
0: Doei. Ja, dit vind ik een mooie. Roland stuurt een bieropener. Ja, nou ja, heb jij misschien nog betere ideeën? Laat het even weten in de app van Radio Veronica.

0: Always the Sun, Stranglers. Bij Radio Veronica. Als jij je hand in mocht leveren, een van de twee, maakt niet uit. Zou je er een stukje keukengerei op mogen zetten? Wat zou dat dan worden? Wat zou dat dan worden allemaal?
1: Oké, keukengereedschap. Dan doe maar een pizzasnijder. Ja. Altijd handig, hè?
0: Ja. Ja, dat is waar. Ruggenkrabber, zegt Nicolette nog. Ja, ik denk niet of we dat helemaal onder keukengerei mogen gooien. Maar goed, zometeen nog meer. Kom maar door in de app van Radio Veronica. Stereo MC's, kom eraan met Connected Zo. En misschien laat ik de fluisteraar nog wel even horen aan.

0: terug.
1: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee.

0: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
7: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
8: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Veronica met de actuele verkeersinfo. Er zijn op dit moment 4 files. De A4 Den Haag richting Rotterdam voor Pernis. Daar is de vertraging nog 20 minuten over 3 kilometer. De A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug 6 minuten. En de A15 Ridderkerk Oostvoorne tussen Vaanplein en Benelux 21 minuten. Er staat een auto met pech daar. Laatst op de N15 Rotterdam Maasvlakte tussen de Havens en de Zuurhofbrug. Daar is de vertragingstijd op dit moment 1 kwartiertje.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
11: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
12: En nu,
11: Nick van der

0: Mr. Mister. Op het radiostation waar ze thuis horen. Natuurlijk Radio Veronica en Broken Wings.
1: Nieks Nationale Vraagstuk.
0: Ja, vandaag de vraag, als je een van je handen ooit mocht veranderen in een stuk keukengerei, welke kies je dan? En dan zie je toch wel dat Veronica luisteraar zeer uiteenlopend reageert. Ron?
2: Wat denk je van een keukenborstel? Dat is ook lekker voor onder de douche.
0: Ja, dan heb je toch die rugschrobber inderdaad, waar Nicolette het eerder over had. Laat ik eventjes nog naar Anker gaan. Wat zou jij erop zetten dan?
3: Ja. Ik kan alles, toch?
0: Ja.
3: Maar je moet de beste kopen.
0: Ja, gewoon een Zwitser, toch? Een Zwitser zakmes.
3: En je moet niet de minst kopen, de goedkoopste, je moet de beste kopen.
0: De beste duurste kopen. Ja, precies. Dan heb je alles in één.
3: Ja, sorry, mijn woorden gaat helemaal.
0: Where are you coming from, originally?
3: America.
0: America. So you want a Swiss Army knife?
3: Ja, los met zo aan.
0: En Brian, wat zou jij erop schroeven?
4: Ja, een barbecue tang natuurlijk.
0: Ja, eindelijk een barbecue tang. Yeah! Ook richting de winter trouwens, of niet?
4: Uiteraard.
0: Ja, ben jij een winterbarbecuer?
4: Ook uiteraard. Ik ben een hele jaar door barbecue. Maar dit weekend gaat hij wel weer aan.
0: Hopsakee. Dankjewel Brian voor je reactie. Ik wens jou een fijne avond.
4: Dank, hetzelfde.
0: Ja. Ik kan even mijn Instagram checken. Dan kan je zien wat de collega's van Radio Veronica hebben gekozen. Niek van der Brugge op Instagram is dat. Ze heeft Niels, een van onze

0: beste muziek aller tijden. Je hoort het bij Veronica.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op BMW.

0: Met Praxis Plus. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
6: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
6: Wow.
7: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
9: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
8: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
12: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
14: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo Belsimpel kan het zijn.
15: Belsimpel zet de tijd op 8 uur.
16: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Een doorbraak in het Overasselt dossier. De politie denkt te weten wie de beveiliger bij het huis van een drugscrimineel doodschoot, schrijft het AD. Het gaat om een man uit Oekraïne die als eerste het vuur opende. De politie denkt op camerabeelden te zien dat ook twee mannen uit Frankrijk op de beveiliger schoten. De Tweede Kamer steunt een wet die veroordeelden verplicht tot het dragen van een alcoholmeter. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een alcoholverbod omdat ze met te veel drank op achter het stuur zaten. Het apparaat controleert dag en nacht op alcohol en vervangt bloed- en urinetesten die vaak zijn te omzeilen. Het asielzoekerscentrum in Alberg is gisteren nacht vanuit een rijdende auto beschoten, meldt RTV Oost na een anonieme tip. Er klonken rond 2:15 meerdere harde knallen. In de auto zouden meerdere mensen hebben gezeten. Het AZC in Alberg is al 2 keer eerder beschoten. En 2 kinderboeken van de schrijvers Rutger Vink en Thomas van Grinsven zijn bekroond. De verkleinstaal is uitgeroepen tot gouden boek voor ruim 75.000 verkochte exemplaren. Van de tijdmachine zijn meer dan 150.000 boeken verkocht en is platina boek. Vink en van Grinsven zijn onder jongeren bekend van hun YouTube-kanaal. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten kan het gaan onweren. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Het wordt dan maximaal 15 graden.
18: Dankjewel, Peter. Ja, het is voorbij met het lekkere nazomeren. Maar het heeft ook wel weer wat, hè, met een dekentje op de bank. Veronica Verkeer, goeie avond. A15 Ridderkerk-Oost voorne tussen Charloes en Benelux. Vertragingstijd een kwartiertje daar. En flitsers check-in van Flitsmeister. Zometeen Miley Cyrus met die mooie stem, weet je wel. Maar we gaan wel een andere draaien, dat ook weer.
19: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
20: Zo, dat ziet er lekker uit.
21: Ja, een broodje.
22: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
19: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé... op abnamro.nl/vooruitkijken.
23: Daar heb je Huub. Van Hubo.
24: Hoi.
23: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
25: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
26: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
23: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
27: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
28: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
27: Beren goed, thanks bo.
28: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: En actie olifant.
29: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
28: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
30: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
31: Big deals bij Keukenconcurrent.
30: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
32: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet. Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
33: Ja.
32: En nu?
33: Domeinnamen kopen.
32: Voor je bedrijf?
33: Ja.
32: Welk bedrijf?
33: Ja, dat weet ik nog niet.
32: Welke domeinen dan?
33: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
32: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
33: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
34: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
35: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
36: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
37: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
38: Speel mee met de fluisteraar.
39: De jackpot staat nu op...
18: 6.200 euro. Mooi bedrag. Mooi.
38: Dit is Radio Veronica.

einde. Alsof een slecht verhaal toch weer goed komt. Zo klinkt het, hè? Buckshot LeFunk. Ja, had je in de jaren 90 al die Eurodance en zo. En had je ook dit. Gewoon een gevoelige snaar. Prachtplaat. Buckshot LeFunk bij Veronica. And another day. Het is 8:12. Goedenavond. Strangers in the night. We gaan naar Miley Cyrus draaien. Je kent haar natuurlijk van al die grote hits. Wrecking Ball, Midnight Sky, We Can't Stop. En we hebben hier een Miley plaat te pakken uit 2017. Het is dan geen twerkende Wrecking Ball, geen tong uit haar mond. Niet dat hele circus, maar gewoon Malibu. Een zon, zee, gitaar en een soort vrijheid waarbij je denkt, ik hoef vandaag gewoon helemaal nergens naartoe. Dit is Miley.

0: Radio Veronica.
1: Nieuwe muziek.
2: Kingdom of Fear is nieuw bij Veronica. Cameron Whitcomb.

Een verhaal dat je hoop vertelt dat over iets wat nog niet gebeurd is. En de meeste muren waar je bang voor bent, die staan alleen in je hoofd, dames en heren. Tot zover deze Michael Pilagic imitatie. Live. Vanaf een zonnig Ibiza. Zometeen hier Alan Miles, Black Velvet komt eraan. En dat schijnt te helpen als je alle angsten uit

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
6: Cute.
5: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf 7,49 euro op uitgekookt.nl.
2: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
3: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Het is exact 8:30, Radio Veronica Verkeer. Er zijn geen files gemeld op dit moment. Tenminste, niet dat hier bekend is. Het kan altijd ergens stilstaan natuurlijk. En de flitsers, die check je in de app van Flitsmeister. Dit is Elena Miles.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Dit is waarom ik van Veronica hou. Join the club.
9: Hier

0: Met Radio Veronica, hallo.
1: Radio Veronica?
0: Zeker.
1: Heeft u mij gebeld?
0: Nee, nee, ik heb niet dat ik weet.
1: Nou, dan ben ik het ook niet. Bedankt.
0: Oké.
1: Doei. Dag.

opgenomen over een woensdagavond. Ongelooflijk. Prince. And let's go crazy. Tot zover de speakers in de studio. Zo. Dat was wel even lekker, zeg. Waar hoor je die platen nog? Alleen bij Veronica natuurlijk. En nu weer even terug naar het ritme van de hartslag. Dat is soms belangrijk om even te landen. Wat als de wereld toch geen Bob Marley

Radio Veronica, Melissa Edwards hoorde je. And like the way I do. Ja, soms is de wereld gek. Heb je dat ook af en toe, dat gevoel? Dat je er doorheen loopt met je plannen, je boodschappen, je afspraken, je hoofd vol dingen die nog moeten. En ondertussen gebeurt er van alles in de wereld waar je totaal geen grip op hebt. Weet je, mensen komen, mensen gaan. Sommige dingen eindigen zonder dat je er klaar voor bent of voor was. En soms heb je dan maar één ding nodig. Gewoon even niks. Even naar buiten kijken. Even de stad zien bewegen. De lucht zien veranderen. En denken, misschien hoef ik het vandaag allemaal gewoon lekker niet te begrijpen. De groeten. En ook gewoon accepteren dat er gewoon niet voor ieder probleem een oplossing meteen hoeft te zijn. En dat is misschien wel het mooie, want in één keer zo luister je naar Radio Veronica, hoor je deze plaat op de radio, heb je het gevoel dat je thuis komt. Tenminste, ik heb dat wel met deze. Wat een parel. Moby en Porcelain.

0: grappig. Hier Claudia die zich meldt in de app van Radio Veronica. Hij zegt, nou doe normaal, Niek. Doe nou toch eens normaal. Dit was mijn liedje vanochtend na een geweldige loop. Ik zie het inderdaad, Claudia. Dat zijn mooie afstanden. 8 kilometer, gemiddeld tempo van 6,38. Hoogteverschil van 15 overwonnen. 528 calorieën verbrand. En een gemiddelde hartslag van 153. Ik zeg echt applaus voor Claudia. Uitloopnummer, mag ik dan op, denk ik zo. Goed, dit is Radio Veronica, de beste muziek aller tijden. Met zometeen misschien wel de fluisteraar die nog een keer kan laten horen. Ja, niet misschien, dat gaat binnen nu in 60 minuten zeker gebeuren. Want de jackpot is nog steeds hoog. €6.200.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde. Veronica. Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more than extra. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De 87-jarige Spaanse vrouw die na zo'n 70 jaar haar huis uit zou worden gezet, is overleden. De uitzetting leidde tot grote woonprotesten in Spanje. Mensen wilden dat huurders beter worden beschermd. Een politieke crisis volgde, waardoor de premier nieuwe verkiezingen uitschreef. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft een einde laten maken aan een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera. De ME was aanwezig om de 100 betogers uiteen te drijven, maar hoefde niet in te grijpen. Ze demonstreerden eerder op de Dam, maar onderweg werd de sfeer steeds grimmiger. Een 30-jarige Oekraïner is volgens de politie de man die een overrasseld de beveiliger bij het huis van een drugscrimineel doodschoot. Dat meldt het AD. Op camerabeeld is te zien dat hij als eerste het vuur opende. In zijn verhoor wilde de man niks zeggen. Twee andere verdachten hebben ook op de auto van de bewaker geschoten. In Amerika kregen de advocaten van de ter dood veroordeelde Christa Pike deze week te horen dat ze hersendood was en dat de beademing zou worden gestopt. Maar een dag later werd ze wakker en begon ze te praten, zijn advocaat op een persconferentie. Pike zou vorige week worden geëxecuteerd, maar ze overleefde 2 dodelijke injecties. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 12 graden. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien. En het wordt dan maximaal 15 graden.
8: Dankjewel. Peter. Ik had het zelf niet beter kunnen doen. Dankjewel daarvoor. Dit zijn de files vanaf 0 vertraging en 0 minuten. Namelijk geen. En flitsers zijn er wel een heleboel. En daarvoor check je de app van Flitsmeister. Ze hebben dan nog Delhal, John Oates. En ook DJ Jurgen komt eraan met LSDJ Better Off Alone. Echt een klapper. Hoor je zo.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met

Voordeel hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: De prijs.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuisin, mooi wonen.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
8: Speel mee met de fluisteraar.
9: De jackpot staat nu op
10: 6.200 euro.

0: Radio Veronica, Del Hall en John Oates. En Adult Education. Mooi nieuws, Valtteri Bottas, die is aangekomen. Van Maleisië naar Singapore ging hij op de fiets, hè, met een gravelbikeje. Dwars door de regenwoud en zo. En kon ik allemaal volgen op zijn Instagram. En natuurlijk alles op Strava. Race dit weekend Singapore, morgen er alles over met... onze grote vriend Sebastian Kissing. Maar Claudia, die zag mij dus op Strava, maar dat kan niet. Even checken. Heel bijzonder wat zij heeft ontdekt.
1: Hey, Nick.
0: Hey, Claudia, hi.
1: Hallo.
0: Maar wat bijzonder. Allereerst nog een keer applaus voor dat hardlopen heeft. Ja.
1: Dankjewel.
0: Maar daarna stuurde jij iets en daar schrik ik een beetje van. We hebben denk ik te maken met een faker.
1: Oh ja, nee, maar er stond ook een foto van de zijkant. En volgens mij, ik weet ook niet of die op jou leek eigenlijk.
0: Maar jij zegt dat iemand met mijn naam op Strava zit.
1: Ja, je kent Strava wel,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, de hardloopfiets-app waar je al die
1: maar
0: dingen kan delen.
1: Maar alles staat op privé, dus ik kan verder niks zien. Oh. Er is alleen een foto, dus ik weet niet of... En ik wist niet of jij het was, dus ik dacht, ga het gewoon vragen.
0: Is het een aantrekkelijke man?
1: Nee, dus daarom denk ik dat jij het niet bent.
0: Nee, dat ben ik niet. Nee, dat ben ik dan niet.
1: Nee. Maar jij hebt geen Strava.
0: Dat weet ik niet. Het kan goed zijn dat ik dat ooit in een opwelling een keer heb geactiveerd.
1: Oké.
0: Okay. Maar nee, ik deel mijn hardloopresultaten nooit. Weet je waarom?
1: Nee, ja, dan gaat iedereen lopen waar jij loopt.
0: Nee, er zijn geen resultaten.
1: Oh, dan ben je het niet.
0: Nee, ik verbrand mijn calorieën op een andere manier. Oh, ik zie weer dat ik een match heb op Tinder. Hey, fijne avond.
1: Oké, succes met calorieën verbranden.

0: Stevie Wonder. En I Wish bij Radio Veronica. Van de week in de middagshow bij Wouter Frank vertelde Giovanni heel erg openhartig over zijn eenzaamheid. Zijn veel mensen eenzaam? En nou, dat was een heel mooi gesprek. Van de week gehoord bij Wouter Frank. Ook die jongens ja, laten dan toch wel hun gevoelige kant zien. En Jaden, hi, jij hoorde dat op de radio en je hebt iets liefs gedaan.
1: Hi, hoi,
0: wat ongelooflijk tof dat je dat doet.
1: Ja, ja, ik zag het voorbij komen en het raakte me gewoon.
0: Dus ja, kun je even uitleggen aan de Veronica-luisteraars die het gemist hebben, wat jou heeft doen bewegen om dit te doen?
1: Ik zag op TikTok een filmpje voorbij komen over Giovanni.
0: Ja.
1: En het raakte me eigenlijk persoonlijk zo erg dat ik het zo sneu vond voor hem, dat hij inderdaad helemaal alleen is. En ik dacht, het minste wat ik kan doen is inderdaad een voetbalshirtje inpakken met een kaartje erbij.
0: Ja.
1: En die langsbrengen.
0: Ja, want Giovanni vertelde in de middagshow bij Wouter Frank dat hij ja, echt gebukt gaat onder die eenzaamheid.
1: Ja, nou ja, er is zoveel mensen eenzaam deze tijd. En ik dacht, nou ja, deze jongen is ongeveer van mijn leeftijd. Ik dacht, ja, ik kan dat gewoon niet voor mij laten gaan.
0: Ja, je bent echt een kanjer, als ik dat mag zeggen zo, vriend.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, want je hebt een pakketje opgestuurd. Ik ga persoonlijk zorgen, want je wist niet helemaal zeker, vertelde je of die dan aankomt bij ons. Maar dat gaan we wel regelen.
1: Top.
0: De basisweg nummer 30 is ons postadres.
1: Ja, ik ben langsgereden.
0: Oh, je bent langsgereden?
1: Dus hij ligt al beneden.
0: Hij ligt al beneden. Dan ga ik daar zo meteen even doorgeven bij de beveiliger. Je bent gewoon helemaal hier naartoe gekomen, man.
1: Ja.
0: Yeah! Lead by example. Jaden, dankjewel, hè. En ik ga het doorgeven aan de boys Wouter Frank.
1: Tof.
0: Dankjewel, hè.

0: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Hé, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient.

0: specialist.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers. Praxis.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
6: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Dit is Veronica Verkeer, we gaan eens even kijken naar de situatie op de weg. En die is rustig. Het is geen files, wel een hoop flitsers. Daarvoor kan je de app van Flitsmeister gebruiken. En let op als je vanavond richting Den Bosch moet vanuit het noorden. Bij Everdingen gaat de A2 dicht. Die is al dicht vanaf 8 uur. Dus dan mag je omrijden. Onder andere via de A15 kan je dan zuidwaarts. Overdag kan je er wel langs, hè, met die versmalde rijstroken. Vanavond helaas omrijden. Ik zit ook in dat team omrijden vanavond.

James Taylor. Ik denk, pak deze er eens even bij. You got a friend. Mooie gedachte eigenlijk, hè? Want ja, ik merk dat ook. Vriendschappen veranderen. Sommige mensen lopen een heel stuk met je mee. Anderen verdwijnen ergens bij het tankstation langs de snelweg. Niet omdat er ruzie is, maar het leven trekt aan de mouw. Werk, kinderen, gedoe, andere dromen. En toch, als het echt misgaat, ja, dan weet je precies wie je moet bellen. Zo is dat dan wel weer. En misschien is dat ook wel vriendschap. Niet hoeveel je elkaar spreekt, maar hoe weinig uitleg je nodig hebt als je elkaar weer ziet. Daar gaat het om, toch?

0: Robin S. en Show Me Love bij Radio Veronica. 6.200 euro nu.
1: Welke luisteraar herkent de fluister?
0: En morgen vroeg spelen we meteen door bij Gerard Ekdom. In Ekdom in de Morgen kan jij weer een graai doen naar die jackpot 6.200 euro. Mits je kan vertellen wie hier fluistert. Ik laat hem aan je horen. Pret hem goed in je hoofd.
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Hoppa. Ja, een hele andere articulatie dan de vorige van Lange Frans. En dat is ook maar goed ook, want anders dan was het twee keer dezelfde. Wie denk jij dat hier fluistert? Denk je te weten, app dan nu fluisteren. Dat kan helemaal gratis met de app van Radio Veronica. En dan speel je automatisch mee voor 6.200 euro. Zometeen de beste muziek aller tijden. Non-stop met onder andere Journey. Don't stop. Spreek je morgen weer. 6 uur sharp. Top 40 hit archief uit 2002.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Monica. Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
9: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
8: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
9: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Nieuw. Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
13: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
14: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
13: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
15: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
17: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow!
17: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Met Ali Campbell. Kom naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/ubi40.
20: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
18: Hey, dit is het.
21: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
22: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
23: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
24: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
25: We kunnen door.
24: Direct door. Allianz Direct.
26: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
27: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
28: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
29: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
30: Radio Veronica.
29: Met het nieuws.
30: Het is 10 uur.
31: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In een Amsterdamse synagoog is vanavond de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden. En daarna begon de oorlog in Gaza, waarbij het Israëlische leger ruim 70.000 mensen doodde. Bij de herdenking in de synagoge waren ook de ministers Jazilkus, Berendsen en Letschit. Ergens anders in Amsterdam is een pro-Palestijns protest op last van de burgemeester ontbonden. De demonstratie begon op de Dam en daarna gingen de 100 betogers naar de Stopera. Maar onderweg werd de sfeer grimmiger. Er werd vuurwerk afgestoken en op een spandoek stond: wij steunen Hamas. De politie heeft het protest beëindigd. De 87-jarige Spaanse vrouw die onlangs na 70 jaar uit haar huurwoning zou worden gezet is overleden. Haar uitzetting leidde tot massale protesten en nieuwe verkiezingen in Spanje. Volgens haar advocaat mocht de vrouw uiteindelijk toch in haar huis blijven, maar ze lag in het ziekenhuis waar ze overleed. En voor wielrenner Dylan van Baarle zit het seizoen erop. Hij heeft zijn pols gebroken, meldt zijn ploeg. Tijdens een training in Tiel was hij betrokken bij een aanrijding met een auto en kwam ten val. Hij moet aan zijn pols worden geopereerd. Van Baarle won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. Dan het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt en het trekt vannacht een regengebied over het land. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen zon, maar ook wolken en buien. En het wordt dan maximaal 15 graden.
32: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
33: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
34: Mooi van Ethos.
35: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
36: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
37: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
38: Balen zeg. Koffie?
37: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
36: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
39: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
40: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
41: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
40: Zo deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
42: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
43: Oh, dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
44: Ja.
43: En nu?
44: Door mijn namen kopen.
43: Voor je bedrijf?
44: Ja.
43: Welk bedrijf?
44: Ja, dat weet ik nog niet.
43: Welke domeinen dan?
0: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of keeskomkoken.nl.
43: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
0: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
1: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI. Let's go.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
7: Oh nee, verzekering...
6: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
7: Oh, wil ik wel.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

0: korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 11 uur.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Burgemeester Halsema heeft in Amsterdam een demonstratie laten beëindigen van mensen die opkomen voor Palestijnen. De demonstranten riepen dingen als lang leven 7 oktober. Ook hadden ze een spandoek met daarop de tekst We support Hamas. Het is vandaag 3 jaar geleden dat Hamas in Israël ruim 1200 mensen vermoordde. In de Noordzee bij IJmuiden is een vrouw van 86 doodgevonden, meldt NH Nieuws. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag nadat ze was gaan zwemmen. De kustwacht, de reddingsbrigade en een traumahelikopter gingen naar haar op zoek. Uiteindelijk werd ze gevonden, reanimatie mocht niet meer baten. In het Drentse Hogeveen is het vanavond tot nu toe rustig gebleven, meldt de regionale omroep, na de problemen van de avonden ervoor. Toen vielen minderjarige jongeren voorbijgangers lastig en werd met zwaar vuurwerk gegooid. Hogeveen heeft maatregelen genomen, ze mag de politie in het centrum nu preventief fouilleren. En in Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt voor de diefstal van 4 schilderijen van de beroemde schilder Renoir. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum bij Nice in ongeveer 3 minuten tijd. 2 van de geroofde schilderijen zijn nog zoek. Ze zouden samen 8 tot 10 miljoen euro waard zijn. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Deze week.

0: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder, Simpel.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
0: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
12: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
11: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
12: Wow.
13: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op Ben.

0: 90. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, uit een broodje.
8: Een broodje, hè?
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
10: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
11: Big deals bij Keukenconcurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Oh, de Amazon Prime Dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
16: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
2: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
11: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Spanje is de vrouw van 87 overleden die het gezicht werd van de Spaanse wooncrisis. Ze moest vorige maand in Madrid na 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een fixe verhoging de huur niet meer kon betalen. Haar uithuiszetting zorgde in Spanje voor massale protesten tegen de woningnood en de hoge huurprijzen. Burgemeester Halsema walgt ervan dat demonstranten vanavond in Amsterdam de gewapende beweging Hamas hebben bejubeld. 3 jaar na de terreuraanval op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam met een vlag waarop stond "We support Hamas". Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Russische hackers hebben volgens BNR gestolen data op het dark web gezet van Shell en Philips. Het zou niet gaan om gevoelige persoonsgegevens. De cyberaanval werd afgelopen zomer al gemeld. De hackersbende eiste losgeld, maar nu de gestolen gegevens zijn gepubliceerd, lijkt het erop dat er niks is betaald. En Lionel Messi is na zijn laatste interland voor Argentinië overladen met reacties op social media. En ook zijn oude rivaal heeft van zich laten horen, Cristiano Ronaldo. Die schreef op Instagram dat hij veel respect heeft voor alles wat Messi met Argentinië heeft bereikt. Ronaldo sloot zijn berichtje af met een dikke knuffel. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden.
13: Let's

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het terrein in Landgraaf, waar elk jaar Pinkpop wordt gehouden, verandert tijdelijk in een noodopvang. Het kabinet had erom gevraagd en de gemeente heeft ja gezegd. De komende anderhalf jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht. Behalve in de zomer, want dan zijn er op het terrein allerlei festivals, zoals dus Pinkpop. In een Amsterdamse synagoge is de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden en daarna begon de oorlog in Gaza, waarbij het Israëlische leger ruim 70.000 mensen doodde. Bij de herdenking in de synagoge waren ook de ministers Jezilkus, Berendsen en Letschert. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een schilderijenroof. Vorige maand werd ingebroken in een museum bij Nice en daarbij werden in een paar minuten tijd 4 werken meegenomen van de beroemde schilder Renoir. 2 schilderijen zijn nog altijd spoorloos. En Johan Derksen vindt het kinderachtig dat een kamerlid van DENK aangifte tegen hem doet van bedreiging. Derksen had eerder gezegd over onverdoofd ritueel slachten. We zullen die meneer van DENK eens een strot afsnijden om te zien of dat geen pijn doet. Volgens Derksen snapt iedereen dat het niet letterlijk bedoeld is. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien en het wordt 15 graden.

0: Veronica.
1: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle populaties verdwenen, zegt het Wereld Natuurfonds. Veel wilde dieren zijn hun leefgebied verloren door bomenkap, vervuiling en klimaatverandering. Toch is er ook nog goed nieuws, zo neemt het aantal wilde tijgers weer toe. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het verschrikkelijk dat demonstranten hun steun hebben uitgesproken voor de gewapende groep Hamas. Het was een protest van mensen die opkomen voor Palestijnen. Ze hielden een vlag omhoog waarop stond "Wie support Hamas?". Zulke teksten mogen, dus kon de politie volgens Halsema toen niet ingrijpen. Het lijkt afgelopen avond rustig gebleven in het Drentse Hogeveen, meldt de regionale omroep. De avonden ervoor was er veel overlast door jongeren, die intimideerden voorbijgangers en gooiden met zwaar vuurwerk. Hogeveen heeft nu maatregelen genomen, ze mag de politie in het centrum preventief fouilleren. En Lionel Messi is na zijn laatste interland voor Argentinië overladen met reacties op social media. En ook zijn oude rivaal heeft van zich laten horen, Cristiano Ronaldo. Die schreef op Instagram dat hij veel respect heeft voor alles wat Messi met Argentinië heeft bereikt. Ook veel andere bekenden uit de voetbalwereld hebben gereageerd. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden.